Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen. Je hebt ons weer gevonden. Je bent er weer bij en dat is prima. Het is namelijk 10 seconden voor 6 uur. Dat betekent dat we weer losgaan met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Eerst Dave Datema met het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
3: Goedemorgen. Er rijden tijdens deze ochtendspits geen treinen tussen Rotterdam en Utrecht. De problemen worden veroorzaakt door een kapotte bovenleiding. Die problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. Verwachting was dat die problemen rond middernacht opgelost zouden zijn, maar dat is niet gelukt. De nieuwe eindtijd is nu 9:15. Ook tussen Den Haag en Utrecht rijden geen treinen. Mensen die naar Utrecht willen met de trein moeten omrijden via Amsterdam. Wat de bovenleiding heeft kapot gemaakt is niet bekend. De hulpdiensten hebben gisteravond urenlang gezocht naar een man die als vermist was opgegeven na het zwemmen bij Hoek van Holland. De kustwacht heeft gezocht naar de man, net als de KNRM en de reddingsbrigade. De man was samen met een vriend het water ingegaan. Toen zijn vriend hem niet meer kon vinden, sloeg die alarm. Met helikopters en reddingsboot is toen naar de vermiste zwemmer gezocht, ook zijn reddingsboten ingezet. Uiteindelijk bleek dat de man zelf uit het water was gekomen. Hij is rond 9:00 in goede gezondheid op de parkeerplaats gevonden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er vandaag weer onderhandelingen plaatsvinden met Iran. Zaterdag besloot Trump om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen om weer te proberen tot een akkoord te komen met het land over een eind aan de oorlog. Iran heeft nog niets bevestigd over de gesprekken. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over de heropening van de straat van Hormuz en over het nucleair programma. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat een akkoord dichtbij is, maar meerdere keren liep het uit op niets. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. Het was met 4-0 te sterk voor PSV. Al na 5 minuten kreeg PSV-middenvelder Joey Veerman de rode kaart, omdat hij met een hooggeven been in het gezicht terechtkwam van Meerdink. Met een man meer liep AZ vervolgens uit naar een ruime overwinning. De Johan Cruijffschaal is de jaarlijkse opening van het seizoen, met de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. Komend weekend start de competitie. Het weer, veel zon, droog, tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen- of onweersbuien. Morgen periode met zon, vrijwel droog. In de middag wordt het rond de 30 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave voor zover. Geen files, dus lekker doorkachelen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: De Genesis en I Can Dance bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Het is 6:06. Je bent er weer bij.
1: Welkom op deze maandagochtend.
0: We zijn weer live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Veel zon, droog en tropisch vandaag. Middagtemperatuur 30 tot 33 graden. Dus ik dacht, ik doe het gewoon.
1: Wat doe jij gewoon?
0: Ik dacht, ik doe gewoon mijn korte broek aan.
1: Ik zag het.
0: Voor het eerst in mijn leven, voor het eerst in de geschiedenis van Peter van Drunen, is er een korte broek aangedaan naar het werk.
1: Ja. Ja, ik weet nog niet wat ik ervan vind. Ik ben een beetje in shock. Ik had dat nooit achter jou gezocht.
0: Daarom heb ik jou gisteren een bericht gestuurd van niet schrikken. Ik ga een korte broek aantrekken. En ik sta voor de neus van onze nieuwslezer Dave Datema. Het eerste wat hij tegen mij zegt op deze maandagochtend is niet goedemorgen, maar is ik vind het echt not done.
1: Oh, nou ja. En geen files, dus lekker doorrijden.
0: En wat zit er in de show vandaag, Milou?
1: Nou, volgende week maandag gaat de Algra-brug dicht. Dat is die brug die Krimp aan de IJssel verbindt met de rest van de regio. Nou, er is best wel wat commotie over, hè, want je moet helemaal gaan omrijden via Utrecht als je in Rotterdam wil komen vanaf daar. Maar er is één ondernemer in onze regio die wel echt heel blij gaat zijn met die afsluiting. En waarom, dat hoor je later deze show.
0: Ja, binnen nu in 10 minuten ook een terugblik op de oefencampagne van Feyenoord. En vast een voorzichtige vooruitblik op de derby van zondag. Sparta tegen Feyenoord. En geef even een seintje, een teken van leven op deze maandagochtend. Dan weten we in ieder geval dat je wakker bent. En dat je er weer bij bent deze ochtend. Dus stuur gewoon even een goeiemorgen of een smiley naar de Rijnmond

0: En deze lach. Really zit op. Deze lach is niet van Shanice,
1: nee?
0: Maar die is van Janet Jackson. Die was toevallig, dat is de zus van Michael Jackson. Die was toevallig in de studio op dat moment. En nou, die hebben ze gewoon voor de microfoon gezet en die lach laten inspreken. Grappig toch? Feyenoord speelde gisteren de laatste oefenwedstrijd voorafgaand aan de start van de competitie. Tegenstander was Atalanta Bergamo, de nummer 7 van Italië van vorig seizoen. Feyenoord won in de Kuip met 2-1 in 120 minuten, inclusief verlenging.
1: U weet dat minuten vroeg in de wedstrijd een penalty en een winnende goal kwam op naam van Shaquille van Persie. Dat is alweer zijn derde doelpunt in de oefencampagne trouwens. En Feyenoord legde met deze overwinning beslag op de allereerste Kuip Cup, een nieuwe oefenbeker.
0: Ja, Feyenoord kende sowieso een goede voorbereiding met behalve deze overwinning op Atalanta, zegens op FC Dordrecht, Club Brugge, Charleroi en Rayo Vallecano. Ja, zien we dan al iets terug van de signatuur van de nieuwe trainers van Bronckhorst en Hulshoff volgens onze Feyenoord-watchers Dennis en Dennis.
2: Zeker ook in de manier van druk zetten, hoe Feyenoord dat doet. Hè. Het afjagen, wat we zelfs onder de slot ook zagen in die periode. Ja, dat zie je echt wel weer heel nadrukkelijk terug. Wat me ook wel opvalt, is dat als er druk wordt gezet door de tegenpartij, dat Feyenoord wel echt probeert ook, hè, met de passes vooruit en het uitzakken naar de zijkant, onder die druk uit te voetballen.
3: Ah, en wie geeft daar de leiding aan?
2: Ja, Valente.
3: Wel of niet?
2: Ja, Valente is wel degene die daar wel het voortouw in neemt.
0: En de kwetsbaarheid ligt volgens onze Feyenoord-watchers vooral in de omschakeling.
3: Dat heb ik heel de voorbereiding wel gezien. Is in omschakelingen dat Feyenoord dan net op randje buitenspel, net aan de verkeerde kant van het randje heeft gestaan. Er zijn gevaarlijke kansen uit voortgekomen. Ook tegen doelpunten in deze voorbereiding. Dat hebben we wel met regelmaat gezien als een van de punten nu al uit het spel van Feyenoord. Waarin je ziet, hey, daar zijn ze wel kwetsbaar.
0: Ja, na komende zondag de eerste competitiewedstrijd. De derby tussen Sparta en Feyenoord. Feyenoord treedt die wedstrijd logischerwijs met vertrouwen tegemoet. Hè, na al die overwinningen in de oefencampagne. Terwijl bij Sparta toch wat onzekerheid is over het scorend vermogen. Want ondanks de vele kansen bijvoorbeeld in die wedstrijd tegen Duisburg speelden de mannen van Rogier Meijer doelpuntloos gelijk. Ja, en daar is toch wat onzekerheid over van, zijn we wel in staat om te kunnen scoren? Nou, dat gaan we dus meemaken. Aankomende zondag is die wedstrijd live te volgen op Radio Rijnmond. En je volgt alles over je favoriete club natuurlijk hier op je favoriete radiozender. Ja.

0: T.I. en Pharrell Williams en Blurred Lines bij Radio Rijnmond. Je luistert naar Peter en Milou. Je bent er weer bij, hoor. Ik dacht, ik doe het gewoon vandaag. Ik had jou gisteren al een berichtje gestuurd, Milou.
1: Ja.
0: Van, ik ga het gewoon doen. Ik ga een korte broek aantrekken. En het eerste wat onze nieuwslezer Dave Datema tegen mij zegt is niet: goedemorgen Peter, leuk om je weer te zien. Of hoe was je weekend? Nee, het eerste wat hij zegt: ik vind het echt nat dan.
1: Oh,
0: wijzend naar mijn broekje.
1: Erg,
0: hè?
1: Ja.
0: Meteen gewoon mijn korte broek afbranden.
1: Ja, nou ja, ik snap het niet. Ik vind het leuk dat je nou eindelijk een korte broek aan hebt. Want ik weet nog wel, anderhalf jaar geleden toen wij begonnen, toen zei jij: ik ga nooit hier anders naartoe komen dan netjes met een lange broek.
0: Nee.
1: En zelfs in het begin wilde je geen t-shirt aan.
0: Nee.
1: Dus er zit progressie in.
0: Nou, er zit inderdaad progressie in. Maar ik ben benieuwd of onze luisteraars daar ook zo over denken. Want er zijn dus heel veel mensen die zeggen: ja, na mijn werk zal ik nooit een korte broek aantrekken. Terwijl, ik zie ook wel mensen, onze baas doet het volgens mij ook wel, hè? Onze hoofdredacteur.
1: Zeker.
0: Ruud van Os.
1: Ja.
0: Die heb ik ook wel eens in een korte broek gezien.
1: Maar misschien moet je me ook omschrijven, want wat voor korte broeken heb je aan? Want de een is de ander natuurlijk niet, hè?
0: Misschien kan jij me het beste omschrijven. Het is gewoon een soort van Bermuda. Nee, hoe noem je dat?
1: Ga even staan.
0: Ja.
1: Even kijken. Hij is zwart. Hij komt boven de knie uit, maar hij is gewoon van nette stof. Dus het is niet echt een sportbroekje, er wordt een dansje bij gedaan. Ik vind hem leuk, hoor. Ik vind hem passen bij wat je aan hebt vandaag. Ik vind het ergens ook nogal... Het is niet te sportief of te campingkleding.
0: Nee, je neemt me nog steeds wel serieus.
1: Ik beschouw me
0: nog steeds als autoriteit op nieuwsgebied.
1: En als wij vrouwen in rokjes of jurken naar ons werk kunnen gaan in de zomer en onze knieën kunnen laten zien.
0: Ja, weet ik. Alleen mijn benen zijn zo wit.
1: Oh.
0: Dat is wel echt een dingetje.
1: Dat is een probleem.
0: Geen probleem. Het is geen probleem. Ik had ook een zonnebankje kunnen pakken of even in de zon kunnen gaan zitten met die benen. Maar ja, dat is de eerste keer dat ze daglicht zien. Dus dat is voor die benen ook even wennen natuurlijk. Wat vind jij? Korte broek of lange broek naar je werk? Laat het even weten. De Rijnmond-app staat voor je open rechtsboven de app-ons-button. En dan kom je zo gezellig hier bij ons in de studio. Ik ben heel benieuwd hoe je erover denkt.

0: Een van de mastodonten uit de popmuziek die dit jaar 80 is geworden. Cher op je favoriete radiozender Radio Rijnmond. Dolly Parton is namelijk ook 80 geworden. En niet te vergeten, dichter bij huis, Lee Towers.
1: En we hebben het over korte broeken. Kan je een korte broek aan naar werk? Ja of de nee? Nou, Trudy zegt dat tegen je, Peter. Want jij hebt vandaag voor het eerst in je leven, in je werkende leven, een korte broek aan naar je werk.
0: Klopt.
1: Trudy zegt, gewoon doen, Peter. Ook Ted zegt, gewoon lekker aandoen waar je je prettig bij voelt. En Pia laat ook al weten, laat die broek eens zien. Dan kan ik een oordeel vellen.
0: Ja, ik zal hem zo meteen even laten zien via de livestream. Via TV Rijnmond. En Dave Datema, die schudt dan van nee. Het eerste wat hij dus vanochtend tegen mij zegt is van...
2: Dit
0: ik
2: kan
0: vind
2: niet.
0: Het nat dan. In plaats van goedemorgen.
2: De vacature staat al online, hè, voor die ochtendpresentator.
0: met een lange broek staat er dan bij. Dat is de enige voorwaarde die je hebt, of niet? Ja. Maar waarom vind je dat zo belangrijk?
2: Vertel. Nee, je bent ook een uithangbord. Dus dat vind ik, als je, zeker bij een bedrijf als dit, moet je ook representatief zijn. Ja. En als je een ochtendprogramma presenteert, of je bent een radionieuwslezer, bij wijze van spreken, dan hoor je gewoon netjes gekleed te zijn. En daar hoort een korte broek niet bij. Dat is mijn mening.
0: Ik vind dat een mooie mening. Maar ik ben het niet helemaal met je eens in dit geval, maar...
2: Dat mag, iedereen mag een verkeerde mening hebben.
0: Ja. Dat is Dave Datema. Oh, wat mooi zeg. Nou, we gaan zo meteen naar Dave, want die is gehuld in lange broek.
2: Ja.
0: En getooid ook met de laatste nieuwsberichten in de studio verschenen. Wat zit erin zometeen?
2: Ja, het is heet vandaag, maar het kan altijd nog een stukje erger. Nou, waar dan? Nou, dat hoor je zometeen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.

0: 5. Weet wat je moet doen.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
2: Toch even op internet kijken, denk ik.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
2: Ik heb geen idee.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: En geen files op dit moment in de regio. Wel een treinmelding zometeen bij Dave Datema in de hoofdpunten van het nieuws. Maar we gaan dus met gezwinde spoed naar Barendrecht, naar de weerstudio van Ed Aldus. En dat is de man die gewoon altijd een korte broek aan kan hebben als hij dat wil, hè?
5: Nou ja, heeft hij wel een broek aan, want die zien we nooit.
4: Ed Aldus, goedemorgen.
6: Nee.
4: Ik, wel, toch?
6: Ik heb inderdaad geen broek aan, nee.
4: Nee.
6: Ik zit gewoon in mijn naki. Nee, ja, is een geintje natuurlijk.
4: Hij is voor de helft mensen, voor de helft talkshowtafel, hè, Ed Aldus.
6: Maar ja, weet je, ik snap die hele discussie niet zo erg. Want waarom zou een vrouw wel met een rok naar het werk mogen?
4: Ja, omdat vrouwen toch aantrekkelijker zijn over het algemeen dan mannen. Dan heb ik het over de benen, sexier. Nou
6: ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Want als jij van een. Nee, maar als jij van dezelfde sekte houdt, dan vind jij mannen ook aantrekkelijk. Dus waarom, of dat je van vrouwen, kun je ook van vrouwen houden. Dus waarom mag dat dan wel, of daar wordt minder moeilijk over gedaan, als een vrouw een rok draagt. Ja. En als een man een korte broek draagt, dan wordt daar gelijk akelig over gedaan. Nou, van mij mag je een korte broek aan, hoor, Peter.
4: Dankjewel. Nou, van Dave dus niet. Ik ben benieuwd of het ook korte broeken weer is vandaag trouwens. Denk het wel, hè?
6: Ja, het is stringen weer vandaag natuurlijk, want het wordt heet. We krijgen vandaag de 9e tropische dag. Normaal gesproken telt het zomerseizoen 4 tropische dagen. Nou, we zitten vandaag al op 9 in het Rijnmondgebied. Een dag met veel zon. Ook sluierbewolking hangt er in de lucht. En ja, het blijft de hele dag droog. De maximumtemperatuur komt uit tussen 30 en 33 graden. En later vanmiddag en vanavond wordt het allemaal wel wat vochtiger. Dus dat betekent dat het ook wat meer benauwd zal aanvoelen. De wind waait matig uit het oosten. Maar vanmiddag gaat de wind wel steeds meer uit het westen waaien. Maar afkoelen zal het eigenlijk nauwelijks gaan doen. Nou, misschien dat er later vanavond een bui tot ontwikkeling komt. Maar die kans is ook onzeker op dit moment. En ja, morgen opnieuw een tropische dag met flink wat zon, maar ook wat wolkenvelden morgen. Het lijkt op dit moment nagenoeg droog te blijven. En ook dan kan de temperatuur nog even de 30 graden aantikken.
4: Dankjewel voor zover, Ed Aldus. En we spreken je over een uur weer. Het is 6:55. Tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je van Dave Datema met zijn lange broek.
7: Er rijden tijdens de ochtendspits geen treinen tussen Rotterdam en Utrecht. De problemen worden veroorzaakt door een kapotte bovenleiding. Dat was gisteren aan het einde van de middag dat die kapot ging. De verwachting was dat die problemen rond middernacht opgelost zouden zijn. Dat is niet gelukt. De nieuwe eindtijd is nu 9:15. Het dodental van de aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden Palestijnse autoriteiten. Het is het hoogste aantal op één dag in weken in Gaza. Vrijdag kondigde president Trump nog een historische overeenkomst tussen Israël en Hamas aan. En het is, je hoort het net Ed al zeggen, behoorlijk warm de afgelopen week hier in Nederland. Maar het kan nog een stukje erger. In Zuid-Korea hebben de autoriteiten de mensen gewaarschuwd om alle buitenactiviteiten te staken. Het is daar namelijk al 5 dagen op rij meer dan 40 graden in sommige delen van het land. Dat is in Korea nog niet eerder voorgekomen sinds dat het wordt bijgehouden, schrijft RTL. Binnenruimtes zonder airconditioning zijn volgens het Meteorologisch Instituut van Zuid-Korea zeer gevaarlijk. En daarom zoeken veel Zuid-Koreanen een toevlucht naar winkelcentra of cafés of plekken waar de airconditioning overuren draait. Ja, meer dan 20 plekken hadden afgelopen weekend een hittegolfwaarschuwing. Uit gegevens van de Koreaanse tegenhangers van Ed Aldus blijkt dat het gemiddeld aantal hittegolfdagen per jaar in het land in de vijf jaar tijd meer dan is verdubbeld. Ja, in Korea. Het afgelopen jaar waren dat er 19.
4: Zo, maar dat is echt geen pretje hoor. Boven de 40 graden elke dag. En dan kan je dus inderdaad, als je naar buiten gaat, krijg je een gordijn van hitte over je heen.
7: Gewoon een tikkie voor het muiltje.
4: Ja, absoluut. Ik had het gisteren al. Ik dacht, ik ga even hardlopen. Nou, ik dacht het niet. Ik heb 3 kilometer gelopen. Ik wilde eigenlijk 10 kilometer lopen, want het was gewoon niet te doen. 26 graden, bloedverziekend heet. Nee.
7: Hoe laat deed je dat dan?
4: Ja, echt een onhandige tijd. Ik had het 's ochtends vroeg moeten doen.
7: Ja.
4: Maar ik deed het 's middags om 1:04.
7: Nee, dat is niet handig.
4: Dat is niet handig, nee. Dankjewel, Dave.
7: Hoi.
1: Dit is Radio Rijnmond.
4: En trek jij wel eens een korte broek aan naar je werk of hou je het bij een lange broek? Laat het even weten. De Rijnmond-app staat voor je open. Rechtsboven de app ons button kom je zo bij ons in de studio. Starship is onderweg. Sam Fender komt eraan. Maar eerst Maroon 5 en She Will Be Loved.

0: ongelooflijk. Ik zie mensen gewoon op de redactie hun werk afbreken en die kijken naar mijn benen en die wijzen ernaar. Ik denk, oh, ze hebben het er gewoon over. Het is echt geen uitgemaakte zaak, hoor. Lang of een korte broek. Trudy zegt gewoon lekker doen, Peter, Ted ook. Maar Pia zegt, ja, laat eerst die broek even zien, dan kan ik een oordeel vellen. Gerda die zegt, ja, het ligt gewoon aan het beroep. Een arts in een korte broek komt gewoon niet serieus over. Maar voor een kantoorbaan moet het kunnen. Maar zeker niet voor elke kantoorbaan, want Ruud die zegt bijvoorbeeld, voor het woon-werkverkeer mogen wij van de baas een korte broek gebruiken. Maar voor het werk zijn wij gewoon verplicht om een lange broek aan te doen. En waarom Danny een lange broek aan moet, dat hoor je zo meteen.
1: En als onze Feyenoord-watchers Dennis en Dennis nog geen oor liggen, dan weten we onze vroege vogel, onze andere Feyenoord-watcher, Ron te vinden. Ron, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Want jij was gisteren weer in dat heerlijke Kuipje, hè?
2: In de heerlijke warme Kuip, ja. Dat kon je wel zeggen.
0: Ja, en zonder hydration break, hè, deze keer.
2: Dat nee, die had ik voor de wedstrijd nog gedaan.
0: Oké, hartstikke goed. En hoe was die wedstrijd?
2: Ik moet zeggen, ik vind Feyenoord heel erg leuk voetballen op het moment. De Italianen van Atalanta die kleunden er aardig stevig op in. Maar Feyenoord liep gewoon leuk te voetballen. Het middenveld stond heel erg goed. En ik moet zeggen, ik ben aangenaam verrast door Ziyechel.
0: Ziyech? Zegio?
2: Ja, of Zegio.
0: Je bent natuurlijk toch een amateur, Dennis en Dennis. Ik bedoel, dat alle uitspraken goed zijn, dat kunnen we niet van jou verwachten natuurlijk. Voor het salaris wat je krijgt bij ons.
2: Zo nog. Dan moet ik nog een theebiljet invullen.
0: Ja, klopt. Dat moet je toch wel even doen, hoor. Hey, wat ga je vandaag doen, Ron?
2: Nou, ik zit in de auto. Ik ga even nu op de Aveling in Hoogvliet mijn auto wat te drinken geven.
0: Oh, ah, lekker, ja. Lekker. Moet ook gebeuren.
2: Ja, en we gaan zo naar Delft toe en op kantoor in Langebroek.
1: In Langebroek. En waarom?
2: Ja, dat mag bij ons niet. Nee. En ook de productie mag geen lange broek aan. Ik zie wel sommigen in de soort driekwart broeken lopen. Maar ja, korte broek is not done bij ons.
1: En wat vind je er zelf van? Zou je graag een korte broek naar werk aan willen?
2: Nou, voor mij, ik heb een airco. Ik zit helemaal in de airco. Dus ja, voor mij heeft het niet zoveel zin. Alleen als ik dadelijk om 12 uur een stukje buiten ga lopen, dan zal ik tegen de muur aanlopen.
0: Ja, dat dan weer wel natuurlijk. Ja, ik krijg ook weer een berichtje van Astrid van Woensel. Die zegt ook, korte broek, niet gepast, niet doen. Sommige mensen zijn er heel streng in, hoor.
2: Ja, ik zou het niet erg vinden, hoor, om een bermudo aan te hebben of een korte spijkerbroek met een leuke polo erop. Maar ja, het is...
1: Het is niet anders.
0: Veel omgevingen mag het gewoon niet. Jij gaat gewoon in lange broek naar je werk vandaag. En ik wens je heel veel plezier met die 3 punten op zak. Is natuurlijk ook lekker rondlopen natuurlijk. Als je weet dat Feyenoord zo'n lekkere oefencampagne heeft gehad, dan ga je ook met opgeheven hoofd die derby tegen Sparta tegemoet van aankomende zondag.
2: Dat zeker. En Feyenoord heeft in de voorbereiding beter gepresteerd als het afgelopen seizoen.
0: Absoluut.
2: En ik hoop dat iedereen fit blijft.
0: Zo, ja, dat is wel te hopen inderdaad. Dat is maar afwachten. Ja, wat daarna beviel wel weer geblesseerd uit, geloof ik. Dus even afwachten hoe dat zich ontwikkelt. Hij heeft een gekneusde ribbenkast volgens mij. Maar in ieder geval niet gebroken, dat scheelt. Hey, Ron, jij bent onze vroege vogel vandaag. Ben je er klaar voor om hem te ontvangen? Heb je een deur of een raampje daar in de buurt?
2: Ik heb een raampje al opengezet.
0: Dan laat ik hem los uit zijn kontje. Dan komt hij aangefladderd. Dan komt hij. Ja.
1: Heb je?
0: Ja.
2: Ik heb hem.
0: En? Hoe ziet hij eruit?
2: Hij zit rood-wit. En hij heeft een gele schelp op zijn rug. Want hij moet ook tanken.
0: En een kort broekje, geloof ik, hè? Kort zwart broekje.
2: Een kort broekje.
0: Ja, dat dacht ik al. Hey, fijne dag, Ron. Hoi.
2: Hoi,
0: Sam Fenner en Olivia Dean Ramey.

0: Prachtige Raimi van Sam Fender samen met Olivia Dean. Ik ben zo blij dat ze die man gevonden hebben. De kustwacht heeft gisteravond samen met KNRM en de reddingsbrigade heel lang gezocht naar een zwemmer. Die man die was door een vriend om 19:30 s'avonds als vermist opgegeven bij het strand van Hoek van Holland. Ze waren dus samen het water ingegaan. Maar toen zijn vriend hem niet meer kon vinden, sloeg die alarm. Nou, met helikopters en reddingsboten is er naar die vermiste zwemmer gezocht. Echt heel lang. Ook zijn meerdere reddingsboten ingezet. Nou, heel gedoe natuurlijk. Uiteindelijk bleek die man zelf uit het water te zijn gekomen. Hij is rond 9:00 in goede gezondheid op de parkeerplaats aangetroffen. Dus dat is echt goed nieuws.
1: En we hebben het over korte broeken. Want vind jij dat een korte broek aan, dat je een korte broek aan kan doen naar je werk?
0: Ja, of
1: want,
0: mag het van je werk?
1: Mag het van je werk?
0: Ja.
1: Want Peter, jij hebt voor het eerst in je werkende leven een korte broek aan.
2: Voor het eerst in de geschiedenis heeft Peter van Drunen een korte broek aan naar zijn werk. Ja, bizar, hè?
1: Ik vind het hartstikke kunnen, zeker bij ons radioberoep. En daarnaast, als je meekijkt via TV Rijnmond, want dan zie je alleen maar jouw leuke t-shirt. Dus ik vind het allemaal kunnen.
0: Ja.
1: Maar er zijn mensen die het ook niet vinden kunnen. Die hadden we natuurlijk ook. En dat mag ook. Onder andere was dat... Moet ik even kijken, wat erg. Astrid zei het is ja. Nadan. Onze
0: ja,
1: eigen
0: Nadan
1: Dave
0: nu,
1: zei
0: ja.
1: Het is Nadan. Sommigen mogen het ook niet voor hun werk. Onder andere Ben, die zegt... Ik liep altijd met een korte broek op het werk, winter en zomer. Maar een jaar geleden hebben ze besloten dat het niet meer is toegestaan wegens de veiligheid. Hij werkte met windturbines. En John Blom die laat ons weten... Ik vind een korte broek geen probleem op het werk. Heb jaren een korte broek gedragen achter de bar.

0: schetsie. En Nijtje zegt, maar als iedereen tegen de korte broek is, dan moeten we toch allemaal gewoon een korte rok aan doen. Nou, daar heeft Erik zo meteen nog wel een verhaal over.
1: Dat is een mooi verhaal, dat hoor je zo meteen hier op Radio Rijnmond. Korte broek of lange broek? Wat doe jij? Laat het even weten. De Rijnmond app staat voor je open. Dit is Supertramp.

0: The Summer of 69. Ja, dan moet ik meteen aan Woodstock denken. Ik weet, daar gaat het liedje niet over. Maar Woodstock 69, ja, daar droeg iedereen een korte broek. Zo ging dat gewoon in die tijd, hè? Door de Bryan Adams en The Summer of 69 hier op Radio Rijnmond.
1: En de Algelijbrug gaat volgende week maandag voor een maand dicht. En dat zorgt straks voor heel veel gedoe op de weg. Maar voor één ondernemer is het de kans van zijn leven. Straks hoor je waarom.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Woensdag is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: 1 over 7, een hele goede morgen. Je luistert naar Rijnmond.
5: Zometeen Eurythmics, Summer komt eraan en Volumia staat te trappelen.
4: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Er rijden tijdens de ochtendspits geen treinen tussen Rotterdam en Utrecht. Die problemen worden veroorzaakt door een kapotte bovenleiding. Die problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. Toen was de verwachting dat die problemen rond middernacht opgelost zouden zijn. Maar dat is niet gelukt. De nieuwe eindtijd is nu 8:45. Ook tussen Den Haag en Utrecht rijden geen treinen. Mensen die naar Utrecht willen met de trein moeten omrijden via Amsterdam. Wat de bovenleiding heeft gesloopt is niet bekend. De hulpdiensten hebben gisteravond urenlang gezocht naar een man die als vermist was opgegeven na het zwemmen bij Hoek van Holland. De kustwacht heeft gezocht naar een man, net als de KNRM en de reddingsbrigade. De man was samen met een vriend het water ingegaan. Toen zijn vriend hem niet meer kon vinden, sloeg hij alarm. Met helikopters en reddingsboten is toen gezocht naar de vermiste zwemmer. Ook zijn reddingsboten ingezet. Uiteindelijk bleek dat de man zelf uit het water was gekomen. Hij is rond 9:00 in goede gezondheid op de parkeerplaats gevonden. Een van de twee verdachten van de bekladding van het Nationaal Monument in Amsterdam blijft vastzitten. De andere is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument op de Dam werd gisteren in de vroege ochtend beklad met gele en blauwe graffiti. Agenten betrapten beide daders op heterdaad. De ene man had met teksten en een doodshoofd op het monument gekalkt. De ander had met lippenstift op het monument geschreven. Wie van de twee er nu nog vastzit is niet duidelijk. Het monument is inmiddels wel weer schoongemaakt. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. Het was met 4-0 te sterk voor PSV in Eindhoven. Al na 5 minuten kreeg PSV middenvelder Joey Veerman de rode kaart omdat hij met een hooggeven been in het gezicht terecht kwam van Meerdink. Met een man meer liep AZ daarna uit naar een ruime overwinning. De Johan Cruijffschaal is de jaarlijkse opening van het seizoen met de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. Komend weekend start de competitie. Het weer, veel zon, droog, tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen- of onweersbuien. Morgen periode met zon, vrijwel droog en in de middag wordt het rond de 30 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Dankjewel Dave. Geen files op dit moment, maar zoals Dave er net al zei, even opgelet als je met de trein reist, want door een kapotte bovenleiding rijden er op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Utrecht.
5: En zo meteen lekker muziek van de jaren 80, 90 en nu onder andere deze van Volumia.

0: uit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit. Met Peter en Milou.
9: Radio met een grote R.

0: Your Remix en Sweet Dreams Are Made Of This. Hier bij Radio Rijnmond. Het is 9 minuten over 7. Van harte welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Je week is weer begonnen hoor. Het is maandagochtend.
0: Je luistert naar Peter en Milou op Radio Rijnmond. Live vanuit het Lotenkwartier in Rotterdam. Veel zon, droog en tropisch. Middagtemperatuur 30 tot 33 graden.
1: En geen files op dit moment. Maar wel even opgelet als je zometeen met de trein reist. Want door een kapotte bovenleiding rijden er op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Utrecht.
0: Het Marokkaanse ministerie heeft laten weten dat de massale migrantenstroom naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer veroorzaakt werd door misinformatie op social media en mensensmokkelaars.
1: En de Amerikaanse zangeres en actrice Ariana Grande neemt na het afronden van haar tournee een pauze van het openbaar leven, omdat ze voortdurend kritiek krijgt op haar lichaam.
0: In de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding heeft Feyenoord relatief eenvoudig afgerekend met Atalanta Bergamo, waardoor de Kuipcup in Rotterdam-Zuid blijft. Het werd 2-1 voor de thuisploeg, onder andere dankzij het doelpunt van Shaquille van Persie. Daardoor heeft Feyenoord alle oefenwedstrijden gewonnen. De conclusie van onze Feyenoordwatchers Dennis en Dennis na die succesvolle oefencampagne.
2: Ik ben best positief over heel de voorbereiding van Feyenoord die ik heb gezien. Maar ook vandaag tegen toch een tegenstander van niveau. Dat druk zetten zoals Feyenoord het wil. Dat bij vlagen echt wel goed uit de verf komt. En we hebben ook wel eens gezien in deze voorbereiding dat het, vond ik het verdedigend, wat kwetsbaar hoe Feyenoord stond dan volgens hun omschakelingen. Ja, dat was ook prima voor elkaar. Dus ik vond het een veelbelovende testcase voor de start van het seizoen. Dat gezegd hebbende, denk ik wel dat er nog veel gaat gebeuren bij Feyenoord in de komende maand.
0: Ja, dat bedoelt Dennis van Eerstel natuurlijk vooral transfers en zo. Hè, dat er nog mensen gaan vertrekken, dat er mensen bijkomen. Dus je weet nooit hoe het dan precies gaat.
1: En als je meekijkt via TV Rijnmond, dan denk je misschien, waarom zie ik een foto van onze liefdallige Peter van Drunen nou de hele tijd in beeld staan? Dat komt dus omdat hij een korte broek aan heeft naar
0: zijn
1: werk.
0: Voor het eerst in de geschiedenis een korte broek naar mijn werk.
1: En daarom is de vraag aan jou vandaag, ja, een korte broek naar je werk. Is dat een yes of een no? Is het gepast of hartstikke ongepast? En Erik die stuurde ons eerder al via de Rijnmond even een heel leuk verhaal. Hij zei, een tijd terug was er een discussie bij de buschauffeurs van de RET dat de mannen niet in korte broek mochten rijden, terwijl de dames wel in rokken mochten rijden. Dus wat deden de mannen? Die trokken ook allemaal een rok aan als statement zijnde.
0: Dat vind ik echt geweldig. Ik ben zo benieuwd of daar een foto van is ook. Ik heb er niks van voorbij zien komen. Maar ik vind het wel een geweldig statement van die buschauffeurs. Allemaal in een rok naar hun werk, omdat de vrouw dus wel in een rok en de mannen niet in een korte broek naar hun werk mochten. Zometeen van Lumia, Level 42 komt eraan. Mijn eerste nieuws.

0: leuk om weer te horen. Xander de Buisanier en Volumia, jij bij Radio Rijnmond.
1: En over precies een week gaat de Algera-brug voor een maand dicht. Ja, dat is de brug die Krimpen aan de IJssel met de rest van onze regio verbindt. En nou, dat wordt natuurlijk hartstikke vervelend als je van of naar Rotterdam moet rijden. Want omrijden kost je meer dan een uur. Maar ja, de een zijn dood is de ander zijn brood, toch? Want er is op dit moment één iemand, één ondernemer in Krimpen aan de IJssel in ieder geval, die stiekem juist wel heel erg blij is met deze afsluiting van de brug. Christian Verhoeven van Bike Totaal, een hele goede morgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, gaat de telefoon alweer. Er is er alweer één hoor. Nieuwe klant, hallo.
2: Ja, het is lijkt het wel op, hè?
0: Ja, je bent echt spekkoper, hè? Je hebt het zo goed voor elkaar. Gefeliciteerd, man.
2: Ja, nou, dankjewel. Ik vind het soms wel een beetje lastig om het op die manier te zien dat het bij mij dan eigenlijk zo'n succes is en waar het voor anderen gewoon een grote
0: groot
2: verdriet eigenlijk is.
0: Een soort op Dagobert ben jij eigenlijk, hè? De een zijn dood is de ander zijn brood. Geld! Ja, ja. Nog meer geld! Ja. Al die brugafsluitingen. Jij werkt ook samen met Rijkswaterstaat natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja, nee, we spelen onder één hoedje.
1: Hey, maar wanneer kwam je op dit idee? Jij hoorde van die afsluiting en toen dacht je, daar moet ik iets mee als fietsverkoper.
2: Ja, kijk, het is niet de eerste keer dat we hier te maken hebben met flinke verstoringen in de aanvoerroute, zeg maar. We hebben een project gehad, Grote Kruising, waar de kruisen naar de brug er echt de hele tijd uitgelegen. Een aantal jaar geleden heeft de brug ook al eens een ruime week gesloten geweest. En ja, van die eerdere periodes hebben we wel geleerd dat, dat er echt een run op fietsen komt. En allerlei initiatieven die dan ontstaan vanuit Rijkswaterstaat om de fietsen nog populairder te maken.
0: Ja. Even voor de duidelijkheid, ze halen dan bij jou een fiets. En hoe komen ze dan aan de overkant?
2: Nou, er hangt aan de brug is er een tweede brug te hangen. Dat is een soort bypass. Mm-hmm. Zodat je eigenlijk langs die werkzaamheden kunt fietsen. Dus dan gaan we een aanhangbrug aan de brug en die wordt na een meter of 30, 40, wordt die weer aan de oude fietspad vastgeschroefd.
1: Dus je kan echt alleen maar op de brug of via de brug met de fiets of wandelend, kan je de overkant bereiken. Dat is eigenlijk de snelste route om weer terug in regio Rijnmond te komen. En hoeveel extra fietsen heb jij dan ingeslagen?
2: Nou, best wel veel. Ik denk dat we ergens tussen de 150 en 200 fietsen meer op voorraad hebben dan dat we anders zouden doen.
1: Was dat allemaal bij jullie?
2: Nou, we hebben een opslag die echt tot het nokje ongeveer vol zit.
0: Hey, ja. En wat voor fietsen worden er nou hoofdzakelijk gekocht vanwege die afsluiting van die brug?
2: Ja, dat is eigenlijk alleen maar e-bikes wat we verkopen. En het is echt een uitzondering als dat een traditionele fiets is zonder ondersteuning.
0: Echt waar?
2: Dus voornamelijk e-bikes. Ja, ja, zeker. Dat was normaal al 3/4, maar het is nu rondom die sluiting bijna 100%.
0: Omdat ze een klimmetje moeten maken en dan kunnen ze wel wat ondersteuning gebruiken.
2: Ja, en dan moeten ze, het is toch bij heel veel mensen ook een alternatief op de auto. Ja. Ze moeten dan naar Rotterdam. Naar die kant van de brug. Vaak dan al iets verder. En dan is een e-bike net iets makkelijker. Kom je met een droge rug aan op je werk.
1: Nou, ik ben ook al benieuwd, Christian. Hoe denken de Krimpenaren eigenlijk over die afsluiting? Wat hoor je bij jou in je fietsenwinkel terug?
2: Je hoort echt van alles. De meeste mensen zijn wel realistisch. In de zin van, we weten dat er wat moet gebeuren. Ja, niemand vindt het leuk. De een die wil een nieuwe brug, de ander wil een tunnel. Maar ja, het is natuurlijk het is onzin om te denken dat we allemaal voor ons uit kunnen schuiven.
0: Mag er op zondag nou ook gefietst worden, daar in Krimpen eigenlijk?
2: 24/7 mag er gefietst worden.
0: Ja, ook op zondag? Ja. Ondanks.
2: Ja, ook op zondag.
0: Ja?
2: Ja, zeker.
0: Oh, dat is wel veranderd dan in de laatste jaren. Vroeger
2: ik kan ook met de fiets, en je kan ook met de fiets naar de kerk, hè?
0: Mag dat ook met een elektrische fiets? Mag ook, toch?
2: Ja, zeker. Ja, daar hebben ze een speciale ontheffing ook voor verleend, dus dat gaat goed.
0: Oh, je hebt wel humor.
1: Na 7 september staat heel Krimpen aan de IJssel vol met tweedehands fietsen, want dan is die brug open.
2: Ja, ik denk, dat hebben we andere keren ook wel gezien. En dat zie je, weet ik veel, met in zo'n periode als corona zie je ook, als er dingen gedwongen worden, dat je er dan soms achterkomt dat het eigenlijk helemaal niet zo raar is wat ze zijn gaan doen. Hè? Dus dan ga je meer uit de auto, pak meer de fiets. Hé, dat is eigenlijk relaxed. Ik heb nou een goede fiets. Je bent in 30 minuten van Krimpen, sta je in Hartje Rotterdam. Dat is eigenlijk wel relaxed.
0: Hey, super, dankjewel voor je tijd. Een leuke kerel ben je. En heel veel succes, hè?
2: Nou, dankjewel. Ik vond het een leuk gesprek.

0: het Level 42. Een artiest die hier natuurlijk heeft opgetreden tijdens Live uit Lloyd bij onze grote vriend Ronald van Oudheusen. 2 keer zijn ze hier in de studio geweest. Is wel heel erg cool natuurlijk. En zo meteen in het volgende uur nog een artiest die hier heeft opgetreden. Ook een hele grote artiest.
1: En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je van niemand minder dan Dave Datema.
2: Ja, ook toeristen nemen steeds vaker maatregelen tegen de hitte. De nieuwste trend heet Coolcation.
1: Nooit van gehoord.
2: Nee, cool en vakantie. Zo
0: dat begrijp ik. Ja, nee, dat snap ik, creatieveling. Maar zometeen krijgen we het antwoord op wat het is, hè, denk ik.
2: Zeker.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
1: Goedemorgen, 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met op dit moment geen files, maar wel even opgelet als je zo meteen met de trein reist. Want door een kapotte bovenleiding rijden er op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Utrecht.
2: Nou, dan gaan we met de auto naar Barendrecht, naar Ed Alders. Goedemorgen, Ed.
3: Ja, Peter en Milou, goedemorgen.
2: Wat voor weerbeeld krijgen we vandaag?
3: Ja, een weerbeeld dat we al tientallen keren hebben gezien, hè, deze zomer. Want we gaan waarschijnlijk, mogelijk, op de warmste zomer ooit af. Sinds begin van de waarnemingen, sinds 1901 in de beeld. Dat zou zomaar kunnen. Maar ja, goed, de maand augustus is natuurlijk nog maar net begonnen. Maar voor meteorologen eindigt de zomer op 1 september. Dus we weten vrij snel eigenlijk wat voor kant het opgaat. Maar vandaag is er veel zon met wat sluierbewolking. Het blijft droog. Het wordt tropisch heet met temperaturen tussen, ik denk 30 graden op het strand tot 33 graden landinwaarts. Eind van de dag kan het ook wel een beetje benauwd gaan aanvoelen. De wind waait nu matig uit oost tot noordoost. Vanmiddag gaat hij weer meer uit het westen waaien. Maar daar vandaan komt in ieder geval geen koelere lucht onze kant op. Dus het blijft warm. Ja, vanavond eerst nog zon en misschien in de tweede helft van de avond een bui vanuit het zuiden. Maar dat is allemaal erg onzeker. Het wordt een plaknacht komende nacht met een temperatuur die niet lager uitkomt dan een graad of 20. Ja, en morgen overdag periode met zon. Er trekt ook wel wat bewolking over. Ja, en volgens de laatste berekeningen blijft het vrijwel overal droog morgen. Het kan nog wel even 30 graden worden in het Rijnmondgebied voordat het dan morgen aan het eind van de dag van het westen uit wat gaat afkoelen. Dus ja, alles bij elkaar gaat het de zomer in volle vaart verder.
2: Nou, inderdaad. En of er daar een einde aan komt, dat hoor je over een uur van Ed Alders. Voorlopig is het 19:30, tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
4: Goedemorgen. Een grote zoekactie bij Hoek van Holland gisteravond naar een vermiste zwemmer. Kustwacht, KNRM, reddingsmaatschappij, urenlang hebben ze gezocht. De man was samen met een vriend het water ingegaan. Nou, toen zijn vriend hem niet meer kon vinden, sloeg hij dus alarm. Helikopters en reddingsboten hebben gezocht. Ook zijn reddingsboten, reddingsboten dus ingezet. De man werd later teruggevonden bij de parkeerplaats. Was zelf gewoon uit het water gekomen. Ja. En er was dus niks aan de hand. Op de Waaldijk, ten oosten van Gorkum, heeft een man urenlang bekneld gezeten onder wat takken bij het snoeien. De man was gisterochtend begonnen met werkzaamheden. Hij ging onderuit, kwam onder de takken terecht en kon er niet meer zelf uitkomen, meldt ZAZ Actueel. De zoektocht in de middag leverde iets op. Pas 's avonds om 7:00 werd de man gevonden. De hulpdiensten hebben de takken moeten wegzagen om de man eruit te krijgen. Daarna is hij overgebracht naar het ziekenhuis. En door het warme weer is ook een opvallende trend gaande. Vakantiegangers kiezen steeds vaker voor een trip naar het noorden in plaats van naar het zuiden, schrijft het Financieel Dagblad. Zo is Scandinavië in trek, zegt een FD-correspondent. Die ziet de toerismesector hard groeien.
5: Er zijn ook een aantal grote bedrijven die daarvan van profiteren. Je hebt een hotelketen, Scandic, die vooral in de Scandinavische landen actief is. En ja, die zagen ze wel hun performance op de boekingen. Als ook de prijs voor een hotelkamer in wat zij noemen gunstige richting ontwikkelen.
4: Ja, er is ook kritiek, onder meer van natuurbeschermers. Die vinden dat het te druk wordt. Ook omdat je in Noorwegen en in Zweden overal in de natuur mag kamperen.
2: Hoeveel graden is het nu in zo'n land dan, in Zweden of zo?
4: Nou ja, toen het hier een paar weken geleden echt boven de 30 was, dat echt tegen de 40 aanliep, toen was het bijvoorbeeld in Oslo, was het redelijk goed te behappen, het was een graad of 20. Maar als je dan helemaal naar het noorden gaat, dus boven de Poolcirkel, je komt uit bij een steden als Bodø of Tromsø, daar was het echt iets van 12, 13 graden.
2: Oh, ja.
4: Dan zat je echt in een heel ander gebied qua temperatuur inderdaad. Ja.
2: En hier is dus een woord voor deze trend?
4: Dat is coolcation. Dus kijk, dat je echt gewoon echt de koelte opzoekt.
2: Dankjewel, Dave.
6: Hoi. Dit is Radio.
2: Tot zometeen Fleetwood Mac. Morgan Wallen komt eraan. Maar eerst die kleine grote ster.

0: kleine grote held. Roel van Velzen, Baby Get Higher bij Radio Rijnmond.
1: Peter en Milou op tracktocht.
0: Ja, Milou en ik die gaan de komende periode op vakantie op tracktocht. En we nemen jou mee op de achterbank. En dat betekent dat we elke dag in een ander land zijn beland. En de vraag aan jou is, in welk land zitten we? En dat kun je dan raden op basis van de liedjes, de tracks die voorbij komen op onze autoradio. Vandaar dus Peter en Milou op tracktocht. En we hebben echt een hele mooie prijs.
2: Nou, zeker weten, want als jij het goede antwoord weet te raden, laat ons weten via de Rijnmond-app. Dan ga je er vandaag misschien wel vandoor met de enige echte Rijnmond Beachball set.
0: De Rijnmond Beachball set, die wil je natuurlijk winnen. Maar de vraag is, in welk land zitten we? Het is lekker warm daar, dat kunnen we in ieder geval wat verklappen. En Milou, als je nou heel even naar buiten kijkt, wat zie je dan?
2: Nou, ten eerste valt me echt gelijk die azuurblauwe zee op. Vol met eilandjes en ook een schildpad die voorbij zwemt.
0: Ja, ja, ja.
2: En smalle steegjes in dorpjes en veel trappen.
0: Ja, ja, je moet ook weer niet te veel verklappen natuurlijk. Want ik ga ook de autoradio nog aanzetten.
1: Peter en Milou op tracktocht.
0: Even kijken wat ze hier spelen. Even verder kijken, want in welk land zitten we dus?

0: Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond app.
1: Je hoorde de dans van Zorba. Demis Roesels kwam voorbij met Forever and Ever. Nummer 2 hit uit Nederland. En Vangelis met Conquest of Paradise kwam ook voorbij. Vangelis, de synthesizer grootmeester die ooit in 1991 nog een soloconcert gaf op een drijvend ponton in Rotterdam. Dat was legendarisch. Maar de vraag is dus, waar komen die artiesten vandaan? Heb je enig idee in welk land we zijn beland? Laat het weten via de Rijnmond app.

0: lekker je eigen gang gaan. Fleetwood Mac, You Can Go Your Own Way. En dat deden ze ook na het uitbrengen van het liedje. Gingen ze ineens hun eigen gang, ging de band ook een beetje uit elkaar. Het was niet meer zoals vroeger. Het is inmiddels 7:12. Je luistert naar Radio Rijnmond met Fleetwood Mac dus. En Wim die zegt, gewoon lekker een korte broek aan. Zeker met 30 graden moet kunnen. Maar ik snap dat het bij sommige beroepen niet kan. We hebben het dus over een korte of een lange broek aan naar je werk. Marjan die zegt, ik vind een Bermuda wel mooi bij mannen. Ik heb een iets korter aan dan een Bermuda.
1: Ik wou zeggen, ik denk dat dit geen Bermuda is. Maar ja, het is nog steeds wel een nettere korte broek.
0: Ik heb je nog niet gezien op tv. Bij mijn werk mochten we geen casual kleding aan. Zelfs een mooi spijkerjasje mocht niet. Jeetje.
1: Dat is wel heftig.
0: Attie zegt, ik vind een rok of korte broek mooi staan. Maar naar je werk liever niet. Leidt te veel af. Ik dacht thuis een korte broek en boodschappen doen in een driekwartsbroek of een lange. Ik ben 72 jaar en dat maakt ook uit, zegt hij erbij.
1: En Frans van der Polder, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ben jij eigenlijk team korte broek naar je werk? Vind je dat kunnen of vind je dat echt niet kunnen?
2: Nou, gezien mijn vak meestal is een lange broek vind ik netter en professioneler staan.
0: En wat is jouw vak ook alweer?
2: Ik zit nog steeds in de groente en fruit.
1: Dus dan ga je ook langs heel veel winkels. Je bent eigenlijk een beetje de vertegenwoordiger, toch?
2: Ik werk bij een brancheorganisatie voor de groenteman, boerderijwinkel, landwinkel. En wij ondersteunen en geven advies aan groentewinkels, boerderijwinkels, landwinkels. Op gebied van trainingen. De RINE doen wij. Als je problemen hebt met je personeel, kunnen wij je helpen. Nou ja, talloze dingen kunnen we doen voor je.
1: Maar ik moest ook wel een beetje lachen, want er is één keer een uitzondering geweest, Frans, op Rokjesdag, toch? Vertel, hoe zat dat?
2: Ja, maar luisteren, ik was dus 30 jaar groenteman in Rotterdam-Noord. En ik probeerde altijd wel op een ludieke manier de aandacht te trekken. En toen was het Rokjesdag, toen heb ik mijn rokje aangetrokken voor de winkel. Nou ja, dat was net in het begin van social media met Facebook en bla bla. Nou ja, dat was echt, ik zal hem vanmiddag even op gaan zoeken voor jullie. Ja. Maar dat was wel hilarisch, kaplaars aan, dus dat was wel, wel grappig. Ja.
0: Oh, wat mooi, dus, en hoe reageerde het winkelend publiek?
2: Ja, iedereen wordt wel gek natuurlijk. En ja, nu is social media wel echt normaal. Maar in die tijd was het echt, stond wel in de kinderschoenen. Dus we vonden het hilarisch als er zoiets gepost werd.
0: Mooi man, Frans van der Polder. Ja, sowieso een begrip natuurlijk in Rotterdam-Noord. Hey Frans, tot slot. Ik ben ook nog even benieuwd. Welk fruitsoort is nu echt hot? Je hebt natuurlijk de pruimen. Het is de pruimentijd volgens mij nu ook, hè?
2: Ja, het is pruimentijd, maar het is heel raar. We hebben watertekort en er zijn talloze grote watermeloenen te koop. Dus hoe dan?
0: Oké, dus watermeloenen en pruimen.
2: Ja, watermeloenen, pruimen, aardbeien ook nog, de kersen lopen af, nectarines, perziken. Ja, er is zat te verzinnen om je dorst te lessen met lekker fruit.
0: Aldus, Frans van der Polder, dankjewel.
3: Peter en Milou op Tracktocht.
0: Wij zijn nog steeds op Tracktocht. We nemen jou mee op vakantie en de vraag is, in welk land zijn we beland?
3: Peter en Milou op Tracktocht.

0: single van Morgan Wallen, Been By Now bij Radio Rijnmond. Pak even die autosleutels erbij. Nog één keer die auto start. Ik hoop dat die meewerkt nog.
1: Peter en Milou op tracktocht.
0: Allemaal afwachten of hij het volhoudt, hè, de hele vakantie. Zo'n auto als je met de auto op vakantie gaat. Ik vind het wel spannend. Ik zou het nu niet meer durven. Ik heb 2 ton op te tellen. Nee, ik durf het eigenlijk niet meer, hoor, na dit jaar.
2: Maar we hebben ook best wel een eindje afgelegd, hoor, samen in het land waar we nu zijn.
0: Dacht het wel.
2: Karin, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, normaal woon jij in Oud-Beijerland, maar waar ben jij nu?
3: Ja, volgens mij in het land wat jullie zoeken, want ik kijk uit op een azuurblauwe zee.
0: Nee.
3: En ik zie een oud autootje voorbij komen en ik zie kleine steegjes.
0: Oh jee. Nou ja, zeg het dan maar, waar ben je beland?
3: Ja, in Griekenland.
0: Zijn we in Griekenland? Dat is de vraag. Gaat die prijzer Karin, die op dit moment op Kos verblijft?
3: Ja.
2: Kijk, dat is fijn.
0: En wat fijn dat je ook naar Radio Rijnmond luistert op vakantie. Dat vinden we echt heel eervol.
3: Ja, gewoon even de dag rustig beginnen. Altijd even naar Ed luisteren natuurlijk, hè, hoe het weer in Nederland is. Nou, hetzelfde als hier.
0: Eigenlijk wel, ja.
3: Alleen hier heb je denk ik wat minder last van de hitte, omdat je gewoon lekker op het strand ligt.
2: Ja, klopt. En ik ga ervan uit, Karin, dat jij gewoon op dagelijkse basis nu een korte broek aan hebt. Maar vind je dat ook kunnen naar je werk, een korte broek aan?
3: Ja, die discussie hadden wij hier gisteravond ook op het terras. Dat was wel grappig. Ik vind het ligt een beetje aan wat voor baan je hebt. Als je klantcontacten hebt, dus met inwoners of met mensen die een auto bij je komen kopen of zo, dan vind ik het niet helemaal gepast.
2: En voor Peter?
3: Ja, Peter, prima.
0: Ja. Zo, neem het toch niet serieus. Ja hoor, prima, geen probleem. Hey, Karin, fijne dag en doei doei.
3: Fijne dag.
0: Allerliefst voor jou. En door een kapotte bovenleiding rijden nog steeds geen treinen. Tot en met de ochtendspits tussen Rotterdam en Utrecht. Dus dachten wij van ja, dan draaien we maar de morning train van China Eastern. Nu bij Peter en Milou. Gezellig op Radio Rijnmond.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90. En nu.
3: Wat zijn je nog gek van?
2: Altijd op de hoogte.
4: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
5: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter,

0: Carly Rae Jepsen en This Kiss bij Radio Rijnmond. Oh, wat klinkt die lekker zeg op deze zonnige dag.
1: In Rotterdam hebben mensen geldzorgen. Maar eigenlijk hoeft dat helemaal niet. Want waarom niet? Hoe dat zit? Dat hoor je zo meteen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R. Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Woensdag is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein.

0: En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Wee-hoo! Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Hele goede morgen, het is 1 minuut over 8. Yes!
9: Met zometeen heerlijke muziek van Justin Timberlake, Lola Young en W.
8: Maar eerst Dave Datema met het laatste nieuws. Goedemorgen Dave.
10: Goedemorgen. Het treinverkeer wordt weer hervat tussen Rotterdam en Utrecht. Er was een bovenleiding kapot. Die is vanmorgen rond 6:45 uiteindelijk gerepareerd. De problemen ontstonden gisteren aan het eind van de middag. De verwachting was dat die problemen rond middernacht opgelost zouden zijn. Dat is niet gelukt. Daardoor reden er een deel van de ochtend ook geen treinen. Inmiddels komt het treinverkeer ook weer langzaam op gang tussen Rotterdam en Utrecht. Rond 9:15 moeten de treinen weer als normaal rijden. De hulpdiensten hebben gisteravond urenlang gezocht naar een man die als vermist was opgegeven bij het zwemmen in Hoek van Holland. De kustwacht heeft de man gezocht, net als de KNRM en de reddingsbrigade. De man was samen met een vriend het water ingegaan. Toen zijn vriend hem niet kon vinden, sloeg hij alarm. Met helikopters en reddingsboten is naar de vermiste zwemmer gezocht, ook zijn reddingsboten ingezet. Uiteindelijk bleek dat de man zelf uit het water was gekomen. Hij is rond 9:00 in goede gezondheid op de parkeerplaats gevonden. De detailhandel zag de omzet in de maand juni met bijna 3% stijgen. Dat komt grotendeels doordat er meer is verkocht, ook stegen de prijzen, maar dat is maar een heel klein beetje. De winkel en de supermarkten met voedsel en andere zaken die zagen de omzet iets minder stijgen dan het landelijk gemiddelde. Maar bij de zogeheten non-food lag de omzetstijging weer net iets hoger. Er werd vooral veel geld uitgegeven aan elektronica. Online was de omzetstijging 7,5%. PostNL bezorgde in het eerste half jaar minder postpakketjes vanuit Azië. Het is het directe gevolg van een nieuwe heffing, meldt PostNL in de halfjaarcijfers. Het aantal brieven en ansichtkaarten nam ook af. In totaal daalde het aantal pakketjes uit het buitenland met 15%. Ook in Nederland ging het aantal pakketjes omlaag. Maar omdat de prijzen zijn gestegen, was daar nauwelijks een daling van de omzet. Alle opbrengsten samen komen uit op 1,6 miljard. Dat is nagenoeg gelijk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Voor komend jaar wordt een bezuiniging ingepland bij PostNL van €75 miljoen. Maar waarop bezuinigd gaat worden, dat is niet gezegd. Het weer, veel zon, droog, tropische temperaturen. Het wordt 30 graden aan zee en 33 graden landinwaarts. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen- of onweersbuien. Morgen periode met zon, vrijwel droog en in de middag wordt het rond de 30 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op Rijnmond.nl.
8: Dankjewel Dave. En geen files op dit moment, dus lekker doorrijden bij ons in de regio. En hopelijk komen die treinen dus ook snel weer op gang, zoals Dave al zei. En zo meteen genieten van Messi onder andere.
4: Eruit. Met Peter en Milou.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
13: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
12: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit. Met Peter en Milou.
20: Radio met een grote R.

0: Een cover van W uit 1992, Please Don't Go. En die cover was van KC en de Sunshine Band. Daar is het origineel van. Dus 8:10, welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze gloednieuwe maandag.
0: Je luistert naar Peter en Milou op Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Veel zon, droog en tropisch vandaag. Middagtemperatuur 30 tot 33 graden.
1: En geen files op dit moment in de regio, dus lekker doorrijden.
0: Het Marokkaanse ministerie heeft laten weten dat de massale migrantentoestroom naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer veroorzaakt werd door misinformatie op social media en mensensmokkelaars.
1: Een Amerikaanse zangeres en actrice Ariana Grande neemt na het afronden van haar tournee een pauze van het openbare leven, omdat ze voortdurend kritiek krijgt op haar lichaam.
0: Wat is er met haar lichaam dan?
1: Ja, ze is heel erg dun geworden en mensen hebben daar kritiek op als ze kijken naar 10 jaar geleden en naar nu.
0: En in de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding heeft Feyenoord relatief eenvoudig afgerekend met Atalanta Bergamo, waardoor de Kuip Cup, dat is een soort oefenbeker in Rotterdam-Zuid, blijft. Het werd 2-1 voor de thuisploeg, waardoor Feyenoord alle oefenwedstrijden heeft gewonnen. De conclusie van onze Feyenoord-watcher Dennis van Eersel na deze succesvolle oefencampagne.
2: Ik ben best positief over heel de voorbereiding van Feyenoord die ik heb gezien. Maar ook vandaag tegen toch een tegenstander van niveau. Dat dat druk zetten zoals Feyenoord het wil. Dat dat bij vlagen echt wel goed uit de verf komt. En we hebben ook wel eens gezien in deze voorbereiding dat het, vond ik het verdedigend, wat kwetsbaar hoe Feyenoord stond dan volgens hun omschakelingen. Ja, dat was ook prima voor elkaar. Dus ik vond het een veelbelovende testcase voor de start van het seizoen. Dat gezegd hebbende, denk ik wel dat er nog veel gaat gebeuren bij Feyenoord in de komende maand.
0: Ja, bedoelt u dat er nog spelers zullen komen? En spelers zullen gaan natuurlijk, zoals dat gaat in de transferperiode en bij de start van de competitie. En komende zondag hoor je Dennis en Dennis natuurlijk weer bij de start van die competitie, bij de derby tussen Sparta en Feyenoord.
1: En in Rotterdam hebben mensen nog steeds geldzorgen, maar eigenlijk hoeft dat helemaal niet. En waarom dat niet hoeft, dat hoor je zometeen.
0: Zometeen ook Janice Ian, die ooit hier heeft opgetreden, hier bij Radio Rijnmond. Janice Ian, die was hier ooit, hè?
1: Echt waar?
0: Ja, ze was echt een legendarische artiest die ooit voor Woodstock werd gevraagd. Inmiddels was een oud omaatje, maar ze trad die wel op. Eerst Lola Young. You know?

0: Janis Ian, Fly Too High. In 1969 werd ze gevraagd voor het iconische Woodstock Festival. Ze ging alleen niet, want haar manager vond haar nog te jong, 18 jaar. Te jong om in de modder te kamperen. En ze twijfelde zelf aan het hele love, peace en happiness genoeg. Nou, inmiddels blikt ze vol zelfspot terug. Ze noemt het een monumentale fout. Baalt ervan dat ze dat legendarische feestje heeft gemist. Ze heeft trouwens wel ooit bij ons hier op het Lloydkwartier in Rotterdam opgetreden. Tijdens Live uit Lloyd, onder leiding van Ronald van Oudheusden. En daar deed ze onder andere ook dit nummer. Fly Too High hoorde je dus van Janis Ian.
1: En sinds afgelopen maand is Budget Maatjes 010 officieel onderdeel van Stichting Nieuw Vaarwater. Met één gezamenlijk doel, een schuldenvrij Rotterdam. En om dat te bereiken zijn ze hard op zoek naar nieuwe helden voor de stad. Vrijwilligers die mede-Rotterdammers met geldzorgen weer op weg willen helpen. En een hele goede morgen, Budget Maatje Zuleika.
2: Goedemorgen.
1: Ja, vertel, wat is een Budget Maatje precies?
2: Ja, een budgetmaatje is letterlijk een maatje die met je meekijkt om je financiën weer op orde te krijgen. Maar vooral dat je weer grip krijgt en perspectief.
1: En waarom ben jij ooit zelf budgetmaatje geworden? Hoe kwam dat zo?
2: Dat kwam omdat ik zelf aan de andere kant van de tafel zat. Ik kom uit een gezin met één kostwinnaar. En toen ik 18 werd, moest ik alles zelf betalen. En toen is het balletje gaan rollen.
0: Ja, je zegt het balletje gaan rollen. Het geld rolde ook, denk ik, maar dan de verkeerde kant op. Hè? Uit je portemonnee in plaats van naar je portemonnee toe. Kun je vertellen hoe dat kwam en hoe je toen voelde?
2: Nou, het was vooral heel veel. Ik moest mijn eigen school betalen, mijn eigen kosten. En ik heb het wel een beetje meegekregen. Maar als het dan allemaal tegelijk op je afkomt, dan denk je, wow, dat is wel veel. Ja, en dan ook nog je school afproberen te maken.
0: Oh, ik vind het heel herkenbaar, hoor. Ik stond in mijn studietijd stond ik ook heel vaak rood, bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Ja, het is erg, maar ik vond het zo lastig om rond te komen. Tegenwoordig hoef je dus helemaal geen schulden te hebben. Want als je schulden hebt, dan kun je eigenlijk aankloppen bij Nieuw Vaarwater. Kunnen zij het voor je oplossen. Kun je nou een voorbeeld uit de praktijk geven van iemand die je hebt geholpen?
1: En hoe?
0: Ja, en hoe?
2: Nou, ik heb een alleenstaande moeder geholpen. Zij had behoorlijk wat schulden. Omdat ze meerdere ballen probeerde hoog te houden. Waaronder goed voor de kinderen zorgen. En toen ik haar maatje werd, heb ik haar vooral geholpen om weer inzicht te krijgen. Wat speelt er allemaal? Zodat ze weer grip kreeg op haar financiën. Maar ook vooral weer rust, zodat ze er kon zijn voor de kinderen.
1: Er is natuurlijk ook heel veel schaamte over dit onderwerp. Waarom zouden mensen moeten aankloppen bij jullie?
2: Nou, we zijn heel laagdrempelig. Ik ben gewoon een Rotterdammer die gewoon in de stad loopt. Ik help graag een ander zonder oordeel, zonder daar wat van te vinden. Gewoon thuis op de bank of op een locatie wat je fijn vindt, zodat jij je veilig voelt.
0: Nou, wat mooi zeg. Wat goed dat je dit werk doet, Zuleika. En jullie zoeken dus nog meer vrijwilligers. Wat voor mensen zijn dat waar jullie nou op zoek zijn? En hoe kunnen ze zich aanmelden?
2: Heel divers. Iedereen die een dagdeel per week vrij heeft en graag een ander wil helpen op financieel gebied, is van harte welkom bij ons. Je meldt je aan heel simpel via de website van Nieuw Vaarwater. En dan komen wij zo snel mogelijk met jou in contact.
0: Zuleika, dank je wel voor het delen van je verhaal. Prachtig. En wat fijn dat je dit mooie werk doet. En zoals gezegd, ja, er zijn dus heel veel mensen met schulden.
1: En dat hoeft helemaal niet.
0: Maar je hoeft helemaal geen schulden te hebben. Ik ken die mensen van Nieuw Vaarwater. Dat zijn hartstikke lieve mensen. En die proberen gewoon het beste van te maken. En het lijkt soms alsof er een addertje onder het gras zit. Maar dat is dus ook helemaal niet zo. Maar daardoor hebben ze het soms lastig om aanmeldingen te vinden. Want mensen denken, ja, het zal toch niet waar zijn dat ik echt schuldenvrij kan leven. Maar dat is dus echt waar. Dat is een heel goed initiatief. Je hoorde Zuleika dus van Budgetmaatjes 010, onderdeel nu van Nieuw Vaarwater.

0: Justin Timberlake. En Can't Stop the Feeling bij Radio Rijnmond.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend van Dave Datema.
2: De huisarts komt steeds minder vaak over de vloer. Dat is niet omdat we een stuk gezonder zijn gaan leven. Waarom dan wel? Dat hoor je zometeen.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
1: 7:30, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met op dit moment geen files bij ons op de weg.
0: Hij is een beetje zoals de Maasboulevard als je terugkomt van vakantie met die lampjes van Zuid en de Erasmusbrug. Je weet gewoon als je zijn stem hoort dat je weer thuis bent. Ed Aldus, goedemorgen.
9: Ja, een hele goede morgen, Peter en Milou.
0: Daar is hij weer hoor, Ed Aldus. En het wordt prachtig weer vandaag, hè?
9: Ja, zeker. Nou ja, misschien niet voor iedereen, want we houden niet allemaal van hitte namelijk. Hè. En deel van de mensen blijft dan ook gewoon lekker binnen en die houden ramen en deuren gesloten, zeg maar.
0: Ja, precies.
9: Ja, nee, dat is echt zo. Ja, we hebben vandaag te maken wel met volop de zon erbij. Wat sluierbewolking, Peter. En die temperaturen gaan inderdaad hoge ogen gooien. Het is nu een graad of 20. Het wordt uiteindelijk vanmiddag zo'n 30 graden op het strand... tot 33 graden plaatselijk landinwaarts. De wind komt nu uit het oosten, maar die gaat vanmiddag meer uit het westen waaien. Is die matig van kracht, maar ja, voor verkoeling zal die wind in ieder geval niet gaan zorgen. Later op de avond en vannacht, nou, is een kleine kans op een lokale bui. Daar is alles echt mee gezegd. Dus talrijke buien of iets dergelijks krijgen we echt niet. En de temperatuur komt niet lager uit dan een graad of 20. En morgen periode met zon. Er trekt ook wel wat bewolking over de regio. Ja, en volgens de laatste berekeningen blijft het ook morgen de hele dag droog weer. Het kan morgen nog wel omstreeks een graad of 30 worden. Eind van de middag, begin van de avond volgt dan vanuit het westen wel enige verkoeling. En kijken we dan naar woensdag en donderdag. Ja, dan zijn de perioden met zon. Blijft het vrijwel overal droog. En de temperatuur komt op een lager niveau. Maar die zomer gaat natuurlijk gewoon door. Woensdag wordt het een graad of 25. Donderdag een graad of 23. Wel opvallend bij beide dagen. Er staat dan meer wind uit het zuidwesten.
0: Nou ja, iets meer verkoeling dus op woensdag en donderdag. Na die snikhete dagen. Dankjewel Ed Aldus. Het is 7:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De politie in Vlaardingen heeft dit weekend een man van 19 aangehouden... die met zijn auto was gecrashed. Hij werd gelanceerd toen hij veel te hard reed over de Holy-Single. Daarna probeerde hij nog te voeten vandoor te gaan voor de politie. Op de bijrijdersstoel vonden de agenten een lachgastank. De man kreeg een waslijst aan boetes... waaronder voor het weigeren van een speeksel- of blaastest... en het niet kunnen laten zien van legitimatie en rijbewijs. Dat rijbewijs kon hij overigens inleveren. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem nog met koraal bedekt. Nu is dat nog maar 5%, blijkt uit nieuw onderzoek. Het komt allemaal door het opwarmend zeewater... veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño. Ook klimaatverandering speelt hierbij een rol... zegt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
11: Gezien de klimaatverandering hadden we wel verwacht... dat het achteruit is gegaan, maar ja, het is wel echt... heel ernstig achteruit gaan. Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, ja, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die 10 meter hoog of zo, ja, die zien niet meer.
10: Om het tijd te keren wordt op Bonaire op kleine schaal koraal gekweekt en rond het eiland in zee geplant. Dus van 60% van de zeebodem naar 5%. En een andere duidelijke verandering, want de huisarts komt steeds minder vaak over de vloer. In vergelijking met 15 jaar geleden gaan de huisartsen dus veel minder vaak bij patiënten langs, blijkt uit onderzoek van nu.nl. Want zo'n visite kost vaak veel tijd en die is er nauwelijks. En dat terwijl Nederlanders juist ouder worden en daardoor gemiddeld iets zieker zijn. 15 jaar geleden legden huisartsen nog ruim 207 huisbezoeken af per 1000 patiënten per jaar. Afgelopen jaar waren dat er nog geen 100. Het waren vooral de korte, snelle bezoekjes die geschrapt worden. De reden voor de daling: huisartsen krijgen het steeds drukker, hebben meer ingeschreven patiënten en meer zorgvragen. Het is dan praktischer om gewoon de mensen naar de praktijk te laten komen. En waar de werkdruk is gestegen, stegen de inkomsten niet mee en dingen als reistijd worden niet uitbetaald voor de huisartsen.
0: Ja, en videobellen ook tegenwoordig. Hè? Je hebt zelfs huisartsen die zeggen van laat maar zien via de webcam. En dan sta je daar met je broek op de knieën een bobbel op je beeld te laten zien. Ja. Dat gebeurt gewoon.
10: Ja, nee, het is natuurlijk inderdaad voor veel mensen ook het geval van die kunnen gewoon niet naar de praktijk komen. En dan is dat beeldbellen, mocht je daar technisch toe onderlegd zijn, ja, is dan wel een oplossing. Maar tegenwoordig is het zo van je hoeft maar één appje of een berichtje te openen, klikken en alles wordt geregeld. En ze kunnen alles meekijken, wat natuurlijk voor veel mensen wel een voordeel is.
0: Dankjewel, Dave.
5: Dit is Radio Rijnmond.
0: Three Doors Down komt eraan, Miles Smith is onderweg, maar eerst lekker meezingen met Maywood.

0: Ik moet toch altijd denken aan die versie van Gerard Joling tijdens het WK van 2014. Met Van Gaal, de admiraal. Ja, heerlijk. Rio hoorde je van Maywood. Dat is het origineel natuurlijk. Rotterdam wil een permanent evenemententerrein. Ook om de druk op verschillende parken te verlichten. En de overlast voor omwonenden te verminderen. Goed nieuws voor festivalgangers misschien. Maar ja, hoe ziet zo'n terrein er eigenlijk uit? Wordt het een soort van Malieveld of eerder een Goffertpark? Is er überhaupt ruimte voor? En betekent het straks ook minder festivals in de parken? Nou, daar gaan we over in gesprek met directeur Renske Satijn van Rotterdam Festivals. Goedemorgen, Renske.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je even tijd voor ons kan vrijmaken. Vond je het goed nieuws toen je hoorde dat het nieuwe stadsbestuur een permanent evenemententerrein zou willen?
1: Ja, ik denk dat het zeker een hele mooie aanvulling is op de locaties die we al hebben. Dus ik denk dat dat goed nieuws is. Ik denk wel dat daar een aantal voorwaarden aan zitten. Zo moet een evenemententerrein wel goed bereikbaar zijn met het OV bijvoorbeeld.
0: Dat is het belangrijkste. En jij zegt als een aanvulling, hè? Dus het moet niet bestaande evenementenlocaties vervangen. Maar dat is volgens mij wel het doel, toch?
1: Dat weet ik niet. Ik kan dat niet helemaal teruglezen in het coalitieakkoord of het echt helemaal permanent is en alleen maar dat terrein. Ik zie het echt als een aanvulling, omdat je op verschillende plekken in Rotterdam ook laagdrempelige festivals wil aanbieden. En we zien dat 76% van de Rotterdammers 1 of meer festivals per jaar wil bezoeken. En dan is het natuurlijk ook belangrijk dat dat vlak in de buurt is bij de mensen die dat willen bezoeken. Ja. Zodat het zo laagdrempelig mogelijk kan.
2: Precies. En hoe ziet zo'n ideaal terrein eruit volgens jou?
1: Nou, in ieder geval met gras. En zeker niet alleen met stenen. Goed bereikbaar. En wat mij betreft ook dat het op verschillende dagen verschillende functies heeft. Want ook dan is het natuurlijk super zonde als een terrein helemaal leeg staat. Behalve alleen met een festival. Dus ik kan me voorstellen dat er verschillende functies aan toegevoegd worden.
0: Ja, nou is het wel zo dat Rotterdam al heel dicht bevolkt is natuurlijk. Ja. En dicht bebouwd. Heb je zo'n plek in gedachten? Concreet.
1: Nou, dat is echt heel lastig. We doen daar al best wel lang onderzoek naar. Want dit idee is al eerder ook opgekomen. Maar het is echt lastig. Zeker ook omdat er steeds festivallocaties verdwijnen. Hè? Omdat er bijvoorbeeld gebouwd gaat worden. Zoals het Multiloidplein in Rotterdam-West. Daar worden nu ook onder andere kermissen georganiseerd. Maar er staat echt plannen voor woningbouw. Ja, ja, ja. Dus dat verdwijnt. Dus het is, ik heb hem nog niet gevonden, het ideale terrein.
0: Nee.
1: Er wordt wel gesproken over de binnenrotte.
0: Het is klein toch? Ja, te klein.
1: Aan de ene kant te klein, maar het is wel een mooi terrein midden in de stad. Ja. Maar ook daar zijn haken en ogen aan. We hebben natuurlijk de prachtige markt die daar op zaterdag en op dinsdag is. En dat botst een beetje met de opbouwdagen en afbouwdagen van een evenement. Ja. Dus je zou dan moeten afspreken om bijvoorbeeld 3 keer per jaar dat vrij te maken voor een evenement. En voor de rest weer Marktplein te laten zijn.
0: Maar ja, als je het dan vergelijkt met het Goffertpark. Ik zie Bruce Springsteen nog niet optreden op de binnenrotte, eerlijk gezegd. En dat willen we eigenlijk ook stiekem, toch? We willen toch van die grote artiesten Beyoncé en Bruce Springsteen willen we weer met open armen kunnen ontvangen in Rotterdam.
1: Ja, dat zou toch echt te gek zijn. Ja. Dat is echt een droom. Ja, dus dan heb je 65.000 mensen ongeveer nodig om zo'n groot artiest hierheen te halen. Ja, dat hebben we niet. Dus ik zou heel graag op zoek gaan naar zo'n locatie. Want dat, zeker door de Kuip, hè, die geen grote concerten meer mag organiseren.
0: Klopt.
1: Vanwege geluid en de nieuwe woningen die daar komen.
0: Ja.
1: Het zou mooi zijn.
0: Dat zou mooi zijn, inderdaad.
2: Ik ben wel een beetje benieuwd hoor, of dat het haalbaar is überhaupt. Want als ik het zo zie, dan denk ik, dat zijn wel veel haken en ogen.
0: Ja, veel haken en ogen. Maar zouden mensen daarmee wel verlost zijn van de overlast, denk jij, Renske? Tot slot.
1: Nou, het is altijd heel vervelend dat je overlast ervaart. Maar waar je het ook organiseert, hè, waar je ook veel mensen bij elkaar brengt, daar zullen misschien een aantal mensen altijd van denken, moet dat voor mijn deur? Dus ik denk niet dat het de oplossing is voor mensen die wat overlast ervaren.
0: Nee.
1: Ik kan me wel voorstellen dat bijvoorbeeld nog meer investeren in de parken, bijvoorbeeld voor speciaal festivalgras en water en stroompunten, waardoor bijvoorbeeld de opbouw- en de afbouwdagen nog korter kunnen. En dat zou denk ik ook wat overlast beperken.
0: Ja, dankjewel. Renske Satijn was dat van Rotterdam Festivals. Helemaal duidelijk. Dankjewel.
1: Dank jullie wel ook. Fijne dag.
0: Oké. Zometeen Miles Smith, Kenny Rogers samen met Dolly Parton komt eraan. En de jongen uit Hoogvliet, die heeft de avond van zijn leven gehad. Die stond oog in oog met zijn helden Madonna en Kylie Minogue tijdens de Pride in Amsterdam.

0: Miles Smith, Niall Horan en Drive 7 bij Radio Rijnmond. De drie grootste solo-artiesten aller tijden op aarde. Michael Jackson, Elvis Presley en Madonna. Daarvan is er nog maar eentje in leven. En die was afgelopen weekend op de Pride in Amsterdam. Ten overstaande van ongeveer 6000 mensen. Ik heb het natuurlijk over Madonna. En Brian uit Hoogvliet, die was erbij. Goedemorgen, Brian.
1: Goedemorgen, Peter. Hi.
0: Ik ben zo benieuwd. Ik zag beelden voorbij komen. Maar ja, de geluidskwaliteit was niet top van die beelden. Ik ben benieuwd, hoe was het?
1: Ja, de beleving was echt wel geweldig. We zijn eigenlijk naar het feest gegaan waarbij we niet wisten dat Madonna zou komen. Dat was natuurlijk later pas aangekondigd.
0: Oh ja, ja.
1: En ja, dat je dan achteraf te horen krijgt, nou, Madonna komt. Dus er wordt eerst al een soort gerucht de wereld ingeholpen en dat wordt vervolgens bevestigd. Ja, dat was wel heel leuk. En ook die beleving daar, als je dan in die concertzaal zelf staat.
0: Ja.
1: Ja, dat is echt bizar. Het is natuurlijk een enorme groep mensen. En waarvan op het laatste moment nog heel veel mensen bij zijn gekomen. Want er werden voor bizarre prijzen, werden op Ticketswap werden er nog kaarten verkocht.
0: Ja.
1: Dus ja, echte diehard fans waren er ook bij, zeg maar.
0: Ja, ja, ja, precies. Want hoeveel heb jij uiteindelijk betaald voor zo'n kaartje?
1: We hadden eigenlijk voor de twee avonden hadden we kaarten gekocht voor €200. Uiteindelijk zijn we alleen de zaterdagavond geweest.
0: Mm-hmm.
1: Maar zoals het dubbel en dwars uit.
2: Ja. En wat voor gekte heb je allemaal om je heen zien gebeuren dan als Madonna er was?
1: Nou, het was ten eerste, je hebt zeg maar een grote zaal en een kleine zaal. Nou, de hele grote zaal is helemaal volgepakt. Ja, dan echt de meest leuke uitgedoste mensen die dan super enthousiast daar voor het podium staan. Ja, en op het moment dat ze dan opkomt, dan gaat het helemaal los. Er draaide een DJ zeg maar voor, iedereen was gewoon lekker een beetje aan het vibe.
0: Ja.
1: Maar op het moment dat dan de lichten aangaan en Madonna komt op, ja, dan gaat iedereen uit zijn dak.
0: Wat leuk, man. En ben je zelf ook een beetje fan?
1: Ja, een beetje wel. Ik ben opgegroeid natuurlijk met Michael Jackson en Madonna als te grote pop-iconen.
0: Ja.
1: Nou, ik mocht mijn eerste concert ooit doen in 88 in de Kuip bij Michael Jackson.
0: Dus
1: ik was wel een beetje Team Michael, ja. Maar Madonna ook echt zeker wel altijd een hele leuke muziek gevonden. En ja, dat je dan zo'n icoon nog mag zien. En vooral op deze leeftijd nog, is echt geweldig.
0: Dat is wel echt heel bijzonder. En toen kwam er ineens nog een superster het podium op.
1: Toen ging het helemaal los. Niemand had gehoord van dat Kylie zou komen. Ja, en als je dan in een zaal vol gays staat en je hebt dan al zo'n icoon op het podium staan, dan komt Kylie Minogue ook nog een keer.
0: Oh, heerlijk. Maar, wat gebeurt er dan? Oh, Kylie!
1: Ja, dat gaat echt los. Iedereen stond te springen en het was heel grappig, want daarna sprak ik twee jongens buiten en die kwamen uit Australië vandaan. En die zegt van ja, mijn vriend hier die is echt al diehard Kylie fan vanaf het begin. Nou, die viel gewoon flauw op het moment dat ze op het podium kwam.
2: Nee.
1: Dat was echt helemaal niks aan.
0: Oh, wat mooi. Ik hoorde ook iemand zeggen, ik heb Madonna gezien, nu kan ik sterven.
1: Ja, dat vond ik ook mooi. Dat hoorde ik ook heel vaak. Nee, maar echt superleuk hoe zij optrad. En ook, ja, gewoon toen ze samen hebben ze dan een nummer gedaan op het nieuwe album. Dat was enorm leuk. En Kylie was er ook gewoon heel de tijd, bleef ze ook bij gewoon met de nummers. Er kwamen op een gegeven moment ook wat echt bekende nummers van Madonna kwamen er voorbij. En dan, ja, iedereen was gewoon, de sfeer was echt geweldig.
0: Wat leuk zeg. Nou ja, 6000 mensen dus tegenover die twee supersterren. Kylie Minogue en Madonna. En jij, Brian uit Hoogvliet, jij was erbij. En dankjewel voor het delen.
1: Geweest,
0: delen voor deze ervaring. Top, man.
1: Dank je, graag gedaan.
0: Oké, dit zijn Kenny Rogers en

0: iedereen de 3 ingrediënten voor een lang en gelukkig leven. Sex, love and water bij Radio Rijnmond. Ik krijg trouwens een berichtje van Klauw. Die zegt, ik was er ook bij. Michael Jackson in 1988. Zoals die Madonna-bezoeker net vertelde uit Hoogvliet. Prince heb ik ook gezien. Madonna, daar moet ik nog naartoe, zegt hij erbij.
1: En zometeen kan je in ieder geval Sheryl Sampson horen hier op Radio Rijnmond. Tijdens De Boer Op. En zij beginnen met een heerlijke 5 aan 9. Met Simply Red, Mark Bossato en Queen.
0: Zo, dat is inderdaad
1: lekker,
0: een leuke 5 na 9 zometeen. Na 9 uur tussen 9 en 12 dus De Boer Op met Sheryl Sampson.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJs.

0: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen

0: beter leven.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Het is 9:00 geweest. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zometeen neem ik je met heel veel liefde en plezier gezellig mee de boer op. En de 5:05, die brengt ons weer naar Ibiza en ook een beetje naar Rotterdam. Zometeen hoor je er veel meer over. Eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
6: Goedemorgen. De politie heeft dit weekend in Rotterdam Sjaloos een verdachte meerdere keren getaserd bij een aanhouding. Hij wilde niet meewerken. Bij de arrestatie raakte ook een agent gewond. Agenten kregen de melding dat er ruzie was ontstaan in een relationele sfeer. Toen ze arriveerden, viel de man meteen de agenten aan in de poging om bij een raam te komen om daaruit te springen en te ontsnappen. Daarop werd de man dus meerdere keren getaserd. Nadat de man uiteindelijk in de boeien was geslagen, is hij eerst naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De politie is een onderzoek begonnen naar een brand in een schuur aan de Galileïlaan in Spijkenisse. De recherche onderzoekt of het vuur is aangestoken. Het vuur ontstond iets na 10:00 gisteravond. Omwonenden hoorden een harde knal. In de schuur stonden onder meer flessen met brandbare stoffen opgeslagen. PostNL bezorgde in het eerste halfjaar minder postpakketjes uit Azië. Dat is een direct gevolg van een nieuwe heffing, meldt PostNL bij de halfjaarcijfers. Het aantal brieven en ansichtkaarten dat verstuurd is, nam ook af. In totaal daalde het aantal pakketjes uit het buitenland met 15%. Ook binnen Nederland daalde het aantal. Maar omdat de prijzen zijn gestegen, was daar nauwelijks een daling van de omzet. Alle opbrengsten van PostNL kwamen samen uit op 1,6 miljard euro. Dat is nagenoeg gelijk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Rond Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Nieuw onderzoek laat zien dat de zeebodem voor nog maar 5% is bedekt met koraal. Dat was 50 jaar geleden nog 60%. Doordat het zeewater opwarmt, kan veel koraal niet overleven. Behalve door het gebruik van fossiele brandstoffen is de opwarming de afgelopen jaren ook aangejaagd door het weerfenomeen El Niño. Koralen zijn daardoor ook vatbaarder voor ziektes. Op Bonaire wordt geprobeerd om nieuwe koralen te kweken en uit te planten. Maar dat lukt maar op kleine schaal. Veel duikers en snorkelaars komen naar Bonaire voor het koraal. De toeristische sector is er vrijwel volledig van afhankelijk. Dan nog het weer bij ons in de regio. Veel zon, droog, tropische temperaturen, 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen- of onweersbuien. Morgen periode met zon, vrijwel droog en in de middag wordt het dan rond de 30 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Woensdag is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.

0: weet wat je moet doen.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: De boer op.
7: Cheryl Samson. Radio met een grote R.
8: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na 9.

0: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
1: Kijk, meteen een feestje hier bij de boer op. Een Love Takes Over van David Guetta samen met Kelly Rowland. Ja, dat nummer hebben we niet zomaar, want het is nu vakantietijd. Dat betekent dat veel mensen met een boek of een e-reader mee op vakantie gaan. Gezellig mee in de koffer. En misschien heb jij wel zin in een roman die zich deels afspeelt in Rotterdam, deels op Ibiza. Nou, dan heb ik wel een tip voor je. Daar zijn we hier ook voor, hè, bij Rijnmond, voor de boekentips. Namelijk Schaduw van Schijn. En het verhaal gaat over de tweeling Yara en Roos. Die werken als danseressen op Ibiza en hebben ook een dansschool. En Roos ontmoet tijdens haar verblijf een beroemde Franse DJ. En hij lijkt haar ook wel te zien zitten. Toch hoort ze nooit meer iets van hem. En dan overlijdt Yara. Ik ben niet aan het spoilen, dat is al bij de eerste. Dat is al vrij snel, is al duidelijk. En weet Roos even niet wat ze met het leven aan moet. En gelukkig wist Yara het nog wel toen ze leeft. En heeft zij voor het over haar overlijden besloten dat Roos weer terug moet naar Ibiza. En daar komt ze die leuke Franse DJ wel weer tegen. Maar ja, is ze klaar met rouwen? En is ze ook klaar voor de liefde? Nou, daar weet maar één persoon het antwoord op. Dat is namelijk de auteur van het boek, Meelezen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dat is een beetje in hele, hele korte het verhaal van Schaduw van Schijn, hè?
2: Prima, ja, heb je goed samengevat.
1: Ja, en ik heb niet gespoilerd, hè, dat er een van de tweeling doorgaat, want het is al heel snel in het boek, is dat duidelijk.
2: Ja, staat ook al op de achterflap.
1: Precies, dus, ja, ik wil niks weggeven waarvan de auteur denkt van ja, hallo, nu heb je heel mijn boek verknald. Hey, ben jij zo'n Ibiza-ganger?
2: Redelijk. Ik ben daar 10 jaar geleden voor de eerste keer geweest. Omdat mijn favoriete DJ David Guetta daar draaide.
1: Aha.
2: En ja, het eiland heeft me wel gepakt in die zin. Ik vind het een fantastisch eiland. Niet alleen de hele party scene, want daar ga ik natuurlijk wel ook bij David kijken. Maar verder, het eiland zelf is gewoon een prachtig eiland met veel natuur. Hele rustige plekjes. En ja, ik kom er graag.
1: Ja, en toen zag je David Guetta spelen en toen dacht je draaien en toen dacht je van hé, hier zit een boek in, of hoe ging dat?
2: Ja, dat is eigenlijk al veel eerder gebeurd. In 2012 stond ik bij het grote festival Tomorrowland in België.
1: Doe maar! Wauw, dat is niet makkelijk om bij te komen.
2: Nee, ja, ik heb het geluk dat ik al 7 keer daar geweest
1: ben. Wauw!
2: Maar toen inderdaad kreeg ik het eerste idee voor dit boek. Hij stond daar te draaien en eigenlijk was het eerste zaadje van het hele verhaal van oké, hoe zou het zijn om met zo'n beroemde DJ een relatie te hebben? Dat lijkt me toch een stuk ingewikkelder dan wanneer je partner gewoon ambtenaar is of weet ik veel wat voor beroep.
1: Mm-hmm.
2: En van Lievelee is het uitgegroeid tot deze roman met meerdere lagen erin.
1: Ja, en je hebt ook gelijk besloten dat het een trilogie moet gaan worden.
2: Ja, ja, inmiddels. Ja, ik ben dus al meer dan 12 jaar bezig met dit verhaal.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik heb er heel lang over gedaan. Maar goed, naast fulltime werken heb je ook niet altijd veel tijd natuurlijk. En ja, inmiddels weet ik gewoon dat het verhaal verspreid kan worden over een trilogie. Dus dit is deel 1.
1: Ja, ik zal me ook eventjes laten zien voor de mensen die meekijken. Want ik zei altijd, het verhaal speelt zich deels af op Ibiza en deels in Rotterdam. Nou, als ik dan denk aan Ibiza, dan kies je misschien voor een cover van een zonsondergang. Of dansende mensen, want het gaat over danseressen. Maar de cover die jij hebt gekozen is een donkere cover met een vlindertje en een standbeeld van een vrouw met licht. Waarom heb je voor zo'n cover gekozen?
2: Ja, omdat ik eigenlijk meer de diepgang van de verhaal op mijn cover wil laten zien. En de vrouw die je ziet, dat is Afrodite, de godin van de liefde. Nou ja, liefde heeft natuurlijk vele aspecten. Hè? Liefde voor je familie, liefde voor je partner. Maar ook kan ook zijn liefde voor je hond of liefde voor je werk, je hobby, passie, wat dan ook. En ja, dat heeft altijd verschillende schaduwkanten ook. En in dit geval heb ik gevraagd of een tatoeëerder uit Milaan, die maakt hele mooie tatoeages. Hij luistert altijd naar iemand zijn levensverhaal en daar maakt hij beelden van. En dat heeft hij ook gedaan met de cover. Dus zodoende zie je een beetje, ja, een stukje van Roos haar leven op de cover terug.
1: Heel mooi gedaan, inderdaad. Het is een hele aparte cover geworden. En ook, ja, ik ga nu alles vertellen over het boek, want ik hou me ook dat wel er even bij. Ik kreeg een heel leuk boekenleggertje bij in de vorm van een vlindertje. Zit dat in alle boeken?
2: Ja, klopt. Ik heb geprobeerd om alle symbolen die in het boek voorkomen. Nou, in deel 1 is dat met name de vlinder, omdat die Yara symboliseert als ze is overleden. En ik heb ook eentje met muzieknootjes, een hartje voor de liefde, een masker, omdat er een scène in zit waarbij ze allebei gemaskerd zijn. Noem zo maar op. Eiffeltorentje Parijs, hij komt uit Parijs. Een molentje voor de Hollandse roos. Een roosje natuurlijk. Zo heb ik meerdere persoonlijke boekenleggers gemaakt.
1: Ja, en ook, ik noemde je net al meelezen. Dat is een beetje fonetisch uitgesproken van het woord meelezen. Maar we noemen je meelezen. Maar dat is niet wat in je paspoort staat, hè?
2: Nee, klopt.
1: En waar heb je gekozen voor om onder een pseudoniem deze trilogie uit te geven?
2: Ja, ik denk een beetje groot.
1: Heel goed.
2: Take small steps. En ik voel mijn eigen naam niet zo internationaal klinken. Dus meelezen is het geworden. En ik voel daardoor ook meer vrijheid om een betere schrijver te kunnen zijn.
1: Oké, nou laten we het ook over de muziek hebben. Want muziek speelt een belangrijke rol in het boek. Speelt muziek ook een belangrijke rol in jouw leven als je niet auteur bent?
2: Ja, klopt. Ik kan heel erg blij worden van een heel goed nummer. En in mijn auto, ik moet best wel een eindje rijden naar mijn werk. En dan staat er ook altijd, meestal te hard, volgens mij, de muziek aan. En ik kan heel erg blij worden als ik mijn gevoel terugvind in een stukje tekst of in een stukje melodie.
1: Nou, we hebben net al gehoord David Guetta. Het is helemaal duidelijk waarom dat nummer graag in de 5 na 9 moest. Dat was een beetje de aanleiding, jouw liefde voor DJ's en Ibiza natuurlijk ook. Maar we gaan ook een beetje dramatischere kant op. The Nothing Compares to You van Sinead O'Connor. Waarom moest die er per se in?
2: Ja, omdat voor mij wel het ultieme lied is voor het gevoel van verdriet hebben om iemand die je verloren hebt. Mm. En Rose heeft natuurlijk haar tweelingzus verloren. Hun ouders zijn al eerder overleden. En ja, als haar tweelingzus overlijdt, dan stort haar leven in. Dat vind ik wel heel mooi in de tekst terug die Sinead ooit heeft gezongen.
1: En dan gaan we naar de, een beetje logisch bijna, omdat het ook deels Ibiza is, het verhaal Sunrise van Simply Red. Waarom wil Ja. Gaan we daarin luisteren?
2: Ja, dat was een beetje een symbool voor als je een nieuw iemand ontmoet, om te kijken of dat eventueel een nieuw begin zou kunnen zijn. En Roos ontmoet dan natuurlijk DJ Timos, Tio zoals hij heet. En dat zou een nieuw begin kunnen zijn. Alleen, net wat je helemaal in het begin al zei, ze ziet nog even een stuk rouwverwerking. En dat is even een gevecht wat ze moet uitvechten.
1: Nou, we gaan nog even door met vechten. Want waarom nou jij van Marco Borsato? Dat is ook bijna een gevecht met zichzelf.
2: Ja, klopt. En ook weer een stukje verdriet. Het leven is nou eenmaal niet alleen maar happiness, maar er zit ook altijd een stukje verdriet bij. En dit vind ik gewoon een ontzettend mooi nummer, dat als je een beetje radeloos tegenover iemand beslist om niet meer met jou verder te gaan, dat je een beetje denkt van oké, maar daar heb je geen invloed op. Dus als iemand dat beslist, dan moet je erbij neerleggen. Maar het verdriet is wel echt.
1: En dan eindigen we jouw 5 na 9, waarvoor nogmaals onze dank. You Don't Fool Me van Queen.
2: Ja, je denkt vaak dat iemand je niet... je geeft iemand de volste vertrouwen en dan denk je vaak van die zal me niet belazeren of niet... schijn komt daar ook weer een beetje in voor natuurlijk. En daarvoor moet je mijn boek lezen, wat er gebeurt tussen die twee tweelingzussen.
1: Ja, precies. Nou, ik noem er 1 keer de titel. Het ziet er heel mooi uit. Laat me nog een keertje zien. De Schaduw van de Schijn. Heel erg bedankt voor je 5 na 9 mee. En jij gaat er ook van genieten dan, hè?
2: Ja, zeker weten. En jullie heel erg bedankt.
1: Heel graag gedaan. Nou, dankzij mee krijg je nu deze. Die prachtige versie van Nothing Compares to You van Sinead O'Connor. Ken je die clip nog met die traan over haar wang? It's

0: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen.

0: 5 favoriete platen van jouw club, bedrijf, stichting of vereniging. Bij Radio Rijnmond? Mail naar radio@rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Rouwkaart, kerst,
6: uitvaartpraat.
5: Bloemstuk, koets met paarden,
6: uitvaartpraat.
5: Koffie, cake, bitterballen.
6: Uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
3: Het is 9:57 en bij Rijnmond, goedemorgen. Een blik op de weg leert me dat er momenteel geen verstoppingen zijn op de wegen in onze regio. Dus je kunt overal lekker doorrijden. Mocht dat niet zo zijn, kun je het me altijd nog laten weten. Het weer? Nou, het wordt tropisch warm vandaag. De middagtemperatuur ligt rond de 30 tot 33 graden. En het blijft lang zonnig, maar later in de avond en misschien in de nacht kan er lokaal een regen- of onweersbuien komen. Ook morgen is het een warme dag. Zonnig en het blijft droog. Ook dan rond de 30 graden. Ook woensdag nog een warme dag, maar de daarop volgende dagen koelt het af naar een graad of 2. Voor de hoofdpunten van het nieuws is hier Dave Datema. Goedemorgen Dave.
4: Goedemorgen. Er rijden geen metro's tussen Leuvenhaven en de Rijnhaven in Rotterdam. Ter hoogte van de Wilhelminaplein doet de verlichting het niet meer in de tunnelbuis. En mocht er dan iets gebeuren, dan ontstaan er wel hele gevaarlijke situaties, zegt de RET. Daarom rijden op dat stuk dus geen metro's meer. Dat heeft gevolgen voor metrolijnen D en E. De RET zet tussen Leuvenhaven en Rijnhaven pendelbus in. Maar het advies is, als mogelijk, om te kiezen voor metrolijn C. Die gaat via Schiedam. Hoe lang het allemaal nog gaat duren voordat de verlichting weer is gerepareerd, dat is nog niet duidelijk. De politie heeft dit weekend in Rotterdam-Sjaarloos een man meerdere keren moeten taseren bij een aanhouding. Hij probeerde na een ruzie in de relationele sfeer te ontsnappen, viel agenten aan en probeerde door het raam heen te springen. Nou ja, toen werd het stroomstootwapen gepakt. Uiteindelijk werd de man in de boeien geslagen, is naar het ziekenhuis gebracht, maar bij de aanhouding raakte ook nog een agent gewond. En een Nederlander die kon aan de grens met Zwitserland meteen 19.000 euro aftikken, omdat hij een peperdure Aston Martin het land probeerde uit te krijgen. Hij moest namelijk importheffing betalen. De man wilde met de wagen naar huis rijden, werd tegengehouden bij de Zwitsers-Duitse grens. De douanebeambte herkende meteen de Aston Martin V12 Vanquish met een geschatte waarde van 62.000 euro. Waarom is die wagen nou heel speciaal? Hij speelt namelijk een belangrijke rol in de Bondfilm Die Another Day. Met allemaal raketten en weet ik veel wat allemaal van afstand te besturen. Nou ja, de man zei dat hij de wagen in Zwitserland had gekocht en dat hij de douaneprocedure, want die moet je dan importeren dus, in Nederland zou afhandelen. Dat mag, maar dat moet je vooraf wel even melden. En dat had hij niet gedaan.
3: Ah.
4: En dat heeft meerdere gevolgen. Meteen lappen, die 19.200 euro. En inmiddels start de douane ook een onderzoek naar belastingontduiking. Want ze geloven het niet zo heel erg dat hij het thuis wel even zou regelen.
3: Ja, ik weet niks van auto's, maar Aston Martin eerste waar ik aan denk is inderdaad James Bond. Volgens mij was het zelfs met Sean Connery James Bond.
4: Nee. Dit was met
3: Roger Moore?
4: Nee, veel later.
3: Oh.
4: Dat is jaren 90.
3: Oh, dat is het dan Timothy Dalton?
4: Ja, die is
3: of het.
4: Ja.
3: Oh, oké, okay. Dankjewel Dave.
4: Hoi.
5: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R.

never say. Stupid Song van Olivia Rodrigo. Hij is geopend en ik vind het zo vervelend als ik hier alleen in blijf staan. Dan heb ik het over de koffiecorner hier bij Rijnmond. Dus kom gezellig langs. Ik heb koffie, ik heb thee. Ik heb zelfs cappuccino voor je, waar je maar zin in hebt. Entree kost je bijna niks hoor. Alleen jouw verhaal, jouw mening. En ik zag wat posters voorbij komen. Want vanaf volgende week maandag is het weer tijd voor Jeugdvakantieland. In Ahoy voor de 68ste keer alweer. En ik ging vroeger ook vaak naar Jeugdland. Dat vond ik echt een onwijs leuk uitje in de vakantie. Je zet me daar neer op een dag. En kom me de hele dag heb ik me daar vermaakt. Met mijn zus, later ook met mijn broertje. En later ook met vriendinnen van mijn zus. Maar ja, mijn zus en ik schelen bijna 6 jaar. Dus zij vond sommige dingen echt niet meer zo leuk. Want dat was toch echt wel wat voor wat jongere kinderen. Maar ik heb me opperbest vermaakt daar. En later ook met mijn neefje en nichtje gegaan. En ik vond vooral Krimpy Dinky heel erg leuk. Dat is zo'n stukje plastic en dat doe je dan in de oven. En dan krimpt dat en dan kun je er een soort button of zo van maken. En ook flesjes vullen met van dat gekleurde zand. Kortom, ik heb genoeg herinneringen aan Jeugdvakantieland. Maar wat zijn jouw herinneringen eraan? Of heb je die helemaal niet? Deed jij iets anders in de vakantie waar jij heel erg met heel veel plezier aan terugdenkt? Laat het me dan weten. Misschien hebben we nog wat tips voor andere mensen die niet op vakantie gaan of net terugkomen van vakantie. Ja, je moet toch wel je kinderen nog een paar weken entertainen. Dus laat het me weten. Hoe doe je dat? Nou, door een appje te sturen. En dat doe je weer door die Rijnmond-app te gebruiken. En dan sta je pardoes gezellig hier naast me in de koffiecorner van Rijnmond. En je kunt het gewoon al ruiken, die hele fijne, verse koffie. Dus kom gezellig langs en natuurlijk neem ik ook muziek voor je mee. Zoals deze, UB40, If It Happens Again.

Je luistert naar De Boer Op hier bij Rijnmond. De allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. En ook je allermooiste herinneringen uit de jaren 80, 90 en nu. Zij van harte welkom hier in de koffiecorner. Ik heb al een deel van mijn jeugdherinneringen gedeeld. Als het gaat om jeugdvakantieland, daar ging ik met heel veel plezier heen. Maandag 10 augustus is het weer zover. Daar kunnen jong en toch ook een beetje oud genieten van heel veel verschillende activiteiten in Ahoy. Voor de 68ste keer. En Klauw kwam gezellig langs in de koffiecorner. Wees van harte welkom. En ze zei van, ik ging alleen naar Jeugdland in Schiedam. Maar later heeft ze wel jaren gewerkt bij Jeugdland in Rotterdam. En dat was echt heel erg tof. En ik vroeg meteen, ja, maar wat vond je dan zo leuk aan Jeugdland in Schiedam? Van alles. Het was elke keer op een andere plek in Schiedam. Het was buiten, het was spelletjes, het was stoepkruid, het was sporten. En zij vond vooral het knutselen leuk. En zo zie je maar, een kinderhand is inderdaad snel gevuld. Ja, we hebben niet zoveel nodig om het leuk te hebben. Ik vond gekleurd zand. Vond ik al heel erg leuk om mee te spelen. Het is er weer bijna tijd voor het nieuws van 10 uur. De koffiecorner blijft geopend. En ik ga ook het spelletje Koppensnellers nog met jou spelen. Maar tot aan het nieuws, Bruno Mars met zijn Moonshine.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
4: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
3: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Het is 10 uur. Goedemorgen, met mijn Rijnmond. Waar ik je zo meteen weer gezellig mee de boer opneem. De koffiecorner is geopend en ik ben op zoek naar jouw herinneringen aan jeugdvakantieland, jeugdland, hoe je het ook maar noemen wilt, of andere plekken waar jij heen ging in jongere jaren, als de vakantie nog net niet helemaal voorbij was en je toch

0: geëntertained moest worden. Laat het me weten door een appje te sturen via de Rijnmond-app. En natuurlijk ga ik ook een spelletje koppensneller spelen. Maar ja, dan moet je wel goed luisteren naar het nieuws van Dave Datema. En daar is hij dan hoor. Goedemorgen Dave.
1: Goedemorgen. Er rijden geen metro's tussen de Leufhaven en Rijnhaven in Rotterdam. Ter hoogte van de Wilhelminaplein doet de verlichting het niet meer in de tunnelbuis. En mocht er dan iets gebeuren, dan ontstaan een gevaarlijke situatie, zegt de RET. Daarom rijdt op dat stuk geen metro's meer. Dat heeft gevolgen voor lijnen D en E. De RET zet tussen Leufhaven en Rijnhaven pendelbussen in. Het advies is, als mogelijk, om te kiezen voor metrolijn C via Schiedam. Hoe lang het nog gaat duren voordat de problemen zijn verholpen, is nog niet duidelijk. De politie is een onderzoek begonnen na een brand in een schuur aan de Galileilaan in Spijkenisse. De recherche onderzoekt of het vuur is aangestoken. Het vuur ontstond iets na 10 gisteravond. Omwonenden hoorden een harde knal. In de schuur stonden onder meer flessen met brandbare stoffen opgeslagen. De politie heeft het weekend in Rotterdam-Charloos een verdachte meerdere keren getaserd bij een aanhouding. Hij wilde niet meewerken. Bij die arrestatie raakte ook een agent gewond. De politie kreeg een melding van dat er ruzie was in de relationele sfeer. Toen ze arriveerden, viel de man meteen de agenten aan in de poging om bij een raam te komen om eruit te springen en te ontsnappen. Daarop werd de man dus meerdere keren getaserd. Nadat de man uiteindelijk in de boeien was geslagen, is hij eerst naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De natuurbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Zo is er een brand in de buurt van Athene. Doordat het hard waait, is het moeilijk te blussen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Vooral ook vanuit de lucht. Vliegtuigen en helikopters moeten geregeld aan de grond blijven, omdat het te gevaarlijk is om op te stijgen of er dreigt turbulentie. En vaak lukt het ook niet om het water gericht over de vlammen uit te strooien, omdat het eenvoudigweg wegwaait.
1: Ten westen van Athene botsten gisteren 2 blushelikopters op elkaar. Ze storten neer en 2 inzittenden zijn om het leven gekomen. De oorzaak wordt onderzocht. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is veel zonnig. Het is zonnig, droog, met tropische temperaturen, 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later op de avond. En vannacht kans op lokale regen of onweer. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog. En in de middag wordt het dan rond de 30 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleepscan. Designed for life. Alping.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, oh, nee.
6: Maak er een potje van

0: anders doet.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
0: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: De boer op.
6: Sheryl Sampson. Radio met een grote R.

Dat is tegenwoordig mijn vermaak. Karaoke, dat doe ik heel erg graag. En dat heb ik ook een beetje gedaan hier in de studio tijdens Don't Speak van No Doubt. Maar ja, dat is allemaal nu. Vroeger had ik ander vermaak nodig. En gelukkig was daar in de vakantie jeugdvakantieland. Of in mijn tijd ook nog jeugdland. Ik ben een beetje aan het zoeken naar wanneer die naam veranderde. Ik vond dat echt superleuk. Ik vond vooral Krimpje Dinkje leuk. Dan maak je een soort tekeningetje op

stukje plastic. Dat doen ze in de oven en dat krimpt dan. Ja, eigenlijk, volgens mij maakt hij er een soort brosje of zo van. Maar alleen dat was wel leuk, het tekenen en het zien krimpen van dat plastic. Ik vond ook zand in, gekleurd zand in van die flesjes doen, vond ik leuk. Je kon ook van alles knutselen en maken. Je had een fietsplein, had je dan leerde je ook wat meer over de verkeersregels. En natuurlijk ook gewoon van die luchtkastelen. Het was zoveel en het was zo leuk. En ik heb daar zoveel leuke herinneringen aan. En ik ben daar niet de enige in, hoor. Want ook Danny Dullard die kwam langs in de koffiecorner. Want daar wil ik het met jou over hebben vandaag. Over die leuke jeugdherinneringen. En Danny zegt dus, ze zaten een beetje op zoek naar die naam. In mijn tijd was het nog gewoon Jeugdland. En wat heb ik daar een leuke tijd gehad. Ik was er niet weg te slaan. Op een gegeven moment ging ik zelfs helpen bij de Roadhap. En ik ben toen een keer met de tram door de verkeerstuin gegaan en kwam in de uitzending van StadsTV Radio Rijnmond. En ik had daar ook een stand waar kinderen hun ervaringen konden delen op de radio. Echt een toptijd. Nou, hartstikke bedankt voor jouw jeugdherinneringen, Danny. En ook die van jou zei van harte welkom. En dat is het enige entreebewijs dat je nodig hebt om gezellig langs te komen in de koffiecorner van Rijnmond. En dat gaat zo super simpel. Je gaat gewoon naar die app van Rijnmond, klik op App ons en dan sta je gewoon pardoes hiernaast. En dan kunnen we even lekker kletsen over jeugdherinneringen. Maar ja, misschien kom jij wel uit Hellevoetsluis, Maassluis of Sliedrecht, Vlaardingen. En denk je, ja, wij gingen helemaal niet naar Ahoy. Wij gingen naar... En vul het dan maar voor mij in, want ja, ik kan niet alles weten. Maar ik ben wel heel erg nieuwsgierig, dus vertel het me gerust. Ook jij gebruikt dan natuurlijk gewoon die Rijnmond-app. En dan sta je gezellig naast mij in die koffiecorner van Rijnmond. En in die koffiecorner krijg je een lekker bakje koffie, cappuccino of thee. En ook de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Is jouw keel een beetje gesmeerd? Ja, die van mij wel, want ik heb net Don't Speak meegezongen van No Doubt. Maar dit is ook amazing, hoor. Haak maar in als je iemand naast je hebt zitten. Want hier is Rob de Nijs met Malle Babbe.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Talk to me, Damiano David, Tyla en Nile Rodgers. Hoppersneller. Ja, dat is het spelletje dat ik nu met jou ga spelen. Een nieuwsbericht van Dave. Daar ontbreekt een stukje in. En als jij nou weet wat daar ontbreekt, dan win je vandaag een heel leuk beachsetje. Ja, misschien wordt het vandaag iets te warm om actief te zijn op het strand of aan het water of gewoon in het park. Het is zo'n beachsetje. Het is van die houten bedjes is dat en zo'n balletje. Misschien is het vandaag iets te warm, maar het is wel leuk om actief te zijn in het park of op het strand als je daar heen gaat. Nou, nogmaals, luister goed naar Dave.
1: En een andere duidelijke verandering, want de huisarts...
0: Wat? Oh, wat is er toch met die huisartsen aan de hand? Wat is er zo veranderd? Nou, is het A, ze schrijven steeds minder vaak slaapmiddelen voor. Of B, ze werken steeds vaker met AI-assistenten. Of C, ze komen steeds minder vaak bij de mensen thuis. Dus wat is er aan de hand met de huisartsen? Is het A, ze schrijven minder vaak slaapmiddelen voor. B, ze werken steeds vaker met AI-assistenten. Of C, ze komen steeds minder vaak bij patiënten bij mensen thuis. Laat het me weten, gebruik daarvoor die Rijnmond-app. En dan sta je gezellig naast me in de koffiecorner en maak je dus kans op dat beachsetje. Even een bekentenis. Ik blow niet. Ja, dat is niet heel stoer om te zeggen. Maar in mijn studententijd, toen gaf ik dus continu die jointjes door. En toen haalde ik het in mijn hoofd om het verkeerd te doen, kennelijk. Ik wist niet dat daar een regel voor was. Toen zei een studiegenoot van, maar wat doe je nou? Je moet de pass the dutchie on the left hand side. Ja, en ik kende het nummer wel, maar ik wist niet dat het ook een soort, hoe noem je dat, gebruiksaanwijzing was om joints door te geven.
2: This generation rules the nation with Russian.

Dus gebruiksaanwijzing als je ooit een jointje in je hand krijgt en je weet niet wat je ermee aan moet. In ieder geval aan de linkerkant doorgeven, zo heb ik dat geleerd. Het is weer bijna 10:30. Dat betekent dat Dave heel erg graag jou op de hoogte wil brengen. Hij zit alweer klaar met zijn hoofdpunten van het nieuws. Maar eerst heb ik nog wat muziek voor je, namelijk Mick Jagger. Dan solo, hè? Dus zonder de rest van de Stones. Heeft het over Just Another Night.

0: Het is 10:30. Goedemorgen, ik ben Rijnmond. Zometeen krijgen de hoofdpunten van het nieuws. Eerst stel ik je dat het in de regio lekker rustig is op de snelwegen, dus je kunt doorrijden. En het weer, nou, het wordt vandaag tropisch warm. De middagtemperatuur ligt rond de 30 tot zelfs 33 graden. Blijft lange tijd zonnig, maar later in de avond of misschien wel in de nacht kan er lokaal een regenbui vallen. Ook morgen weer een warme, zonnige dag rond de 30 graden. Ook woensdag nog warm, maar de daaropvolgende dagen koelt het langzaam maar zeker af naar 22 graden. Voor de hoofdpunten, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij de Erasmusbrug in Rotterdam zijn de hulpdiensten druk bezig.

0: iemand uit het water te halen. De brandweer, politie en havendienst staan bij de brug. Er is een traumahelikopter opgeroepen en duikers zijn onderweg. Ze kunnen de persoon namelijk niet vinden. Iets na 10 kreeg de politie de melding dat er iemand in het water lag. Of die persoon is gevallen of gesprongen, dat is niet duidelijk. PostNL heeft het afgelopen jaar minder pakketjes bezorgd. Uit de laatste cijfers blijkt dat het aantal pakjes uit het buitenland met 15% is gedaald. Met name de webwinkels uit Azië die leverden minder. Sinds 1 juli van dit jaar moeten er over pakketten van buiten de Europese Unie €3 invoerrechten worden betaald. Omdat de webshops zich daar al op voorbereiden, zijn de effecten ervan nu al te zien. Ook de bezorging van brieven en kaarten neemt al jaren af. Kost PostNL meer dan het oplevert. Dit jaar was de afname tot nu toe 8%. De termijn voor de bezorging van briefpost verruimt komend jaar van 2 naar 3 dagen. En mocht de KNVB er nou niet uitkomen met een zoektocht naar de nieuwe bondscoach, dan is Louis van Gaal bereid om met de voetbalbond in gesprek te gaan om misschien wel nieuwe bondscoach te worden. Nou ja, nieuw. Hij was het al 3 keer eerder. In totaal 63 wedstrijden. Maar goed, de Telegraaf die meldt op basis van bronnen rondom de voormalige toptrainer dat er dus mogelijk gesprekken aan zitten te komen. Eerder was er sprake van gezondheidsproblemen bij Van Gaal, maar dat is achter de rug en hij zou fitter zijn dan ooit. Ja, het bondscoachschap zou ideaal zijn. Dan sta je namelijk niet elke dag op het veld, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Eerder hadden andere mogelijke kandidaten als Arne Slot, Peter Bos, Erik ten Hag en Pep Guardiola aangegeven dat ze niet bij Oranje aan de slag willen.
1: Nou, en er wordt ook wel serieus genomen door de spelers, hè, denk ik, Louis van Gaal. Dat is ook wel belangrijk voor zo'n functie.
0: Maar dat was bij die andere 4 kandidaten waarschijnlijk ook wel het geval.
1: Denk ik ook wel. Hartstikke bedankt, Dave.
0: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R.

0: cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena.
1: Het is een soort spiergeheugen. Als je van een bepaalde leeftijd bent, zodra dit nummer komt van Macarena, dan kun je dat dansje gewoon nog helemaal meedoen. Tenminste, ik wel. Ik hoop dat jij dat ook hebt gedaan. En we hebben het ook wel gedaan in de koffiecorner, want die is geopend. Wees van harte welkom. Ik ben op zoek naar jeugdherinneringen. Dat moment in de vakantie dat je misschien... heb je nooit op vakantie gegaan, dat kan natuurlijk ook. Maar dat was ook altijd zo'n periode dat soms kinderen nog een beetje entertainment nodig hadden voordat de scholen weer begonnen. En in mijn geval gingen we dan naar Jeugdland. Dat vond ik superleuk. Jeugdvakantieland. Nou, mocht je nog tips nodig hebben, dat begint volgende week maandag. Maar ja, dat vond ik leuk. Ik ben zelf in Capelle aan de IJssel voor grotendeels opgegroeid. Dus was Rotterdam lekker dichtbij. En ja, we zeggen niet voor niets, een kinderhand is gauw gevuld. Want het gaf me wat gekleurd zand en een flesje. En ik was al helemaal blij. En ook het broodje kroket keek ik altijd heel erg naar uit om daar te eten. Maar laat me weten wat jij deed in je jeugd om de vakanties door te komen. Of heb je nog tips wat er nu heel erg leuk is? Ik vond verkeerspijn ook leuk. Ook klauwen vond het verkeerspijn leuk. Laat het me weten. Kom gezellig langs in die koffiecorner. En als je er toch bent, blijf dan opletten. Want zometeen laat ik die opgave nog een keertje horen. Zodat jij kans maakt op dat hele leuke beachsetje. En ik neem ook Blondie mee. I'm gonna love you too. Maar voordat zij komen, Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear.

Laat ze maar komen hoor, die ontzettend fijne jeugdherinnering als het gaat over jeugdland of die andere plek waar jij heel erg graag heen ging in de vakantie. Geef je misschien nog andere luisteraars van Rijnmond ideeën wat ze kunnen doen deze vakantie. En ook Ben kwam gezellig langs in de koffiecorner. Ik hoop dat je geniet van je

bent. Of kopje thee, wat je ook maar genomen hebt. Want je hebt je entreebewijs heb je goed gebruikt. Je hebt namelijk je jeugdherinnering naar de Rijnmond-app gestuurd. En die is mijn herinnering aan Jeugdland. De hele dag spelen en snoepen. En dan op de terugweg naar huis de hele tram onderkotsen. Ja, dat, als je te veel snoept, dan kan dat gebeuren. Heel erg bedankt voor jouw fijne herinnering, Bendiek. Maar ik weet niet of deze herinnering net zo fijn was voor de medewerkers van de RET. Maar ja, wat zei ik al, ik ben op zoek naar jouw herinneringen. Laat ze komen door gezellig langs te komen in die koffiecorner. En als je er toch eenmaal bent, let dan goed op. Want zometeen ga ik weer het spelletje Koppensneller spelen. Maar eerst, Blondie.

0: helemaal nergens voor nodig. Don't be afraid of the dark van Robert Cray. Koppensneller. Ik heb hem hier en ik stuur hem met heel veel plezier jouw kant op. Een heel leuk beachsetje voor als het dan het lekkere weer is wat het vandaag is. En het blijft ook morgen lekker weer en je gaat naar het park of een strand. En je denkt van nou, ik wil even wat actiever zijn. Nou, dan ga je gewoon in de weer met deze houten bedjes en een plastic balletje. Helemaal leuk. Moet je wel goed naar Dave luisteren, want er is iets weggevallen in zijn nieuwsbericht.
1: En een andere duidelijke verandering, want de huisarts...
0: Wat is er met die huisartsen? Is het A, ze schrijven steeds minder vaak slaapmiddelen voor, of B, ze werken steeds vaker met AI-assistenten, of C, ze komen steeds minder vaak bij de mensen thuis? Laat het me weten, doe je het makkelijkst door die Rijnmond-app te gebruiken. Die kun je gewoon downloaden. Als je hem eenmaal hebt, dan klik je op rechtsboven bij Apples en dan sta je gewoon gezellig hier bij mij in de studio. En misschien blijkt jou later dan wel om je blij te maken met dat beach-setje. En ik maak je sowieso blij met het nummer dat ik nu heb, dat weet ik bijna zo goed als zeker. Want het is namelijk Pink, Never Gonna Not Dance Again.

Jeugdherinneringen, daar ben ik naar op zoek in deze editie van De Boer op. Kom straks langs in die koffiecorner. Ik heb al verteld dat ik hele fijne jeugdherinneringen heb aan Jeugdland. Dat was in Ahoy, nu heet het weer Jeugdvakantieland. Die naam is een paar keer veranderd. Ik heb ook gehoord dat een jeugdland was in Schiedam. En mensen voelden zich soms niet zo lekker in de tram. Kortom, iedereen heeft aparte jeugdherinneringen hier aan. Maar Jetty stuurde ook een berichtje. Die kwam gezellig langs in de koffiecorner. En zij ging naar Plaswijk Park. En het leuke is, nu ga ik met mijn kleinzoon, die er niet net zo van geniet als ik vroeger deed. Hele dag zoet. Ja, dat is het leuke aan kind zijn. En we hebben heel erg weinig nodig om een topdag te hebben. Maar al zei ik, heb het gehad met wat gekleurd zand, een klein glazen flesje en dan hopen dat het zand niet binnen 3 seconden door elkaar ging, dat je ja, al die kleurtjes niet meer zag. Want dat is natuurlijk wel het leuks om die kleurtjes zo lang mogelijk van elkaar af te houden. Dat was wel heel erg leuk bij bij Jeugdland. Het begint volgende week maandag weer. Mocht je nog iets leuks vinden, zoeken om te doen met kinderen, kleinkinderen. Want volgens mij ben ik ook nog met mijn inmiddels volwassen neefje en nichtje daarheen gegaan. Dat vind ik ook leuk. Dat je zelf ervan genoten hebt, net wat Jetty ook net vertelt. En dat je daarna in haar geval met je kleinkinderen daarheen kunt gaan. Ik vind het allemaal topper in dingen. Laat ze maar komen hier in die koffiecorner. En je bent ook van harte welkom als je wil meedoen aan het spelletje Koppensnellers. Misschien heb je de opgave gemist. Geen nood, geen paniek. Zometeen, na het nieuws van 11 uur, heb ik hem gewoon nog een keer voor je. Want dan kun je misschien wel gaan genieten van dat hele fijne beatsetje. Maar ik heb natuurlijk ook nog het nieuws met Dave Data. Maar voor het zover is, In My Place van Coldplay.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
8: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
11: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Zonder leden geen max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Het is 11 uur. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Waar je zo meteen weer gezellig mee de boer op kunt. Kom gezellig langs in de koffiecorner. Vertel me over jouw jeugdherinneringen. Is dat jeugdland? Ging je daar wel eens heen? Of waren dat hele andere plekken? Ben ik heel erg nieuwsgierig naar natuurlijk ook de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. En ik weet niet of je dat filmpje online of van die virale filmpjes kent. Van je krijgt 1 miljoen euro. Als je een nummer woord voor woord kunt meezingen. Nou, één van die nummers, daar kan ik woord voor woord meezingen. Sterker nog, kan het woord voor woord mee rappen. Eerst het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
16: Goedemorgen. De politie heeft dit weekend in Rotterdam Sjaloos een verdachte meerdere keren getaserd bij een aanhouding. Hij wilde niet meewerken. Bij de arrestatie raakte ook een agent gewond. De politie kreeg de melding dat er ruzie was ontstaan in de relationele sfeer in een huis. Toen ze arriveerde, viel de man meteen de agenten aan in een poging om bij een raam te komen om er vervolgens uit te willen springen en te ontsnappen. Daarop werd het stroom.

0: omstootwapen erbij gepakt. Nadat de man in de boeien was geslagen, is hij eerst naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De politie is een onderzoek gestart na een brand in een schuur aan de Galileilaan in Spijkenisse. De recherche onderzoekt of het vuur is aangestoken. Het vuur ontstond iets na 10 gisteravond. Omwonenden hoorden een harde knal. In de schuur stonden onder meer flessen met brandbare stoffen opgeslagen. PostNL wil nog langer de tijd krijgen om brieven te bezorgen. Nu moet dat binnen 2 dagen gebeuren, maar het bedrijf wil dat volgens NOS-verslaggever Roelof Muller verder oprekken.
1: PostNL zegt, we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden. En dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden. En ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
0: De omzet van PostNL daalde het afgelopen kwartaal met 24 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Het kwam ook doordat het bedrijf minder pakketten van Aziatische webshops verwerkte. Oliebedrijf Shell verkoopt meerdere zonneparken in ons land. Het gaat onder meer om het zonnepark bij Moerdijk, maar ook in Zeeuws-Vlaanderen, bij Heerenveen en Emmen. Ook in het buitenland worden zonneparken verkocht. Het bedrijf blijft wel zon- en windenergie inkopen en groene stroom verkopen, maar er wordt wel kritischer gekeken naar duurzame energie. En de productie van fossiele brandstoffen die krijgt meer prioriteit. Dan nog het weer. Veel zon, droog, tropische temperaturen, 30 tot 33 graden. Ook vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen- of onweersbuien. Morgen een periode met zon, vrijwel droog. In de middag wordt het rond de 30 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Internet in Bergsenhoek.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

0: 150. Weet wat je moet doen.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: De boer op.
7: Sheryl Sampson. Radio met een grote R.

Zijn vader Bob Marley die had heel veel hits samen met The Wailers. Maar zijn zoon Ziggy Marley die had een andere groep bij zich. Die deed het met de Melody Makers. En samen maakten ze dus dat nummer dat je net hoorde. Come With Me. En dat maakt het 9:09. Van harte welkom in dit deel van De Boer Op. Ik heb heel veel leuks bij me. Muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Ik zei het al net, een nummer. Je hebt op social media af en toe zo'n filmpje. En dan wordt er gevraagd, als je een miljoen zou kunnen krijgen met een nummer dat je woord voor woord kunt meezingen, welk nummer zou dat dan zijn? Ja, en het verbaast sommige mensen misschien. Het is dan niet een nummer van Prince dat ik zou doen. Nee, maar wel een ander nummer dat ik gegarandeerd woord voor woord kan mee rappen zelfs. Een van de weinige rapnummers die ik helemaal uit mijn hoofd ken. Dat is namelijk Buffalo Stance van Nene Cherry Heldin. Dus die heb ik zo meteen voor je. En die koffiecorner is geopend. En ja, ik vind ze alleen hier in de koffiecorner. Dus kom gezellig langs. Enige entreebewijs dat je nodig hebt is jouw jeugdherinnering. Want daar ben ik een beetje naar op zoek. Ik ging zelf met heel veel plezier in de vakantie naar jeugdland. Kon je heel veel verschillende activiteiten doen. Je kon ook zelf oorbellen maken. Maar ja, ik was een beetje allergisch voor nepspul. Dus ik kon ze niet zelf dragen. Maar het maken vond ik dan wel leuk. Je mocht ook make-up kon je daar gebruiken. Je had een verkeersplein. Je had heel erg veel te doen. En ik merk dat er wel meer mensen gezellig naar jeugdland gingen. Niet zo verwonderlijk, want het is al voor de 68ste keer dat het volgende week maandag wordt georganiseerd. Laat het me weten wat jouw herinneringen daaraan zijn. Of misschien ging je wel helemaal niet naar jeugdland of naar jeugdvakantieland. Heb jij hele andere herinneringen? Nou ja, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar, want ik kan natuurlijk niet alles weten. Kom dan langs in die koffiecorner. En als je daar toch eenmaal staat, doe dan ook gezellig mee aan het spelletje Koppensnellers. Ook dat hoor je zo meteen nog een keertje de opgave. En zoals gezegd, heel veel fijne muziek. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift krijg je zo. Maar oh, ik heb alleen maar meezingers meegenomen voor je vandaag. Want ook dit is er eentje. Ik doe het wel met de microfoon dichter. Want zo goed zingen als Anita Meijer kan ik niet. Maar genieten, dat kan ik wel van Why Tell Me Why. When

Ik denk zomaar dat het nummer wel een paar keer voorbij is gekomen afgelopen weekend tijdens World Pride in Amsterdam. Het is wel een soort gay anthem als het een tijdje. What in my way van Anita Meijer. Je luistert naar De Boer op. Het is 11:15. Die koffiecorner is geopend. En heel erg fijn dat je even langskomt, Sonja. Want ook zij wil haar herinnering aan Jeugdland delen. Ze zegt dacht die te hebben. Dacht vervolgens dat het helemaal niet kon, omdat ik te oud ben. Zag toen dat Jeugdland er al af is vanaf 1958. Ik kom zelf uit 1947, dus mijn herinnering klopt wel. Het was gezellig, creatief. Details weet ik uiteraard niet meer. Later ben ik met mijn eigen kinderen gegaan. Mijn zoon vond het heel erg leuk. Mijn dochter wilde dat ik de hele dag dicht bij haar bleef en vond er niks aan. Nog later ging ik met mijn kleinkinderen, die inmiddels tussen de 20 en 27 jaar zijn. Leuk dus. 3 generaties naar Jeugdland. Heel erg bedankt voor jouw herinneringen, Sonja. Ja, ik heb ze ook. En er zijn veel meer mensen die leuke herinneringen hebben aan Jeugdland. Laat je me die weten door gezellig langs te komen in die koffiecorner van De Boer op. Je bent van harte welkom. Krijg jij in ruil voor jouw jeugdherinnering een fijn kopje koffie of kopje thee. Of misschien wel een beatsetje. Moet je wel meedoen. Aanspelletje, koppensnellers. Ga ik zo meteen nog een keertje met je spelen. Eerst nog Tom Cochrane met Life is a Highway. Maar weer de recente hit van Taylor Swift, die krijg je eerst nog. I knew it, I knew you.

0: Life is a Highway van Tom Cochrane.
1: Koppensneller.
0: Ik heb hem hier, maar ik stuur hem met heel veel plezier jouw kant op. Daar heb ik het over. Het beatsetje dat je vandaag kunt winnen tijdens het spelletje Koppensneller. Het enige wat je moet doen is goed luisteren naar Dave. Want uit één van zijn nieuwsberichten is iets weggevallen.
2: En een andere duidelijke verandering, want de huisarts...
0: Ja, wat is er aan de hand met de huisartsen? Is het A, ze schrijven minder vaak slaapmiddelen voor, of B, ze werken steeds vaker met AI-assistenten, of C, ze komen steeds minder vaak bij de mensen thuis. Dus wat is er met de huisarts aan de hand? A, ze schrijven minder vaak slaapmiddelen voor, B, ze werken steeds vaker met AI-assistenten, of ze komen steeds minder vaak bij de mensen thuis. Laat het me weten door een appje te sturen via die Rijnmond-app. En dan sta je gewoon gezellig hier naast me in de koffiecorner van De Boer op. En misschien kunnen we dan samen meerappen met Buffalo Stance van Nana Cherry.
3: Take a look. Ja, maar waar denk ik.

0: Ja hoor, ik heb hem gewoon helemaal meegenomen. Nene Cherry, Buffalo Stance.
1: Koppensneller.
0: Maar nu wordt het tijd om spijker met koppen te slaan natuurlijk hier. Want ik liet dit fragment horen van een nieuwsbericht van Dave.
2: En een andere duidelijke verandering, want de huisarts...
0: Ja, oh wat was daar weggelaten. Goedemorgen, Adrie.
3: Goedemorgen.
0: Jij denkt het juiste antwoord te weten. Wat dacht jij dat het is? Wat is er verdwenen uit het nieuwsbericht van Dave?
3: De huisartsen komen minder op huisbezoek.
0: Ik ga eens even kijken wat Dave erover zegt.
2: En een andere duidelijke verandering, want de huisarts komt steeds minder vaak over de vloer.
0: Ja, daar krijg je luid applaus voor, Adrie. Heel goed gedaan.
3: Nou, geweldig.
0: En ik hoorde iets grappigs, want ik bel zelf natuurlijk zo gewoon gebleven ben ik. Dus bel ik naar degene die appt en er nam een mannelijke Adrie op. En ik denk van nou, ik ga gezellig kletsen met Adrie. En toen bleek ook de verkeerde Adrie had.
3: Dat klopt, ja, want, inderdaad.
0: Dus jij heet Adrie en je echtgenoot of partner heet ook Adrie.
3: Heet ook Adrie en we schrijven het alle twee met IE erachter, dus ja.
0: Dat kan voor verwarring zorgen, want ik dacht echt, zeker toen werd opgenomen met hoi met Adrie, dacht ik van nou, ik heb de juiste Adrie te pakken, maar nee dus. Maar gelukkig kwam je heel snel naar beneden om mee te doen aan het spelletje. Maar wat, ik vind het wel heel erg grappig, hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
3: Nou, we waren heel erg jong, 14 en 16, zo. Met een jeugdvereniging en op kamp. En ja, daar schoot de vonk over en we zijn nog steeds bij elkaar, al jaren.
0: Ja, ik hoor al jaren. Hoe lang dan? Maakt de rest van de mensheid maar een beetje jaloers?
3: Al 54 jaar.
0: Jongens, langer dan ik besta. Van, wat een mooie. Wat is het geheim van zo'n mooie, goede, leuke, lange relatie, als dat er is?
3: Geven en nemen en toch je eigen ding blijven doen.
0: Ja, ik denk dat je het beste advies hebt gegeven wat er bestaat als het gaat om relaties. En je krijgt natuurlijk ook dat beach setje.
3: Dus daar, ja, kun je, hartstikke leuk.
0: Daar kun je gezellig mee gaan spelen of aan iemand weggeven. Dat laat ik helemaal aan jou, Adrie. En ook Adrie.
3: Ja, nou, hartstikke gaaf. Ja. Nou ja, kunnen we met de kleinkinderen doen.
0: Helemaal leuk, dat hoor ik graag, Adrie. En heel erg bedankt voor het meedoen.
3: Ja hoor, graag gedaan.
0: Doeg.
3: Succes met het programma.
0: Dankjewel. Dat was dus Adrie. Ja, vind ik heel erg grappig. Adrie en Adrie in hun huis. En daarmee is het 11:30 geworden en je bent bij Rijnmond. We gaan zo meteen de hoofdpunten van het nieuws horen van Dave Datema. Maar eerst stel ik je dat er geen... Wacht, dat er echt geen files? Even nog een keer checken. Oh ja, twee kleine vertragingen op de N-wegen. Op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen Haringvlietdam en Goederede heb je een vertraging van 5 minuutjes. Zolang sta je ook vast op de N59 knooppunt Hellegatsplein richting Sieringszee. Tussen knooppunt Hellegatsplein en Den Bommel. En dan het weer van vandaag. Nou, als je niet van tropische temperaturen houdt, adviseer ik je om binnen te blijven. Want het wordt tropisch warm vandaag. Rond de 30 tot 33 graden. Blijf lang zonnig, maar later in de avond of misschien in de nacht kan er lokaal een regen- of onweersbui voorkomen. Ook morgen een warme, zonnige dag. Blijf droog en rond de 30 graden. Ook woensdag nog lekker aangename warme temperaturen, als je daarvan houdt. Maar de daaropvolgende dagen koelt het af naar een graad of 22. Voor de hoofdpunten is hier Dave. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. De politie heeft gezocht naar een vuurwapen in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het wapen wordt gezocht in een jarenoude moordzaak. De politie kreeg onlangs een tip dat het wapen daar in het water zou liggen. En om welke moordzaak het gaat, dat kan de politie nog niet zeggen. De politie houdt er wel rekening mee dat magneetvissers ondertussen dat wapen er inmiddels hebben uitgehaald. Ze doen daarom een oproep aan mensen die er wel eens met een magneet in het water hebben zitten dobberen, of zij toevallig een vuurwapen hebben gevonden.
0: Dat is heel populair, hè?
2: Ja, zeker. Je ziet het heel regelmatig, zie je het voorkomen. Ja. Inderdaad, dan lopen ze te slepen en dan hopen ze van fietsen tot aan kluizen, ja, van alles eruit halen. Maar het kan dus ook een vuurwapen zijn.
0: Moet je dat dan melden? Moet je dan eventjes naar de politie gaan van luisteren, ik heb dit gevonden, moet ik het brengen, komt u het halen?
2: Nou, of het moet, dat durf ik niet te zeggen. Of het verstandig is, dat zeker wel.
0: Precies, zeker in dit soort gevallen.
2: PostNL bezorgde in de eerste helft van het jaar minder pakketten dan in dezelfde periode vorig jaar. Blijkt uit de kwartaalcijfers die het postbedrijf presenteerde. Ja, de daling komt vooral door dat er minder pakketjes worden bezorgd vanuit Aziatische webwinkels. Het aantal pakketten uit het buitenland dat via PostNL werd bezorgd nam af met 15%. Ja, pakketjes van buiten de EU zijn per 1 juli duurder geworden. Er zit een heffing op van €3 per product of productgroep. De cijfers hebben betrekking op de periode voor het ingaan van die heffing, maar zijn er toch al in terug te zien. Dat komt omdat Aziatische webwinkels op de hogere tarieven ze hebben voorbereid. En er zijn unieke opnamen opgedoken van een concert van André Hazes. Oh. Die lagen in een kast in een opnamestudio in Spakenburg, vertelt Paul Schuurman, de eigenaar van de studio. Hij maakte de opname samen met zijn inmiddels overleden vader Jan bij een slecht bezocht concert van Hazes in de Spaanse badplaats Benidorm.
0: Was het in die film?
2: Eind jaren 90.
1: Ik hoef niet te zeggen dat ik van je hou. Als je iemand...
4: Hier heb je de stem los van André nu.
1: Zeg dat genoeg.
4: Het is nooit verder op de markt gekomen. Dit is echt gewoon heel uniek gewoon dat we dit hebben. Ik heb er niks aan dat het bij mij in de kast ligt, zeg maar. Want het zijn unieke concerten gewoon.
2: Ja, nou ja, Paul Schuurman vertelt dus aan RTV Utrecht dat hij er een mooie opname van heeft gemaakt. En die verschijnt op 21 augustus op vinyl.
0: Oh, wauw. Ja, ik weet nog altijd, het documentaire, hè, over André Hazes destijds. Mm. En toen vertelde hij net ook dat hij... Maar dat is dus iets anders, dat hij in zo'n arena ging staan. Waar Julio Iglesias ook had gestaan. En daar kwamen niet zoveel mensen op af. Ook heel erg medelijden met de man.
2: Ja.
0: Maar ja, misschien doet deze opname het beter. Zometeen. Wat ga ik. Ik had een heel leuk verhaal. Ik wil het even helemaal van me apropos. Dankjewel, Dave.
5: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R. Oh.

0: Good Luck Babe van Chapel Roan. En we zijn heel erg nieuwsgierig hier altijd bij Rijnmond. Dus wat doen we dan? Dan gaan we gluren bij de buren. En dit keer gaan we eens kijken wat het nieuws is bij Link, de streekomroep van Voorne Putten. En wie dat het allerbeste weet, is Perry van Brandwijk. Goedemorgen, Perry.
1: Goedemorgen.
0: Wat zijn de verhalen bij... nu zien we elkaar wel goed. Wat zijn de verhalen bij, bij Voorne Putten, bij Link?
1: We hebben natuurlijk heel veel allerlei nieuws uit Nissewaard en Voorne aan Zee. Nou, ook op Voorne Put is een item de droogte natuurlijk in de natuur. Weinig neerslag, dat zal voor jullie ook niet onbekend
0: zijn. Precies,
1: en
0: daar
1: melden jullie denk ik ook wel vaak over. Nou, wij hebben een boswachter van natuurmonumenten, Mark Posma, daarover gesproken. Ja, die ziet natuurlijk dagelijks de gevolgen daarvan, ook bij ons in de regio. Ja, bijvoorbeeld duinmeren die jaren niet droog zijn gevallen en nu dus wel droog. Vallen. De natuur die er last van heeft. En hij ziet toch echt wel dat het een extreme situatie ook hier op Voorne Put is. En hij hoopt, daar sloot hij ook echt mee af, dat er binnenkort toch wel een goede regenbui gaat vallen.
0: Nou ja, ik heb even naar het weer gekeken van vandaag. Misschien dat er vannacht wat regen valt, maar zodra ik hoor wat regen, dan is het vaak mooi.
1: Dat
0: misschien wat plantjes blij worden, maar ik denk duinmeren niet nog.
1: Nee, dat inderdaad. Daar sloot hij ook mee af. Hij zegt, het moet echt wel een flinke bak water worden. Ja. Gaat het hier herstellen. Ja.
0: En wat nog meer?
1: Gisteren ook weer een leuke tuintjesmarkt. Ja, dat merken we ook hier in de regio, dat steeds populairder wordt. Dat komt eigenlijk een beetje voort uit de coronaperiode, dat mensen dat gingen organiseren. En dat gebeurde ook bij Camping Het Weergors in Hellevoetsluis. Ja, die hadden gisteren dus ook een tuintjesmarkt, waarbij dus bezoekers, of tenminste mensen die daar op de camping zelf staan, dus eigenlijk hun tweedehands spullen verkopen. En dat is echt een traditie geworden in Hellevoetsluis, wat misschien wel honderden, duizenden, of tenminste honderden of duizenden bezoekers naar die camping in Hellevoet toe trokken. En ook een leuke sfeer, ook mede door het lekkere weer.
0: Wat grappig inderdaad. Maar dan ga je dus met je camping, dan ga je daarheen. Maar neem je nog naast alle spullen die je al meeneemt voor je vakantie ook nog eens een keer wat huisraad mee waar je vanaf wilt?
1: Ja, ik ben er zelf toevallig gisteren geweest en ik sprak dus een man die heeft dus echt letterlijk een hele aanhanger extra meegenomen om zijn spulletjes daar te verkopen. Dus dat was wel een leuk gezicht.
0: Dat kun je verdienen aan je vakantie. Dat is toch wel heel goed, heel slim gedaan.
1: Okay. Ja, zeker.
0: Wat zou je zelf allemaal verkopen daar? Heb je spulletjes die jij nog wel kwijt wilt?
1: Als ik daar zelf zou staan? Ik heb genoeg spullen op zolder staan dat ik denk van dat mag wel weg. Misschien wat elektronische apparaten die ik niet meer gebruik of wat boeken. Ik denk dat er wel uit zou gaan.
0: Nou, okay. En heb je nog één verhaaltje voor ons?
1: Ja, afgelopen week hadden we de organisatie van de skatetocht Skate Light hier in de studio. Want volgende week staat dat weer op het programma in Spijkenisse. Ja, en het is al, ook dat is weer een traditie hier in de regio. Want daar komen echt honderden deelnemers per avond. Er wordt 4 avonden wordt er geskate en die komen daar dan op af om mooie routes door Spijkenisse en omgeving te skaten. De voorbereidingen zijn in volle gang. Ze zijn echt heel erg enthousiast om ook dit jaar er weer een groot succes van te maken. Met ook weer dit jaar de DJ-trailer waar allerlei leuke muziek om de sfeer wat te verhogen bij komt kijken. Dus ja, dat zijn echt wel leuke activiteiten waar mensen in de zomervakantie aan kunnen deelnemen. Want daar is het ook voor bedoeld. Voor mensen die niet op vakantie gaan, maar toch lekker sportief bezig willen zijn.
0: Kijk, ik weet niet precies hoe laat het is. Dat ga ik dan in die reportage zien. Maar ik weet dat Milou een vervent skielerer is tegenwoordig. Dus misschien dat ze het ook wel leuk vindt om een keertje mee te gaan.
1: Ja, alle informatie als ze dat wil weten, dan kan ze terecht op onze website.
0: Kijk, hartstikke bedankt, Perry.
1: Jij ook weer bedankt.
0: En dan gaan we verder met de muziek hier bij De Boer Op. En het is tijd om eventjes te gaan dansen. En daar gaat Yves Larocque voor zorgen met zijn Rise Up.

0: Piece of Rock van Mother's Finest. Al die tijd was het ontzettend rustig op de wegen. Zodat ik helemaal geen verkeersinformatie om te melden. Maar ga ik nu toch wel even doen. Waarom voor het nieuws? Nou ja, misschien weet Dave zo meteen wat meer. Maar op de A15 Gorkum ligt in Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Hendrik-Ido-Ambacht sta je ruim 20 minuten vast. Door technische problemen is het allemaal dicht daar. En Erik is op vakantie, dus hebben we een geweldige vervanger gevonden. Namelijk Olivier zelf.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen is het nog, maar zometeen gooi jij de deuren open van de allerleukste kantine van de regio, zeg ik altijd. Die van Lunchbreak. En waar wil je het over hebben?
1: Ach, het wordt zo gezellig. We gaan het onder andere hebben over, heb jij een jachtgeweer in je huis?
0: Nee, dit keer dus niet.
1: Nee. Ik dacht misschien voor everzwijnen of mannen, dat kan natuurlijk ook. Hè.
0: Nee, die jaag ik op met mijn geweldige persoonlijkheid, Ik die weg. Daar heb ik geen jachtgeweer voor nodig.
1: Het is dus, er zijn wel steeds meer vrouwen die aan het jagen slaan.
0: Okay.
1: En dan heb ik het niet over jagen op mannen, maar echt jagen op wild.
0: Okay.
1: En waarom is dat nou zo populair? Dat gaan we zo meteen vragen aan zo'n vrouwelijke jager. Verder hebben we natuurlijk weer oproepjes voor onze Rotterdamse uitdaging rubriek. Hè. We willen natuurlijk graag weer weten of er bedrijven kunnen helpen om de regio een stukje mooier te maken. En de lunchplaat is er
0: waar
1: weer.
0: Waar wil je lunchplaat bij?
1: Nou, er is een verhaal over een Nederlanders gisteren gebeurd in België, een Belgische kustplaats. Die is met zijn auto opeens... Die dacht ik, volg gewoon de navigatie, niks aan de hand. En die is vervolgens vast klem komen te zitten op een trap. En dat is nogal een probleem, want het was een iconische trap. Dus die trap is een beetje aan gort en die auto natuurlijk ook. Dus toch de les wel, niet klakkeloos je navigatie overnemen. Vooral een beetje uit je doppen kijken.
0: Ja,
1: dus een lunchplaat die daarbij aansluit.
0: Ik denk altijd een beetje mee met Erik.
1: Ja,
0: en dat doe ik ook graag met jou. Dus ik dacht gelijk aan Stuck on You van de Commodores.
1: Leuk. Ja, iets met Stuck sowieso leuk. Ja, dat is een goeie. Nou ja, bijvoorbeeld die of een andere laat het weten via de gratis Rijnmond-app. En wie weet draaien we dan wel jouw lunchplaatstakjes.
0: Dat allemaal zometeen bij Olivier. Ik spreek je graag morgen weer. Neem ik je weer met heel veel plezier en liefde de boer op. Tot aan het nieuws met Dave Datema. My Baby Left Me van Rocks.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Woensdag is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.
4: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op zaletuitvaartverzorging.nl.
5: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
6: Wat doe jij als je de sirene hoort?
7: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
6: En wat als je geen verbinding hebt?
7: Dat is een goeie.
6: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
6: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Goedemiddag, 12 uur geweest. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het begin van een nieuwe werkweek en dus ook hoog tijd voor de eerste lunch van de week met de bijbehorende lunchbreak op Radio Rijnmond. Met zo'n muziek van onder andere Anouk en de Stranglers. En die lunchplaat die moet ook echt weer uitgekozen worden. Daar heb ik jouw hulp bij nodig. Zometeen vertel ik je waar die op mag aansluiten. Na het Rijnmond nieuws van 12 uur met Dave Datema. Goedemiddag Dave.
14: Goedemiddag. De A15 is in beide richtingen dicht ter hoogte van de tunnel onder de Noord. De bediening van de systemen in de tunnel is in storing. Zo kunnen de systemen niet worden aangestuurd, zoals cameratoezicht. Dat is gevaarlijk, zegt een woordvoerder, omdat de verkeerssituatie niet in de gaten gehouden kan worden. Daarom is de Noord.

0: tunnel nu volledig afgesloten. Monteurs zijn inmiddels ter plaatse, maar de woordvoerder kan nog niet zeggen hoe lang het gaat duren voordat alles weer werkt. De politie heeft gezocht naar een vuurwapen in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het wapen wordt gezocht in een jarenoude moordzaak. De politie kreeg onlangs de tip dat het wapen daar in het water zou liggen. Om welke zaak het gaat, kan de politie nog niet zeggen. Er wordt wel rekening mee gehouden dat sindsdien magneetvissers het wapen hebben gevonden. Ze doen dus een oproep aan mensen die daar wel eens met een magneet hebben gevist of ze toevallig een vuurwapen hebben aangetroffen. Shell verkoopt alle projecten voor duurzame energie op het Europees vasteland. Het gaat om zonnestroomparken en windmolenparken, onder meer bij Moerdijk. Ook plekken waarvan energie wordt opgeslagen doet het bedrijf van de hand. Het Franse bedrijf Total Energies neemt het activiteiten over die samen goed zijn voor een opwekking van zo'n 0,5 gigawatt aan stroom, 12% van alle energieprojecten van Shell. Shell neemt steeds meer afstand van de ambities op het gebied van duurzame energie. Total Energies investeert daar juist meer in. De toezichthouder moet de overname wel goedkeuren. Hoeveel geld dat Shell oplevert is niet bekend. PostNL wil nog langere tijd krijgen om brieven te bezorgen. Dat moet nu binnen 2 dagen, maar het bedrijf wil dat volgens verslaggever Roelof Buller verder oprekken.
1: PostNL zegt we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden. En dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden. En ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
0: De omzet van PostNL daalde het afgelopen kwartaal met zo'n 24 miljoen euro in vergelijking met het jaar ervoor. Dat kwam ook doordat het bedrijf minder pakketten van Aziatische webshops verwerkte. Het weer, veel zon, droog, tropische temperaturen, 30 tot 34 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen- of onweersbuien. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog. In de middag wordt het rond de 30 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave, tot straks. Verkeersinformatie van de ANWB, maar vooral van Rens. Rens, waar staat het allemaal vast?
3: Ja, op de A15 door die storing in de Noordtunnel staat het in beide richtingen vast. Rotterdam richting Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Alblasserdam staat het 3 kilometer vast, daar doe je er ruim een half uur langer over. En de andere kant op Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht Oost en Hendrikido Ambacht 6 kilometer en 18 minuutjes.
2: Juist, dankjewel. Dan
4: de lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
2: Nou, inderdaad, ja, die lunchplaat. En het is weer een prachtige vandaag, hoor. Want vandaag zoek ik er een die past bij het opvallende nieuws over een Nederlandse toerist die gisteren in België klakkeloos zijn navigatie volgde. Maar ja, goed, dat ging niet helemaal goed. Hij reed zich namelijk klem op een iconische trap in het centrum van een Belgische badplaats. Volgens de politie was hij gewoon een beetje verstrooid. Ja, je moet het nooit klakkeloos je navigatie volgen, hè?
3: Nee. Altijd zelf opletten.
2: Zelf opletten? Nou, dat deed deze man niet. En die heeft het moeten bekopen met, nou, niet alleen een beetje kapotte auto, maar ook een iconische trap aan gort. Weet jij een leuke plaat die bij dat nieuws hoort? Laat het ons weten via die gratis Rijnmond-app.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van 2 vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
13: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond.
4: Lunchbreak. Olivier de Neve.
15: Radio met een grote R.

0: een lekker knallend begin van de show. Een plaat met een Rotterdams tintje, want deze komt van het album Hotel New York. En dat album schreef ze in het legendarische hotel op de Kop van Zuid. Hotel New York dus. Girl van Anouk. En goedemiddag zeg. Wat fijn dat je luistert naar alweer de eerste verse lunchbreak van deze week. Het is maandag 3 augustus. Erik die is er even een weekje niet. En dat betekent dat ik op zijn bammetjes mag gaan passen. Mijn naam is Olivier de Neven. En gelukkig word ik ook weer bijgestaan door topproducer Rens Vink. Rens, goedemiddag.
1: Nou, goedemiddag Olivier. Wat complimenten.
0: Ja, even die verwachtingen hoog zetten.
1: Ja, nee,
0: dan even de druk erop.
1: Ik ben hard aan het werk geweest al vanmorgen.
0: Maar
1: jij ook. Jij was nog eerder bij.
0: Ik hoor hier een klein verwijt doorheen
1: klinken. Nee, zeker niet. Absoluut.
0: Oh, nee, heel goed. Want inderdaad, mede door jouw harde noeste arbeid zit de show weer propvol vandaag.
1: Onder andere.
0: Ja, want we gaan het onder andere hebben over vrouwelijke jagers.
1: Ja.
0: Ja, ik denk dan altijd inderdaad, ik zie dan altijd van die mannen met baarden en een houthakkersblouse aan.
1: Dat wil ik ook wel een beetje. Ja. Maar ik heb Vera gaan we straks spreken. Ik heb er even gesproken. En ja, er zit toch meer bij dan je denkt hoor.
0: Oké. Nou, meer daarover zo meteen inderdaad. Ja. Dus steeds meer vrouwelijke jagers. En collega Ingrid Smits, die grossiert weer in opvallende rechtszaken. Heeft er vandaag ook weer eentje voor ons uitgekozen. Ja, bijzonder verhaal ook weer.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Horen we ook strakjes. Maar natuurlijk zoals altijd...
2: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: We zijn weer op zoek naar een passende lunchplaat. En vandaag zoek ik een plaat die mooi aansluit bij het opvallende nieuws over een Nederlandse toerist die gisteren in België een beetje zijn navigatie aan het volgen was. Niks aan het handje. Opeens rijdt hij tegen een iconische trap aan in een Belgisch badplaatsje.
1: Kijk.
0: En niet gewoon even tegenaan rijden, want dat kan nog gebeuren. Dan heb je een deuk en dan ga je weer verder. Ja. Nee, hij zat helemaal muurvast.
1: Oh, hij kwam echt vast te zitten.
0: Ja, in die trap.
1: Oh, handig.
0: Dus nou, de politie heeft hem uiteindelijk weten los te maken. En die zeiden, meneer is een beetje verstrooid. Eigenlijk. Ja, omdat hij dus klakkeloze navigatie volgde.
1: En die stuurde hem die trappen op?
0: Ja, kennelijk was die route ooit misschien wel een route. Nou, nu in ieder geval niet. Letterlijk een trap op het gaspedaal gaf hij.
1: Ja, precies.
0: Zijn auto is inmiddels weggetakeld, maar hij zal voortaan wel beter opletten, denk ik, als hij met zijn navigatie aanrijdt. Dus ik zoek een lunchplaat die daarbij past. Een nummer dat gaat over navigeren, over trappen, over jezelf klem zetten. Iets met stuk, hoorde ik Cheryl al zeggen. Of een beetje de weg kwijt zijn. Nou, noem het eigenlijk maar op. Kan allemaal. Hoe moet je iets doorgeven, Rens?
1: Dat kan via de Rijnmond-app rechtsbovenin, geloof ik. Zit een knopje en daar staat op App Ons.
0: Ja, zo simpel is het, hè?
1: Nou, zeker.
0: En wat dan leuk is, dan stuur je er eentje in. En als je dan de gedachte erachter even met ons wilt delen, hè, als die wat cryptisch is, des te leuker.
1: Weet je het verhaal erachter, dat is wel handig.
0: Ja, precies. Nou, en dan strakjes zou het zomaar kunnen dat dan jouw favoriete lunchplaat gedraaid gaat worden in dit programma.
1: Ja.
0: Na de Stranglers en Golden Brown hier op de maandagse editie van Lunchbreak.

0: Heet 3-2-1 en het duurt ook precies 3 minuten en 21 seconden. Dus vorm en inhoud die passen uitstekend bij elkaar. Bente hoorde je met 3-2-1 dus op Radio Rijnmond. Steeds meer vrouwen kiezen voor jagen. En dat bedoel ik niet op mannen, maar op dieren. Want waar de jacht vroeger vooral een mannenwereld was, is het aantal vrouwelijke deelnemers aan de jachtopleiding de afgelopen 20 jaar meer dan 3 keer zoveel geworden. Inmiddels is bijna 15% van de cursisten vrouw. En een van hen is de 24-jarige Vera Kars uit Zuidland. Vera, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, waarom gaan er opeens zoveel meer vrouwen jagen? Wat denk jij?
1: Ja, ik denk dat de passie voor de jacht steeds meer wordt meegenomen, ook richting vrouwen. En dat vrouwen ook zien van, hè, ik kan dit zelf ook oppakken. Vroeger zag je toch wat meer dat de vrouwen thuis bleven, zorgden voor de kinderen en de mannen wat meer gingen jagen. Mm-hmm. En nu zie je daar ook veranderingen in. Dus ik denk dat daarmee ook de verandering komt met dat vrouwen weer meer geïnteresseerd zijn in de jacht.
0: Ja.
1: En dat is ook niet zo gek, want de natuur is een van de mooiste dingen die er is.
0: Ja, kunnen de mannen op de kinderen passen en dan kunnen de vrouwen gaan jagen.
1: Nou, ik vind dat een goed idee.
0: Waarom wilde jij zelf zo graag gaan jagen?
1: Mijn vader die jaagt, die is boer. En wij hebben best wel wat schade bij ons op het land. En ik ben als klein meisje hierin opgegroeid met het jagen en hoe dat gaat en het slachten eromheen. Mm-hmm. En nu werd ik zelf oud genoeg, gingen mijn broertje en mijn neefje wilden ook hun akte gaan halen. En hebben met z'n drieën gezegd, laten we het lekker met z'n drieën gaan doen, de hele cursus.
0: Ja. Nou, en dat is dus ook gebeurd. Is het wel zo dat er meer bij komt kijken, heb ik begrepen, dan gewoon een beetje schieten, hè? Want dat denken veel mensen. Gewoon op, geweertje in de hand, een beetje knallen.
1: Ja.
0: Zo werkt het niet.
1: Nee, er komt heel veel bij kijken. Je moet allereerst je diploma halen. En voor je diploma moet je 4 examens afnemen. Dat is een jachtpraktijk. Dus hoe je netjes allemaal alles in het land doet. Je hebt een hagelexamen. Je hebt een kogelexamen. En dan heb je ook nog een theorie-examen.
0: Zo.
1: En voor die theorie-examen moet je ongelooflijk veel kunnen kennen en leren. Mm-hmm. En dat wordt best wel onderschat. Dus je hebt ook wel vaak dat je hoort dat er herkans moet worden.
0: Ja, en er zijn natuurlijk ook mensen die denken, nou, ik wil wel een beetje gaan jagen, want dan mag ik ook een wapen in mijn huis hebben. Werkt het ook zo simpel?
1: Nee, dat werkt echt helemaal niet simpel. Je hebt voor een geweer heb je in ieder geval al je diploma nodig. Je moet heel veel papieren bij de politie inleveren. Je moet een juiste kluis hebben. En pas als je alles van tevoren goed hebt, dan pas mag jij je geweer in huis hebben. En dan komt het ook nog eens bij kijken dat op het moment als jij... je leeft eigenlijk in een soort glazen huisje als je je akte mag hebben.
0: Mm-hmm.
1: Want je hoeft maar een boete te krijgen voor te snel rijden of onder alcohol...
0: Met alcohol op gaan rijden. Ja, precies. Ja,
1: ja, en dan heb je dus al dat je je akte eigenlijk in moet leveren,
0: je
1: omdat
0: kwijt.
1: Je dat hebt gedaan.
0: Ja, precies. Ja, dat is misschien ook wel handig ook, hè? Als je stom dronken met je geweer de straat op gaat,
1: dat
0: lijkt ook niet handig.
1: Dat moet niet gebeuren.
0: Nee.
1: En je moet ook wel echt wel heel erg bewust van zijn hoe je met het geweer omgaat.
0: Ja, nou moet ik zeggen, Vera, het is nog niet gebeurd, maar elk moment kan de Partij voor de Dieren woedend opbellen van, wat is dit nou? Ja. Dat jagen, dat is verschrikkelijk zielig voor dieren en dan gaan jullie dat een beetje hier lopen promoten. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Wat zeg je tegen dat soort mensen die daar zo de dierenrechten ook heel belangrijk vinden?
1: Ik zal in ieder geval zeggen, joh, ga eens een keer mee met een jager. Want jagen is zoveel meer dan dat we denken dat het een dierdoodschiet is. Je bent echt heel erg bezig met balans creëren in de natuur en de mensen. Neem bijvoorbeeld de hazen. Op het moment dat er veel te veel hazen zijn, als er dan één haas ziek wordt en een bacterie overbrengt naar anderen, dan hebben ze echt een hele lijdensweg van pijn. Terwijl op het moment dat wij de wildstand van de hazen goed houden en gezond houden, en voor de schade van de boer, maar ook voor het diertje zelf, in het stukje dus ziek worden of niet genoeg eten, dan krijg je daar een hele mooie balans in. En dat is wat een jager doet.
0: Het is juist ook diervriendelijk eigenlijk, zeg je.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, en dat is ook wat we ook echt moeten leren. Ja. Hoe, ja, dat noemen we dan weidelijk zijn. Met weidelijk zijn moet je echt ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk een dier en zo goed mogelijk een dier doodschiet. Dat een dier geen lijden heeft. En ik heb nog steeds dat als ik een ree of een gans of een haas ergens zie staan, dan denk ik, oh, wat een mooi beestje.
0: Ja.
1: Wat een, wat, ja, wat
0: dus je
1: een,
0: houdt ook van de natuur.
1: Ja. Zeker, ja. Heel erg.
0: Als ik nou als man of als vrouw kan natuurlijk ook juist hè, zeg van nou, ik zou ook wel willen gaan jagen. Waar kan je dan het beste melden?
1: Dan ga je naar de jachtopleiding. Want je moet eerst je jachtdiploma hebben. Mm-hmm. Als je bij je jachtopleiding aanmeldt, dat is eigenlijk altijd 1 juni of 1 juli, een van de twee. Ja. En dan moet je je inschrijven en dan word je helemaal meegenomen in dat proces.
0: Wat goed. En dan kan het zomaar zijn dat je binnenkort ook de wildstand aan het bewaken bent.
1: Ja, klopt.
0: Nou, wat mooi. Dankjewel voor je toelichting. En ik zou zeggen, succes nog. En ook doe voorzichtig. Hè, met
1: dankjewel.
0: Die geweren.
1: Okay. Heel erg bedankt.
0: Heel goed. Dat was jager Vera Kas uit Kars uit Zuidland. En zometeen het nieuws van 12:30 alweer met Dave. Maar eerst nog Elvis Crespo en Suavemente. Suavemente.

0: Elvis Crespo en Suavemente. Lekker zo op die warme, bloedhete maandagmiddag. Goedemiddag, het is 12:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Dit is Lunchbreak met zo de hoofdpunten van het nieuws met Dave. En ook nog het weer met Ed Aldus. Maar eerst krijgen we verkeersinformatie. En die krijgen we van Rens. Rens, waar staat het allemaal vast in onze regio?
1: Ja, op de A15, daar gaat Dave zo meteen alles over vertellen. Ah, ja. Ik noem hem in ieder geval Europoort richting Gorkum tussen Rotterdam, IJsselmond en Alblasserdam. 3 kilometer en daar sta je 53 minuutjes vast.
0: Oei, oei, oei.
1: De andere kant is inmiddels vrij.
0: Oké, dat is lekker. Dankjewel, dan gaan we naar het weer. En dat krijgen we van niemand minder dan die onvervalste Ed Aldus. Ed, goedemiddag.
2: Ja, Olivier, een hele goede middag.
0: Ja, jij zit in de airco daar, geloof ik. Maar als je nu buiten loopt, dan is het al bloedje heet, toch?
2: Nou ja, het valt nu wel mee. Het is 28 graden op dit moment in de regio. Dus,
0: maar we hebben het over.
2: Toch, we hebben hetere vuren gestaan.
0: Ja, zeker.
2: Ja, ja. Zeker. En, maar die temperatuur die gaat nog wel verder oplopen vanmiddag. En dat bij veel zonneschijn. Het blijft ook droog en die temperatuur komt uiteindelijk ergens uit tussen de 30 en 33 graden. Ja, die hoogste temperatuur die bereiken we pas tussen 4 en 5 uur. Okay. Misschien zelfs nog wel iets later vandaag. Dus ja, vooral vanaf dan zeg maar is het echt gewoon hartstikke warm.
0: Ja, als je niet van de hitte houdt, moet je dan even binnen blijven. Dus dat is een goed moment.
2: Ja, zeker ja. En de wind die is nu zwak tot matig. Komt uit het oosten tot zuidoosten. Maar langs de kust waait hij nu al uit het noorden. Maar toch vindt er maar weinig verkoeling plaats vanmiddag, denk ik, op het strand. Dus daar kan het ook nog wel 30 graden worden. Je ziet wel gebeuren dat later vanmiddag de wind overal meer uit het westen gaat waaien. En dan zal die toch wel overal ook aantrekken tot matig, windkracht 3. Okay. Nou, vanavond schijnt nog de zon, Olivier. En ja, misschien dat er laat op de avond en vannacht een buitje valt. Maar daar is alles mee gezegd als het al daadwerkelijk gaat gebeuren. Want ja, het woord regen komt bijna bij een weerman op dit moment niet voor in het woordenboek. Ja. En het is ook een warme nacht met een temperatuur die niet lager uitkomt dan een graad of 20. Vooral in de bebouwde kom blijft het toch wel hartstikke warm. Ja, en morgen dan periode dat de zon schijnt. Maar ook wel wat wolkenvelden die voorbij trekken. Ja, en ook morgen lijkt het toch wel vrij wat droog te blijven. Een aantal dagen geleden zag het er nog naar uit dat we misschien wel lekker een stevige regen- of onweersbui zouden krijgen op de dinsdag. Maar op dit moment ziet het er gewoon niet meer naar uit. Het droogt allemaal op de weerkaart eigenlijk al op. Voordat we het in het echt kunnen waarnemen. En temperaturen morgen komen uit op een graad of 30. Eind van de dag pas, dan zal het iets afkoelen. En als je dan verder gaat kijken naar de wind morgen, die waait eerst uit het zuiden, die is matig. En later op de dag, dan komt hij meer uit het zuidwesten.
0: Juist. Dankjewel Ed, en morgen dan spreek ik je gewoon weer en dan kijken we weer wat verder vooruit.
2: Ja, nee, dat is goed. Nou ja, ik kan in ieder geval één inkoppetje geven. Die zomer gaat nog zo lang door en het blijft nog zo lang droog. Dus voor de mensen die ervan houden, die komen aan hun trek.
0: Het is nog lang niet voorbij, die mooie zomer, Ed. Dankjewel.
2: Nee, zeker niet.
0: En tot morgen.
2: Yo.
0: Hoi. En dan hebben we hier Dave Datema met de hoofdpunten van het nieuws. Dave, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De A15 is in beide richtingen afgesloten ter hoogte van de tunnel onder de Noord. De bediening van de systemen in de tunnel is in storing. Zo kunnen bijvoorbeeld de camera's niet bekeken worden. Dat is gevaarlijk. Monteurs zijn te plaatsen, maar een woordvoerder kan nog niet zeggen hoe lang het gaat duren. De A15 is de enige omleidingsroute voor het wegverkeer. Nu de Papendrechtse brug is afgesloten vanwege werkzaamheden. In westelijke richting, richting Rotterdam, valt het kafiele nogal mee. Er staat er bij Sliedrecht alleen wat. Maar zoals Rens net ook al zei, in oostelijke richting is het flink file rijden met een vertraging van ongeveer een uur. De politie heeft gezocht naar een vuurwapen in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het wapen wordt gezocht in een jarenoude moordzaak. De politie kreeg onlangs een tip dat het wapen daar in het water lag. Nou, om welke moordzaak het gaat, dat zegt de politie niet. De politie houdt er wel rekening mee dat magneetvissers het inmiddels in al die jaren boven water hebben laten komen. En dus roepen ze op: heb je het gezien? Laat het ons eventjes weten. En de complete wereldtop van het spel Stratego was afgelopen weekend in Leiden. In 3 dagen lang werd daar het WK Stratego afgewerkt. Het was de kans voor Vince van Geffen, die komt uit Nederland, komt uit het zuidoosten van het land, om daar zijn 5e wereldtitel binnen te halen. En het is hem niet gelukt.
0: Ah.
3: Maar, niet getreurd, het blijft binnen de familie. Zijn jongere broertje Sam van Geffen. Die is nu wereldkampioen geworden. Het is sowieso een behoorlijke familieaangelegenheid. Ze vormen ook samen een team met meerdere broers. En volgens mij ook een vader erbij. Ook en zo. En die deden bijvoorbeeld ook met de teams mee. Of zij ook hebben gewonnen, dat durf ik niet te zeggen. Ja, het was een bijzonder iets daar in Leiden. Want voor het eerst kon er ook tegen AI gestratego'd worden. Ik weet niet of dat een goed werkwoord is.
0: Zeker wel.
3: Kijk, bij het schaken kennen we dat natuurlijk wel. Schaakcomputers zijn al heel erg oud. En daar is het altijd al een dingetje geweest. Maar nu kon er voor het eerst ook daadwerkelijk gestratego'd worden tegen een computer met kunstmatige intelligentie.
0: En wie won er?
3: Het was niet voor de competitie.
0: Okay.
3: En dat is maar goed ook, want die blijkt verdraaid goed te zijn. Ik sprak vorige week toevallig de voorzitter van de Nederlandse Strategobond.
0: Ja.
3: Die bestaat inderdaad. En die zei van ja, ik heb in het verleden heb ik al een stuk of 10 keer tegen de AI gestratego'd. En ik heb eigenlijk van de 10-15 keer dat ik het heb gedaan, heb ik pas 2 keer gewonnen. En de rest werd ik gewoon ingemaakt.
0: Ongelooflijk.
3: Nou, dat is niet zo heel gek, want je hebt natuurlijk zo'n bord voor je. Er staan zo ongelooflijk veel poppetjes met de majoor, de generaal, sergeanten, luitenanten, kapitein staan voor je neus. En dan moet jij natuurlijk weten van, oh, ik weet wel wat de tegenstander daar heeft staan, maar 10 zetten later ben je natuurlijk allemaal vergeten.
0: Ja.
3: Een computer doet dat niet.
0: Nee, precies.
3: Die onthoudt precies waar wat staat.
0: Joh.
3: En dus is dat heel moeilijk. Maar goed, de wereldkampioen is dus in ieder geval een Nederlander en die luistert naar naam Sam van Geffen.
0: Ja, die wordt nu in Spanje wordt die El Geffen genoemd, denk ik.
3: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
0: Hey, en de gemiddelde luisteraar zal niet doorhebben dat jij veel van bordspellen weet en er veel mee hebt. Maar Stratego, staat hij bij jou hoog in het lijstje?
3: Nee, totaal niet.
0: Nee, dat dacht ik al. Nou, dankjewel Dave.
3: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met nu Becky Bell en Steppin' Out Tonight.
4: Radio met een grote R.

0: Ze schreef het nummer samen met een man met de opvallende naam Eddie Beatbox King. Ze scoorde er een tophit mee in Nederland begin jaren 90. En dat klinkt nog steeds fijn hoor. Steppin' Out Tonight van Becky Bell.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, ik vroeg je eerder in deze uitzending al om suggesties voor de lunchplaat. Vandaag zoek ik er eentje die aansluit bij bizar nieuws over een Nederlandse toerist die gisteren op zijn gemakkie door een Belgische badplaats reed en opeens zich klemreed op een trap in het centrum van die badplaats. En dat deed hij omdat hij zijn navigatie gewoon aan het volgen was. Was hij eigenlijk niet aan het opletten, behalve dus naar zijn navigatie aan het kijken. Dacht, daar kan ik wel rijden. Was dus niet zo. Daar zat een trap.
2: Ja, onhandig.
0: Ja, heel onhandig. De politie noemde hem een beetje verstrooid in België. Nou, dat is netjes gezegd.
2: Zeker.
0: Hij was in ieder geval de weg kwijt. Hè?
2: Dat zeker,
0: dat is ding wat zeker is. Ja. Dus zoeken we een lunchplaat die daarbij past. Een liedje dat gaat over navigeren, over trappen, over jezelf klem zetten, over een beetje de weg kwijt zijn. Nou ja, goed, je snapt het idee. Of wat jij maar kan verzinnen wat daar goed bij past. En Renster, is al het een en ander aan moois binnengekomen, hè?
2: Ja, we hebben al een aantal mooie suggesties binnengekregen. Bijvoorbeeld Monique van Eijk zegt U2 met I Will Follow. Monique van Eijk zegt ook nog, samen met Peter Baas en Brenda van Duren, Talking Heads met Road to Nowhere.
0: Ah ja.
2: Luc Bonton zegt Traveling Man van Ricky Nelson. En Ben Diekema zegt bijvoorbeeld Steeler's Wheel met Stuck in the Middle with You.
0: Ook leuk, ja zeker.
2: Hebben we nog Soccer Boys, Follow the Leader, zegt Ruud Vonk. En die zegt ook Elvis Presley met Stuck on You. En Richard van der Raad zegt drukwerk met Wat Dom.
0: Ah ja, ja leuke suggesties al. Er zit een breed palet eigenlijk een boeketje aan leuke suggesties al. Nou ja, je kan nog even insturen via de Rijnmond app. En dan over een paar minuten, dan gaat hij toch echt gekozen worden, die lunchplaat.
2: Dan kiezen we er een uit, ja.
0: Ja, dus snel insturen, gratis app gebruiken van Rijnmond. En wie weet, komt dan jouw lunchplaat zo wel voorbij. En over boeketjes gesproken, dit zijn Tovelo en Stromae met hun nieuwe. Dit is Der Fleur. Bij Radio Rijnmond.

0: Zweeds-Belgische samenwerking. Ja, die stond niet op mijn bingo-kaart voor 2026. Tovelo, die is al jaren groot fan van Stromae. En nu kwam haar droom uit met een duet. De Fleur hoorde je bij Lunchbreak op Radio Rijnmond. Het is weer tijd voor Opmerkelijke Zaken. De rubriek waarin Ingrid Smits ons elke week even meeneemt naar de wereld van de rechtbank. Meestal kiest ze er dan voor om te vertellen over een zaak bij de politierechter. Maar vandaag zit ze bij de zogeheten Meervoudige Kamer. Ingrid, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat is het verschil tussen zo'n meervoudige kamer en die doorsnee politierechter?
1: Ja, bij een politierechter komen er wat eenvoudiger zaken terecht. En dan heb je te maken met één rechter die meteen uitspraak doet. En die kan maximaal 1 jaar gevangenisstraf opleggen. Ja. De meervoudige kamer, daar zitten 3 rechters... Dat zijn de wat heftigere toestanden die daar terechtkomen. Over het vonnis wordt 2 weken nagedacht meestal. En dan moet je dus even op de uitspraak wachten.
0: Ja, precies. Dat is een duidelijk verschil. Wie is de hoofdpersoon van jouw verhaal vandaag?
1: Ja, dat is Shirandy. Een goed gemutste 40er die met swingende pas de rechtbank binnenkwam. In sporttenue, met korte dreadlocks. Hij was geboren op Curaçao. En hij is eigenlijk een man zonder dak boven zijn hoofd, een dakloze. En op het Eendrachtsplein in Rotterdam had hij in februari proberen een ruzie te sussen. Maar wel op zijn eigen manier. Hij was ertussen gaan staan en had geslagen met een stalen pijp.
0: Ah ja, dat doe ik ook altijd als ik een ruzie wil sussen.
2: Zo loop jij over de redactie, hè, Olivier?
0: Ja, altijd een stalen pijp in je achterzak hebben, is mijn advies. Ja. Ja.
1: En daarom zit er nu voor de rechter wegens poging doodslag.
0: Ja, dat is wel een serieuze zaak
1: natuurlijk. Zelf ziet hij dat heel anders. Van, ik probeerde juist mensen te helpen, zei Shirandy.
0: Ja, dat zie je. Nou, daar lopen de meningen dus over uiteen. Ik neem aan dat hij ook vast zat, dat de politie daar anders over dacht.
1: Ja. Dus voor poging doodslag houden ze wel even binnen, zoals het heet. En ja, sinds hij in de gevangenis zit, gaat het stukken beter met Shirandy. Hij gebruikt geen drugs meer, vertelde zijn advocaat. En hij heeft natuurlijk structuur in zijn leven en een dak boven zijn hoofd. Maar zelf zit hij wel in de piepzak voor het gedoe met die stalen pijp. Want ze willen dat hij psychologisch wordt onderzocht. Of er misschien sprake is van een stoornis, kun je dan vaststellen, hè? Maar Shirandy die weigert dat. En dat heeft ertoe geleid dat ze bij de reclassering eigenlijk helemaal met hem klaar zijn. Omdat hij zo de hakken in het zand zet en niet voor of achteruit wil.
0: Ja, maar dan komt de rechter erbij en die zegt, nou, ik weet wel van wanten, we gaan het zo en zo doen.
1: Ja, daarom vind ik deze zaak heel leuk om over te vertellen. Want rechters, die verschillen nogal. Je hebt rechters die zijn heel autoritair. Dat zijn er niet zo heel veel meer. Maar die voldoen eigenlijk aan het standaardbeeld wat je van een rechter hebt misschien. Zo'n oude grijze man die een beetje vanuit zijn ivoren toren met zo iemand die dan leeft op straat gaat zitten praten. Nou, dat sluit niet echt aan, hè?
0: Nee.
1: Nogal een cultuurverschil. Maar deze rechter is echt een fenomeen, vind ik zelf. Ik heb al meerdere zittingen bij haar gedaan. En ja, zij weet eigenlijk iedereen aan het praten te krijgen. En ze doet het op een hele duidelijke, strakke manier, maar ook met heel veel humor. En ja, echt een fenomeen.
0: En hoe deed ze het dit geval bij deze Shirandy?
1: Ja, ze zei, waar bent u nou eigenlijk zo bang voor, meneer? Nou, en toen kwam de aap uit de mouw. Want Shirandy die denkt, als ik voor een psychologisch onderzoek moet ik naar het Pieter Baan Centrum. En daar gaan ze dan zeggen dat ik gek ben, maar ik ben helemaal niet gek. En dan krijg ik TBS.
0: Oké, en waarom zijn verdachten dan bang voor TBS? Je zou kunnen zeggen, nou, dan word ik behandeld.
1: Ja, mensen, ik zie vaak op Facebook en zo in reacties dat publiek denkt TBS is een soort watjesstraf. Je moet mensen heel lang in de gevangenis stoppen en dat helpt pas. Maar ik kan je melden, TBS is hartstikke zwaar. Je wordt continu in de gaten gehouden. En vooral, je weet nooit wanneer die straf is afgelopen. Want die kan elke 2 jaar worden verlengd. Ik zeg trouwens straf, maar het heet officieel een maatregel vanwege de behandeling. Ja, en sommige mensen komen nooit meer de TBS-kliniek uit, want die blijven te gevaarlijk, vinden de behandelaars. Dus dat risico loop je. In de gevangenis kan je zeggen, ik zet turfjes op de muur. Op 30 april is mijn straf voorbij. Maar bij TBS weet je dat nooit.
0: Nee, precies. Nee. Nou, de rechter heeft uiteindelijk de Shirandy dus over de streep getrokken, maar de zaak is nog niet klaar, hè?
1: Nee, de zaak is nog niet klaar. Want hij moet dus eerst psychologisch worden onderzocht. En dat kan gewoon in de gevangenis. Hij heeft niet naar de naar het Pieterbaancentrum waar hij zo bang voor was. En uiteindelijk dacht Shirendi, ik kies eieren voor mijn geld. Dan blijf ik gewoon in de baaiers. En dan ga ik toch maar met die psychologen en met die psychiaters praten.
0: Ja. Ja, misschien ook wel verstandig dan. Hè? En die rechter, waar jij zo hoog over spreekt, gaan we die nog vaker horen in jouw verhalen?
1: Nou, er zit wel een limiet aan. Want ze gaat binnenkort met pensioen.
0: Ach,
1: helaas.
0: Nou, dat is toch verdrietig. Ja.
1: Wel verdiend pensioen, kunnen we ook zeggen.
0: Dat dan ook weer.
1: Een prachtige carrière.
0: Ja, precies, ja. Nou, dat is een mooi verhaal weer, Ingrid. En ik denk dat we dus nog vaker over deze Shirendi gaan horen. Maar dus niet meer over deze rechter waarschijnlijk. Dankjewel voor vandaag.
1: We komen hier weer terug.
0: Ja, zeker. Wordt vervolgd, zeggen we dan. Hè. En tot snel weer.
1: Absoluut.
0: Oh, ja, ja. Dat was Ingrid Smits, onze collega met altijd opmerkelijke verhalen uit de rechtbank. En dan gaan we in één moeiteloze streep door.
3: De lunchplaat. Welke som hoort bij het verhaal vandaag?
0: Want ach, wat is er weer veel binnengekomen. Rens.
2: Ja. Het bleef maar binnenstromen met nog een aantal leuke suggesties, hoor.
0: Nog even heel kort. Het ging dus over die man, als je net inschakelde. Waar ging het nou over? Die man, die een Nederlandse man die op een Belgische badplaats zijn navigatie klakkeloos volgt en opeens vast kwam te zitten bij een iconische trap. Met zijn auto.
2: Ja, dat is niet best.
0: Zo best. Nee,
2: dat is niet zo best.
0: Wat sloot daar nog mooi op aan?
2: Golden Earring Radar Love. Ja, echt verliefd op de navigatie natuurlijk. Zei ja, Pechtel. Dire Straits, Where Do You Think You're Going? Marcel Peter Broers. Karin Zonneveld en Henriette Visser dachten Led Zeppelin en Stairway to Heaven. Nou, dat bleek het gelukkig uiteindelijk niet te zijn.
0: Nee. Hij heeft het zonder schrammetjes overleefd.
2: Ja. Rien van der Schelling, Alexander Curley en I'll Never Drink Again. En Ad Prinseland dacht nog Bonnie Tyler en Turnaround. Ja, dat ging helaas niet meer.
0: Nee.
2: Maar de leukste kwam van Anja van den Engel. Die kwam met The Backstreet Boys en I Want It That Way.
0: Oh, tuurlijk, ja. Nou, die navigatie zijn inderdaad van ik wil die kant op. Nou, precies. Ja. Dankjewel allemaal voor het insturen. En dit wordt hem dus voor vandaag. De lunchplaat. The Backstreet Boys en I Want It That Way.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: Cycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Goedemiddag, het is 1 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Over een paar minuutjes gaan we weer een spelletje spelen... waarmee je een Rijnmond noodradio kunt winnen. En je maakt ook nog eens kans op die waanzinnige maandprijs. Een privé bioscoopvoorstelling voor jou en al je vrienden. Ik leg je zo uit. Na het Rijnmond nieuws van 1 uur. Dave Datema, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De politie zoekt naar een vuurwapen in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het wapen wordt gezocht in een jarenoude moordzaak. De politie kreeg onlangs de tip dat het wapen daar nu in het water lag. Om welke moordzaak het gaat, kan de politie nu nog niet zeggen. Er wordt wel rekening mee gehouden dat magneetvissers het wapen al langere tijd geleden uitgehaald hebben. De politie doet dus een oproep aan mensen die daar wel eens met een magneet vissen of ze het vuurwapen toevallig hebben gevonden. In Rotterdam-Noord en Kralingen-Krooswijk heeft een dief het voorzien op laadkabels van auto's. De politie heeft afgelopen week tientallen meldingen gekregen van wagens waarvan de ruiten zijn ingeslagen of waarvan de laadkabels zijn doorgeknipt. Er wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen de gevallen en roept getuigen en slachtoffers op zich te melden. Bij het doorknippen van laadkabels ontvangt de eigenaar van een elektrische auto vaak meteen een storingsmelding. De politie is nu ook op zoek naar de exacte tijdstippen. De A15 is in beide richtingen afgesloten, ter hoogte van de tunnel onder de Noord. De bediening van de systemen in de tunnel is in storing. Zo kunnen systemen niet worden aangestuurd, zoals cameratoezicht. Dat is gevaarlijk, omdat dan de verkeerssituatie niet in de gaten gehouden kan worden. Daarom is de Noordtunnel nu volledig afgesloten. Monteurs zijn ter plaatse, maar een woordvoerder kan nog niet zeggen hoe lang het gaat duren. Het is sowieso extra druk op de A15, omdat de weg de omleidingsroute is voor het verkeer dat niet over de N3 kan, de randweg Dordrecht. Verkeer wordt dus helemaal omgeleid via Brabant over de A59 of via Gouda de A12. Hoe lang de vertraging precies is, hoor je zo meteen van Rens, want die weet dingen. En Shell verkoopt alle projecten voor duurzame energie op het Europees vasteland. Het gaat om zonnestroomparken en windmolenparken op het land, onder meer bij Moerdijk. Ook plekken waar energie wordt opgeslagen, doet het bedrijf van de hand. Het Franse bedrijf Total Energies neemt nu de activiteiten over, die samen goed zijn voor een opwekking van ongeveer 0,5 gigawatt aan stroom. Dat is 12% van alle energieprojecten van Shell. Shell neemt steeds meer afstand van de ambities op het gebied van duurzame energie, terwijl Total daar nog steeds meer in is gaan investeren. De toezichthouder moet de overname wel goedkeuren. Hoeveel Shell dat gaat opleveren is niet bekend. Dan nog het weer. Veel zon, droog, tropische temperaturen. Het kan tot 33 graden worden in de regio. Vanavond eerst zon, later.

0: Later in de avond en vannacht kans op lokale regen of onweer. Morgen periode met zon, vrijwel droog. In de middag wordt het rond de 30 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
1: Dave, dankjewel en tot later weer. En dan, ja, deze man weet dingen, horen we net van Dave Datema. Dus ja, laat maar zien, Rens. Waar weet je wat van?
2: Ik weet wat van de A15, want Dave zei het net al, de Noordtunnel is dicht. En dat zorgt voor de nodige vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en de Noordtunnel staat 3 kilometer file en daar doe je er een uur langer over. De andere kant valt hartstikke mee, maar dan hebben we nog wel een klein stukje op de A16 Breda richting Rotterdam tussen afrit Gorkum, Dordrecht Centrum en knooppunt Ridderkerk. 6 kilometer en 7 minuutjes langer doe je er daarover.
1: Dankjewel. Dan hebben we een actie. Namelijk, deze week geven we weer noodradio's weg op Radio Rijnmond. En dus ook hier in Lunchbreak. Rijnmond is rampenzender in dit gebied. En daarom laat ik je straks een noodsignaal horen. En als je mij dan appt met de frequentie van Rijnmond, dus 93.4 FM, dan maak je kans op die noodradio. En ik ga hem nu 1 keer laten horen, het fragment. Let op, zo klinkt het dus.
2: Deze maar telt nog niet mee.
1: Dit is een test, dames en heren. Dit is een test! Komt-ie.
3: Nu 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio.
1: Zo klinkt hij dus, maar het is dus nog een test. Dus nog niet appen, maar strakjes.
2: Strakjes wel.
1: Ga hem wel horen.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Woensdag is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
13: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
15: Lunchbreak. Olivier de Neve.
3: Radio met een grote R.

0: Maar liefst 43 jaar achter elkaar waren de Four Tops bij elkaar. In dezelfde bezetting. Inmiddels niet meer, want het gaat wat minder tops met ze. Ze zijn inmiddels allemaal overleden. Maar de Four Tops in betere tijden hoorde je. En Don't Walk Away. Goedemiddag, dit is Lunchbreak. Ik hoop dat je je bammetjes, je soepje of je salade al achter de kiezen hebt. En anders wordt het wat mij betreft hoog tijd voor een lekkere lunchpauze voor je. Want ja, het is al 1 uur geweest. 10 over 1 om precies te zijn. Het is maandag 3 augustus. We zijn alweer over de helft van deze Lunchbreak op Radio Rijnmond. Maar gelukkig nog genoeg moois op komst. Strakjes spreken we bijvoorbeeld met de Rotterdamse Uitdaging. Dat is de schakel tussen bedrijven die iets willen betekenen voor de stad en maatschappelijke organisaties in Rotterdam. En ze hebben weer mooie projecten waar hulp bij nodig is. En er is muziek, met dank aan Nate Smith en Madonna onder andere. En hebben we ook nog voor de verandering deze week geen platenlepel, maar juist een heel simpel spelletje waarmee je een gratis noodradio kunt winnen. Je weet wel, zo'n ding waarmee je ook zonder stroom nog naar de radio kunt luisteren. Bijvoorbeeld als er, godverhoede, een ramp uitbreekt in onze regio. Rens, wat is de grootste ramp die jij hebt meegemaakt?
1: Dat Nederland niet het WK heeft gewonnen, denk ik.
0: Ja, daar klinkt over het algemeen geen noodsignaal voor. Nee, maar dat had wel gekund, ja.
1: Ja, hè?
0: De laatste fluitsignaal was ook een soort noodsignaal.
1: Ja, in ieder geval. Goed, ja. Ja.
0: Nou, Rijnmond is in ons gebied de rampenzender. Hè. We praten hier meteen bij als er dan een calamiteit zou zijn. En dat is dan handig dat je dan nog weet op welke frequentie je moet afstemmen. Anders heb je er nog niks aan, hè? Nee. 93.4 FM, dat is de frequentie. En onthoud die, want zometeen zou het zomaar kunnen gebeuren dat je een noodsignaal hoort op deze zender. En als je dat hoort, dan moet je als de Wie de Weer gaat naar ons appen. Open dan de Rijnmond app, druk op app ons en stuur dan onze frequentie in. Dus 93.4 FM. Zo simpel is het.
1: Zo simpel is het, ja.
0: En dan maak je dus kans op die Rijnmond Noodradio. Ook nog om een gratis lunch te winnen aan het einde van de week. Dat is onze weekprijs. En de Rijnmond Maandprijs. Dat is deze maand een privévoorstelling in de bioscoop voor jou en tientallen van je vrienden.
1: Zo?
0: Ja, ik zou het wel willen winnen.
1: Ik ook wel, ja.
0: Ja, wij zijn uitgesloten van deelname.
1: Ja, dat is weer jammer, hè?
0: Zit er niet in, hè?
1: Ja.
0: Dat is heel jammer. Maar goed,
1: zeker.
0: Wie weet gaat zometeen die noodradio wel naar een leuke persoon. Tenminste, als je dat signaal natuurlijk hoort, hè?
1: Als je dat signaal hoort. En ik moet nog... Je hoort hem nog niet, hè?
0: Nee, hè?
1: Nee, ik ook nog niet.
0: Nee.
1: Nee, goed luisteren.
0: Misschien strakjes. Je weet het niet.
1: Nee. En ik moet eigenlijk nog even mijn excuses aanbieden.
0: Oh.
1: Ja, niet aan jou hoor.
0: Altijd ruimte voor in dit programma.
1: Zeker, ja. Nee, ik moet met de billen bloot voor de mensen die op de A15 Gorkum richting Rotterdam staan. Want ik zei net, dat valt hartstikke mee, maar dat valt helemaal niet mee.
0: Oh.
1: Dat is ook gewoon een uur file.
0: Ach.
1: Beide kanten een uurtje file.
0: Ach, en dan kijken ze van de ene kant naar de andere kant en dan zeggen ze... I belong to you.
1: Nou.
0: Dat zeggen ze dan.

0: Country Rock Power Ballads. Ja, die combinatie bestaat dus gewoon. Een plaat voor mannen die veel gevoeliger zijn dan veel mensen zouden denken. Een beetje zoals Rens Vink, hè? Gewoon een gevoelige man.
1: Nou ja, zou je niet zeggen, hè?
0: Ja, nee. Ruwe bolster, blanke pit.
1: Nou, oké.
0: Nate Smith en Fix What You Didn't Break op Radio Rijnmond. En ja, het zou zomaar kunnen dat er net een noodsignaal te horen was op Radio Rijnmond. Geen paniek, het was maar voor een spelletje. Maar daar kan je dan ook topprijzen mee winnen. Namelijk een Rijnmond Noodradio. En kans op een gratis lunch als je weekwinnaar wordt. En alsof het nog niet genoeg is, ook nog eens voor de Rijnmond Maandprijs. Die gaat er eind deze maand weer uit. Een privévoorstelling in een bioscoop in Rotterdam voor maximaal 50 personen. Oei, oei, oei.
2: Zo.
0: Nou ja, Annemiek van Bellen, die wilde ons wel even bellen, geloof ik. Annemiek, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, jij dacht iets te horen, hè?
3: Ik dacht zeker iets te horen. Ja. Ik lag lekker te luieren op het balkon onder een parasolletje met de radio aan.
0: Ja.
3: En ik denk, hé. Hey,
0: opeens werd die rust vreed verstoord door een noodsignaal.
3: Ja.
0: En wat appte jij?
3: 93.4 FM.
0: Ja, dat is de code, hoor. Hoppakee, ja!
1: Okay, helemaal goed, Annemieke.
3: Top, goed zo.
0: Hartstikke goed gedaan. Dat betekent dat die noodradio jouw kant uit gaat komen. En dan ben jij in ieder geval voorbereid voor de apocalyps. Dat is toch fijn, hè?
3: Heel fijn, geweldig.
0: Ja. Oh, we krijgen hem nu ook. We hebben een lieftallige assistent hier, Mirjam. Die komt hem ook even brengen nu. Als je nu, dankjewel Mirjam. Als je nu kijkt op TV Rijnmond of op Rijnmond.nl in de livestream, dan kan je hem ook zien. Het is een hartstikke kek dingetje. Hij is oranje, hij is zwart. En nou ja, hij werkt dus op allerlei verschillende manieren. Waardoor je ook zonder batterijen kan je het ook, of zonder stroom kan je het ook nog redden. Met batterijen, met opwinden. En, nou, het is een zeer opwindend ding.
3: Gewoon lekker handig.
0: Ja, zeker. Dus nou, die komt jouw kant op, Annemiek. En
3: Fijn,
0: je doet dus ook nog eens mee voor die weekprijs en die maandprijs. Hè? Dus het kan nog zijn dat je eens dubbel in de prijzen gaat vallen.
3: Het wordt een spannende week, hoor ik wel.
0: Ja, precies. Ga je nog lekker op je balkon hangen of wordt het inmiddels te warm?
3: Nee, het is nog goed te doen. Er staat een beetje wind op, dus een beetje uit de zon. Okay. En het is prima te doen.
0: Nou, wat goed. Nou,
3: dan ik hoef nergens heen even.
0: Nee, nou, ik vind dat je ook wel een beetje weervrouw-aspiraties hebt, zoals je zo dat vertelt. En denk,
3: is dat
0: nou, ja,
3: zo?
0: Oh, als het ooit met vakantie of met pensioen gaat, dan kunnen we jou bellen.
3: Nou, ik ben met pensioen. Laten we het daar maar
0: op houden. Oké, heel goed, heel goed. Nou, ik wens je in ieder geval nog heel veel plezier op het balkon. Geniet
3: ervan. Dank je wel.
0: En namens Rens en mij heel veel succes nog. Hopelijk dus voor die weekprijs of die maandprijs.
3: Nou, hartstikke bedankt. Ik wacht het af. Ja, en een fijne uitzending.
0: Dank je wel. Dag Annemiek.
1: Dag Annemieke. Doeg.
0: Hoi. Nou Rens, de eerste noodradio van de week bij ons is eruit.
1: Hij is eruit. Morgen weer.
0: Het morgen weer. En strakjes bij Rens-Jan en Feza natuurlijk ook nog een kans.
1: Ja, zeker.
0: Het zou zomaar kunnen dat dat signaal weer voorbij gaat komen. Dus oortjes gespitst en snel zo achter die knop.
1: Even luisteren.
0: Net als al die, nou, we hebben echt honderden mensen die een appje hebben gestuurd. Dus dat kan zomaar. Laat het ons weten dan. En wie weet win jij dan wel die noodradio. Het zou zomaar kunnen. Nu Madonna op Radio Rijnmond. En Who's That Girl?

0: Shepherd en Coming Home. En daarvoor Madonna en Who's That Girl. Allemaal bij Radio Rijnmond. En goedemiddag, het is 2:30 geweest. Je luistert naar Lunchbreak met zo de hoofdpunten van het nieuws met Philip. Maar eerst de verkeersinformatie nog. En Rens, daar hebben we jou voor opgewetten te trommelen.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Ja,
0: het mag wat kosten.
1: Ja, het mag wat kosten, ja. Maar ja, dan heb je ook wat alles, Dave, in ieder geval. Goed, op de A15, de Noordtunnel is dicht, dus die staat in beide richtingen vast. Rotterdam richting Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en de Noordtunnel 1 kilometer, maar wel 60 minuten vertraging. De andere kant op, A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel 7 kilometertjes en ook 60 minuten allemaal dicht vanwege technische problemen. Dan nog de A16 Breda richting Rotterdam tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk 9 kilometer en een kwartiertje vertraging.
0: Juist, dankjewel. Dan het weer. Het is vandaag zonnig, droog, tropisch. Middagtemperatuur tussen de 30 en 33 graden. Vanavond eerst nog zon in de tweede helft van de avond. En vannacht kans op een buitje. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dus ja, warm vannacht nog. Dan morgen periode met zon vrijwel droog. In de middag wordt het rond de 30 graden. En dan de dagen daarna. Periode met zon vrijwel elke dag droog. Het wordt wel wat minder warm. Met op vrijdag in de middag nog maar zo'n 22 graden over. En dan alle aandacht voor Philip van Es met de hoofdpunten van het nieuws. Philip, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Wie 's avonds of 's nachts een elektrische auto oplaat in Rotterdam-Noord, Kraling of Krooswijk, die zal een extra laadkabel mee moeten nemen. De politie kreeg namelijk de afgelopen weken tientallen meldingen van ingeslagen ruiten en doorgeknipte laadkabels. De politie onderzoekt of alle gevallen van kabeldiefstal met elkaar te maken hebben. De politie onderzoekt ook de tijdstippen van de laadkabeldiefstallen. Want de eigenaren die krijgen normaal gesproken bij een elektrische auto een melding dat die kapot gaat. En zo hopen ze dan misschien met camera's weer te vinden wie er dan met een laadkabel, een kapotgeknipte laadkabel, over straat loopt.
0: Wat heb je nou aan een kapotgeknipte laadkabel?
2: Koper.
0: Oh ja, check. Ja.
2: Ja, lijkt me alleen wel een levenslink om actieve stroom door te knippen. Ja. Maar dat geheel terzijde. Ja. De A15 is beide richtingen afgesloten ter hoogte van de tunnel onder de Noord. De bediening van de systemen in de tunnel is in storing. Zo kunnen systemen niet aangestuurd worden, zoals cameratoezicht. En dat is gevaarlijk, omdat de verkeerssituatie niet in de gaten gehouden kan worden. En daarom is de tunnel nu volledig dicht. Monteurs zijn ter plaatse, maar een woordvoerder kan nog niet zeggen hoe lang het gaat duren. Het is al extra druk op de A15, omdat de weg de omleidingsroute is voor het verkeer dat niet over de N3 kan, de randweg Dordrecht. Verkeer dat omgeleid wordt, gaat nu via Brabant. Dus over de A59. En langs Gouda over de A12. Hoe lang de vertraging is, hoor je dus. Dat hoorde je dus zojuist. Ja. Ik wilde zeggen, hoorde je zo meteen van Rens. Maar dat, jij was eerder.
0: Jij was eerder. En die vertraging, die was lang, lang, lang.
1: Die was lang.
2: Dus dat is hartstikke fijn. Moet je al omrijden, ben je nog een keer de pineut. En je hoort wel eens zwemmers die het kanaal overzwemmen. Maar had je wel eens gehoord over iemand die non-stop de Baltische Zee overzwemt?
0: Nee.
2: Nee, nou, Bart Kubowski die zwom als een van de eerste mensen in één keer van Zweden naar Polen. Dat is 160 kilometer. Hij deed er 55 uur over, zonder slaap. En zonder de begeleidende boot ook maar één keer vast te houden. Het ging niet geheel zonder slag of stoot. Dit was namelijk de vijfde keer dat Kubowski het probeerde, maar het lukte dus uiteindelijk wel. Ja. De aanhouder wint in dit geval.
0: Kubowski. Kubowski, kopje boven water in ieder geval. Dat is belangrijk.
2: Ja, kopje boven water.
0: En het lijkt me heftig, joh. Ik denk, laten we eerlijk zijn, wij met z'n drieën, hè, wij zijn toch fitte mannen met z'n drieën. Ik denk dat wij nog niet aan de andere kant van de Nieuwe Maas zouden komen.
1: Nee, maar waarom ook? Nee.
2: Ja, sommige mensen hebben uitdagingen waarvan je denkt, waarom zou je het doen?
1: Ja.
2: Maar dat, ik heb ooit Maarten van der Weijden volgens mij de Elfstedentocht zien zwemmen. Dat ik denk,
1: dat was ook alweer zo,
2: is een reden dat het schaatsen is, hè?
0: Ja, het was allemaal voor het goede doel natuurlijk.
2: Ik snap het.
0: Het was wel dat je denkt, man, doe dat nou niet, joh. Heb je die handen en die voeten toen van die man gezien? Dat zou bij deze Kubowski ook wel het geval zijn.
2: Dat zal er ook niet best hebben uitgezien.
0: Nee, dat is helemaal, dan heb je, weet je, als je dan te lang in bad hebt gezeten, rimpelige dingen. Nou, dat ziet als je daar dus dagenlang in het water ligt, dat ziet er nog even wat anders uit, hoor. Niet best.
1: Bah.
0: Ja. Goed, maar je kan ook gewoon naar het gezicht van Philip van Es kijken. Krijg je een indruk hoe dat eruit ziet.
2: Ja, en bedankt, Olivier.
0: Geitje natuurlijk. Dankjewel, Philip. Tot later weer. En zometeen gaan we bellen met Rotterdamse uitdaging. Want die hebben weer mooie uitdagingen voor bedrijven in onze regio.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Maar nu Genesis en Jesus, He Knows Me.
3: Radio met een grote R.

0: funky baspartij in het nummer. Werd ingespeeld door een vrouwelijke bassist, Wendy Melvoin, die vroeger veel met Prince heeft gespeeld. Ja, krijg je toch meteen een funky sausje, zo'n nummer. Radio Rijnmond luister je naar met Sambar en Homewrecker.
1: Kunnen we helpen? Rotterdamse uitdaging zoekt een helpende hand.
0: Ja, het is weer tijd voor oproepjes. We spreken met Linda van der Wind van Rotterdamse Uitdaging. En dat is de schakel tussen bedrijven die iets willen betekenen voor de stad en maatschappelijke organisaties in Rotterdam. En Rotterdamse Uitdaging zorgt er dan voor dat spullen en helpende handen terechtkomen op die plekken waar ze het hardst nodig zijn. Het oproepje op de radio kan daar dan heel handig bij zijn. Nou, Linda, goedemiddag.
2: Een hele goede middag. Wat leuk om jou weer even te spreken.
0: Ja, dat is even geleden, maar hartstikke fijn dat je weer aan de lijn bent. Ook in deze hoogzomer. Jij niet op vakantie, jij nog gewoon je aan het inzetten voor Rotterdam.
2: Zeker weten, zeker weten. Ja, toevallig was ik net even op een rij aan het zetten. Iedereen heeft het over komkommertijd. Mm-hmm. Maar weet je, armoede en eenzaamheid, die staan niet stil, hè?
0: Nee,
2: in de
0: zo
2: zomer.
0: Is het. Daar is geen komkommertijd. Dus, ja.
2: Nee. Ja. Dus wij merken het ook. We hebben gewoon best veel gedaan al. En nou ja, er zijn ook weer leuke oproepen. Want vorige week is nog even leuk om te vertellen.
0: Ja.
2: Hebben we met 100 bejaarden een high tea gedaan.
0: Oh.
2: Eenzame bejaarden. Dat was echt één groot feest.
0: Wat leuk.
2: En dat is dan weer doordat een bedrijf dat sponsort. Ja, dat is gewoon fantastisch.
0: Ja. Ja, zeker. Dus, dat is hartstikke mooi. Nou, we gaan proberen er deze week ook weer wat in beweging te krijgen. Want
2: zeker.
0: Ja, onder andere met zitplekken. Vertel.
2: Ja, nee, er is een stichting. Ik moet even spieken, want ik ken ze nog niet zo goed. Ik zag ze echt voor het eerst hier. Sorry, mijn telefoon is een beetje langzaam. dat is Diaspora Wellhouse. Zitten op Zuid. En die zijn op zoek naar 50 klapstoelen. Want die werken gewoon heel veel met mensen waar ze workshops doen, allerlei bijeenkomsten. En die hebben 50 klapstoelen nodig. Heb je de 20, laat het ook weten, want dan zijn ze in ieder geval een beetje geholpen.
0: Ja.
2: Maar 50 zou helemaal fantastisch zijn. En als tegenprestatie krijg je lekker koffie en taart met de oprichters.
0: Oh, dat is toch leuk? En joh, een paar klapstoelen, toch? Dat moet toch lukken? 50 klapstoelen.
2: Hè? Nou, dat hoop ik zeker.
0: Ja,
2: dat
0: zeker.
2: Hoop ik zeker. En dan de volgende, die is super praktisch. Dat is een stichting ook in Zuid. En die hebben gewoon een timmerman nodig.
0: Een timmerman, ja.
2: Die hebben twee deuren, die moeten vermaakt worden. En die zoeken een timmerman.
0: Okay.
2: Dus ben je handig, al ben je geen officiële timmerman, maar ben je handig en kan je even iemand helpen met het vermaken van twee deuren? Laat het weten of ken je iemand. rotterdamseuitdaging.nl, info@rotterdamseuitdaging of via Rijnmond natuurlijk.
0: Ja,
2: dat
0: zeker.
2: Kan ook altijd.
0: Ja. Dan zetten wij ze door. Dus als je een handige Harry of een handige Harriet bent, laat je even horen.
2: Zeker. Ja. En dan hebben we nog echt een hele schattige. Ik dacht, ja, die vind ik ook echt heel leuk. Want dat is via een zorgorganisatie, een zorggroep. En daar is een gezin en die moeder die heeft geen budget. En die heeft een dochter van 9 jaar en die zou heel graag een dagje naar een pretpark gaan.
0: Mm-hmm.
2: Dus heb jij kaartjes? Dus het gaat maar om 2 kaartjes. Voor een pretpark, maakt niet uit welke, ze reizen met de trein,
0: okay.
2: Dan is dat ontzettend welkom. Nou, en dat kan toch bijna elke Rotterdammer, hoop ik, hierop reageren.
0: Ja.
2: En krijgen we er meer, zouden er meer kaartjes komen, dan zorgen wij dat ze bij gezinnen komen die dat ook goed kunnen gebruiken.
0: Komt sowieso goed
2: dus,
0: terecht. Ja.
2: Ja, heel een kleine vraag, maar zo belangrijk voor die moeder met haar dochter, zodat ze ook toch een vakantiedagje kan invullen.
0: Zou toch fantastisch zijn? Nou, dat moet ook lukken, denk ik, toch?
2: Ik hoop het.
0: Ja.
2: Ik hoop dat de luisteraars gelijk op de e-mail zitten.
0: Dat denk ik wel, ja.
2: Op de app komen.
0: Nog één keer het mailadres?
2: info@rotterdamseuitdaging.nl. En wat zijn jullie kanalen?
0: Ja, dat kan allemaal via de Rijnmond app. Hè. Kan je ons bijvoorbeeld even een berichtje sturen? Of via radio@rijnmond.nl. Dan komt het ook goed terecht.
2: Kijk.
0: Ja.
2: Nou, dan hoop ik dat er bij een van deze vragen iets moois uitkomt.
0: Dat lijkt mij toch wel. Dank je wel weer voor je oproep en jouw enthousiasme ook zo hoog zomer. Dank je wel en tot de volgende keer weer, hè?
2: Zeker weten. Hey, dank je wel. Fijne dag.
0: Fijne dag. Linda van der Wind was dat van Rotterdamse Uitdaging. En dit zijn Dexys Midnight Runners en Jackie Wilson Said.

0: Peaches en Herb hoorde je. Klinkt als een vast duo, maar Peaches was eigenlijk een rol die door verschillende zangeressen is ingevuld. In dit geval door Linda Green. Ja, wie kent het niet? Reunited op Radio Rijnmond van Peaches en Herb. En Lunchbreak loopt daarmee op zijn laatste benen. Maar dat betekent dat Ronald van Oudheusden al net buiten de studio klaar is met warmlopen. Zijn hesje heeft hij inmiddels uitgedaan. En nou, die staat er helemaal klaar voor. Zometeen tussen 2 en 4 hoor je onze sterspeler. Met muziek van onder meer Alizé, Green Day en Harry Styles. Oftewel, het wordt weer een heerlijke 2 uur met hem. En al die muzikale legendes die hij bij zich heeft. Ja, Rens, voor ons eerste dag Lunchbreak samen die er alweer op zit.
1: Ja, ik vond het leuk hoor.
0: Ging goed. Ging lekker.
1: Prima.
0: Ja, veel files.
1: Hartstikke wel.
0: Ja,
1: zeker.
0: Dus die uitzending vult zich vanzelf, joh, met al die files.
1: Absoluut, ja. We kunnen het de hele tijd over files hebben.
0: Nou, zeker, ja. Morgen moet ik het zonder jou doen. Ja. Maar woensdag, dan
1: woensdag ben ik er weer.
0: Nou, hartstikke leuk. Tot woensdag. En wat mij betreft, als je nu luistert, veel plezier met Ronald van Oudheusden. En morgen, dan meld ik me weer. Fijne dag.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Download.

0: veilig. Weet wat je moet doen.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Het is 2:00, je bent bij Rijnmond. Zo meteen de middag door met Ronald van Oudheusden. Maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Op vrijdag 4 september leggen havenwerkers het werk neer in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Althans, als het aan de FNV ligt. Vanaf 11:15 tot 19:00 s'avonds worden er geen schepen behandeld. Daardoor loopt de laden, lossen en ook het slepen en vastzetten van schepen flinke vertraging op, zegt de vakbond. De FNV staakt vanwege de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid van in totaal zo'n 6,5 miljard. Vooral de bezuinigingen op zekerheid bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid is volgens de FNV een brug te ver. En de politie zoekt naar een vuurwapen in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het wapen wordt gezocht in een jarenoude moordzaak. De politie kreeg onlangs een tip dat het wapen daar in het water lag. Om welke moordzaak het gaat, kan de politie nu nog niet zeggen. De politie houdt er wel rekening mee dat magneetvissers het wapen er al lange tijd geleden uitgehaald hebben. Ze doen dus ook een oproep aan mensen die daar wel eens met een magneet vissen of ze een vuurwapen gevonden hebben. En in Rotterdam-Noord en in Kralingen-Krooswijk heeft een dief het voorzien op oplaadkabels van auto's. De politie heeft de afgelopen weken tientallen meldingen gekregen van auto's waarvan de ruiten zijn ingeslagen of waarvan laadkabels zijn doorgeknipt. Er wordt nu onderzocht of er een verband bestaat tussen de gevallen en roept getuigen en slachtoffers op zich te melden. Bij het doorknippen van laadkabels ontvangt de eigenaar van een elektrische auto vaak meteen een storingsmelding. De politie is nu ook op zoek naar die exacte tijdstippen. En de A15 in beide richtingen

0: is weer open in beide richtingen, ter hoogte van de tunnel onder de Noord. De bediening van de systemen in de tunnel was in storing. Zo konden de systemen niet aangestuurd worden, zoals cameratoezicht. Dat is gevaarlijk omdat de verkeerssituatie niet in de gaten gehouden kan worden. Monteurs hebben de verbinding met de tunnel hersteld, waardoor er weer toezicht is. De tunnelbuis in de richting van Gorinchem is volledig open. De buis in de richting van Rotterdam heeft 1 rijstrook die open is. De overige 2 zijn dicht, zegt Rijkswaterstaat. Monteurs proberen zo snel mogelijk de overige rijstroken weer vrij te krijgen. Het is extra druk op de A15 omdat de weg de omleidingsroute is voor het verkeer dat niet over de N3 kan, de randweg bij Dordrecht. De file van de tunnel lost ondertussen langzaam op. Hoe lang de vertraging nu nog is, hoor je zo meteen. Het weer, veel zon, droge en tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond een kans op lokale regen- of onweersbuien. Morgen periode met zon, vrijwel droog. In de middag wordt het rond de 30 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl. En dan krijgt u van mij nog de files. De A12 richting Den Haag tussen de Meern en Nieuwebrug. 6 kilometer, 6 minuten. Kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is daar dicht. De A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel. 11 kilometer, 26 minuten vertraging. Door technische problemen zijn 2 rijstroken dicht. De A15 in de andere kant is weer helemaal vrij. En dan nog eentje in Alblasserdam. De burgemeester Keizerweg Edisonweg tussen de randweg Dordrecht, de N3 en de A15. 3 kilometer, 30 minuten.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
3: Wat zou jij doen als je nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
2: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
6: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
5: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met 2 S'en.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
7: Nu bij Dirk. Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: De middag door. Ronald van Oudheusden.
15: Radio met een grote R.

Wat een geweldige plaat is dat toch van Green Day, Good Riddance. Nou, daar zijn we mooi vanaf. Dat betekent het, hè? Good riddance, dat zeg je in het Engels als je een periode afsluit. En dan zoiets zegt van, nou, daar zijn we vanaf. Hoppakee, op naar het volgende. Dus dat is heel positief bedoeld in dit liedje, hè? Dat je een periode in je leven afsluit, een punt zet en weer verder gaat naar nieuwe avonturen. Good riddance, daar zijn we mooi vanaf. Maar de Stray Cats, die openden deze show. Nou, dat is helemaal voor mij kakkers onder de duim, want dat betekent een hele lekkere 2 uur heerlijke muziek. De Stray Cats 1980, een van mijn favoriete bandjes die ik regelmatig, niet verder vertellen, voor de spiegel nadeed. Ja, ik wou er graag uitzien als Brian Setzer met die blonde kuif en die tatoeages en die stoere kleding en die prachtige Gretsch-gitaar. Ze spelen nog steeds, zijn inmiddels wat oudere mannen geworden. Het is allemaal wat krakender geworden, denk ik zo. Maar ze zijn still alive en rocking. Vooral in de Verenigde Staten zijn ze nog veel aan het toeren. De Stray Cats dus. Goedemiddag, ik heb heel veel lekkers in de tas gedaan. Straks meteen Harry Styles met zijn laatste single American Girls. Maar ik heb ook Alizé meegenomen met Lolita. Ik heb een ouwtje van Prince in de tas gedaan, Taylor Swift. En een beetje de bloedbroeders van Green Day, The Offspring. Heb ik ook meegenomen met een lekkere plaat. Om straks de radio wat harder te zetten. En voor de eigen bodem muziek, Nederlands, is Paul de Leeuw samen met Rutsch Jacot straks aan de beurt. Kortom, Rijnmond, de middag door jouw dagelijkse portie lekkere muziek. Een beetje muzikale doping om je door die middag heen te trekken. Zo'n 4 uur momentje, dat beleven wij niet. Nee, ik zorg dat je dadelijk gepokt en gemazeld naar Afslag Rijnmond kan gaan luisteren. Vol energie. Dit is Harry Styles.

verboden Franse vrucht. Maar wel een heerlijk plaatje van Élysée, 25 jaar oud. Moi, Lolita, werd een enorme zomerhit met name. En ze was pas 17 toen ze dat opnam in de studio Alizée. Die doorbrak in Frankrijk met een aantal talentenjachten. Geboren trouwens op Corsica. Het werd ook in Frankrijk een grote hit zelf. In Spanje, Italië, België, Duitsland. Kortom, heel Europa lag aan de kindervoeten van Alizée. Gebaseerd deze titel natuurlijk op het boek van Nabokov. En het gaat dus inderdaad ook over onschuld, over verleiding. En dat alles vanuit het perspectief van een tienermeisje. 17 jaar was ze pas. Straks, ja, daarvoor hoorde je trouwens Paul de Leeuw en Roger Kot met een Nederlandstalige klassieker Blijf bij mij uit 93. Zometeen Prins, dan maken we een sprong naar 1999. Althans, dat is de titel van het plaatje. Nu eerst echt in de jaren 70. Ja, die gasten waren leuk bij Top Op. Hadden allemaal dezelfde pakken aan in blauw of rood. Deden danspasjes. Hadden een... ja, echt van die brede pijpen. Ja, dat was echt een beetje mode in die tijd. Hè? Na Mud en wat was het? Gary Glitter en The Sweet. Was ineens een beetje de rock'n'roll weer populair. En Show Waddy Waddy was zo'n Engelse band die het als geen ander deed.

0: Het zit in de vijfde Toy Story film, deze nieuwe single van Taylor Swift. En die film is een enorme kaskraker, een enorm succes. En vooral ook hier in Nederland zitten de bioscoopzalen vol, vooral met kinderen natuurlijk. Het is zomervakantie en dan, ja, ze weten wel tactisch uit te brengen natuurlijk. Ik heb zelf de eerste twee gezien. Dat vond ik echt geweldig, maar toen waren de kinderen nog klein. Ik zie mezelf niet naar de bioscoop gaan voor een animatiefilm anno nu. Met bijvoorbeeld deze of een nieuwe Shrek of zo. Nee, dat is wat mij betreft toch een beetje met de kinderen een avontuur geweest. Lucy Silvers hoorde je ook nog voorbij komen net met het prachtige Breathe In. Ook alweer ruim 20 jaar oud. En ook Prince heb je nog gehoord met 1999. En ik heb nog veel meer lekkers. Hè. Straks na de klok van 3 uur, na het nieuws van 3 uur... even een tipje van de sluierlichten of ik dan wat lekkers in de tas heb zitten voor jou. No Doubt, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Ik heb de Chainsmokers, ik heb Keen in de tas zitten. Ik heb een oudje van de Beatles meegenomen. Ik heb Damiano David, Massive Attack. Nou zeg, hey, Coldplay ook nog. Als je daar niet blijft luisteren, nou, dan ben je geen liefhebber van de muziek, hoor. Nu een leuke, een sprong naar het verleden. 1999 van de Amerikaanse punkband The Offspring. Die waren rete populair in die tijd. En maakten aanstekelijke punkmuziek. Niet van die hele keiharde, knuppelharde muziek waar je hoofdpijn van krijgt. Of hartkloppingen. Maar dit was eigenlijk ook wat meezingbaar. Want het zat altijd wel een pakkend refrein in. We gaan luisteren naar Pretty Fly. En dan moet je opletten bij het eerste. Ze gaan normaal als ze aftikken of aftellen bij een nummer is het 1, 2, 3, 4. En dan wordt er gespeeld. Maar zij hebben iets bijzonders. Zij hebben iets gepikt van de band Def Leppard. Die deden dat in 1983 op de plaat Rock of Ages. Met 4 beetje Duits klinkende fantasiewoorden aftellen. En die deden dat toen met, Gunther, Glieben, Glauchen, Globen. Ja, het slaat nergens op en het heeft ook geen betekenis. Maar nogmaals.
1: Gunther, Glieben, Glauchen, Globen.

Hoe hij het doet, doet hij het. Maar Michael Jackson weet nog steeds iedere keer in mijn platentas te kruipen. En dan komt hij er ook uit. Dit was Human Nature. Een hit voor de Amerikanen uit 1983. Een aantal muzikanten dat best beroemd is, is vandaag jarig. Er wordt iemand 63. Hiep, hiep, hoera. Hetzelfde geboortejaar als ik. Oftewel, ik word ook later dit jaar 63. Maar James Hetfield, jawel, de zanger, gitarist van Metallica, is vandaag jarig. En ook de kale zanger van de band Skunk and Nancy. Skin heet ze. Die wordt vandaag 59 jaar. En dan hebben we ook nog een verjaardag in het duo Salt and Pepper. Jawel. Die wordt 55 jaar. Spinderella. En Tony Bennett, die, even kijken, wat is het? 3 jaar geleden overleed. Die zou vandaag precies 100 zijn geworden. Nou, dat had natuurlijk een heel mooi evenement kunnen worden, waar het niet dat. En voor de rest, nou, zijn er niet heel veel mensen jarig die iets hebben betekend in de muziek. Of ik moet me nu vergissen, hoor. Nou, dan heb ik een alibi. Dan ga ik lekker muziek draaien nu. Van Adam Lambert. Die staat klaar. En zo meteen na de klok van 3 gaan we weer ongelooflijk gas geven. Let maar op.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
4: Dan ga ik naar een plek met wifi.
1: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal

0: zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Het is 3:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met de middag door met Ronald van Oudheusden. Maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Op vrijdag 4 september leggen havenwerkers het werk neer in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Althans, als het aan de FNV ligt. Vanaf kwart over elf tot 7:00 s'avonds worden er geen schepen behandeld. Daardoor loopt laden en lossen, maar ook het slepen en vastzetten van schepen flinke vertraging op, zegt de vakbond. De FNV staakt vanwege de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. In totaal bedraagt dat pakket 6,5 miljard. Vooral de bezuinigingen op de zekerheid bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid is volgens de FNV een brug te ver. En de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel hoeft niet terug naar de gevangenis voor het verspreiden van wraakporno. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Wel krijgt hij 240 uur taakstraf. De 39-jarige man zette erotische beelden van zijn ex-vriendin online zonder dat zij daar toestemming voor had gegeven. Hij moet haar ook een schadevergoeding betalen. De man heeft 100 dagen celstraf gekregen, maar daarvan zijn er 95 voorwaardelijk. De overige 5 dagen heeft hij al vastgezeten en was 8 maanden tegen de man geëist. En bij een preventieve fouilleeractie van de politie in Dordrecht was het afgelopen donderdag binnen 5 minuten 2 keer raak. Eerst trof de politie bij een persoon een grote hoeveelheid Lyrica-pillen aan. De persoon kon geen geldig recept voor de grote hoeveelheid angststoornismedicatie overleggen, waardoor de pillen in beslag zijn genomen. Direct daarna vond de politie een regenboogkleurige stiletto in een portier van een auto binnen handbereik van de bestuurder. Voor allebei zijn processen verbaal opgesteld. En Corné H. is veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Maar hij gijzelde eind 2025 medewerkers van de gevangenis in Vught. Daar zat H. een straf uit voor een eerdere gijzeling in een café in Ede. Daarvoor kreeg hij TBS. Op Sinterklaasavond in 2025 gijzelde H. 3 medewerkers van de gevangenis. Hij zat toen in de psychiatrische afdeling. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het OM. Inmiddels heeft H. een plek in een TBS-kliniek. De voorwaardelijke straf betekent dat H. zijn TBS-traject niet hoeft te onderbreken. En dan nog het weer. Veel zon, droog en tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen of onweersbuien. Morgen periode met zon vrijwel droog en in de middag wordt het rond de 30 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl. En dan krijgt u van mij nog 1 file. Dat is op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen Haring, Vlietdam en Goede Reden. 2 kilometer staat er 10 minuten vast.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
9: Lekkere van Albert Heijn.
7: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rphO.nl/Rijnmond.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: De middag door. Ronald van Oudheusden.
8: Radio met een grote R.

Typisch jaren 80 muziek van Johnny Hates Jazz uit 87 met Shattered Dreams. Ik begon het tweede uurtje Rijnmond de middag door met Coldplay, 20 jaar oud, het nummer Talk. Goedemiddag, welkom terug. Leuk dat je luistert. Blijf dat ook doen de komende uren. Want straks over een uurtje zitten Rijnjan en Feza in de studio. Natuurlijk ook weer een noodradio weg te geven vandaag. En ja, je dinkt dan ook nog mee naar de maandprijs. We hebben een nieuwe maandprijs, want dat is weer zo'n massale bioscoopvoorstelling voor jou met je hele kudde, vrienden, familie, noem het allemaal maar op. Of je hele voetbalteam kun je gewoon een zaal afhuren. Gratis en voor niets. Dat is de maandprijs. Maar straks maak je in ieder geval kans op de noodradio. In de tas voor het komend uur. Lynyrd Skynyrd met die gouden oude klassieker uit de jaren 70. Ja, je hoort het goed. We draaien weer regelmatig jaren 70 muziek. Daar ben ik hartstikke blij mee. Sweet Home Alabama natuurlijk straks. Ik heb de Beatles over de jaren 70 gesproken. Net op het randje 1969-70 maakten zij Come Together. Die gaan we straks horen. Massive Attack heb ik meegenomen met een lekkere. En Keen zit ook in de tas met Everybody's Changing. Kortom, voor elk wat wils, jong en oud, ga genieten. Dit is Teddy Swims met zijn nieuwe single, die mij nog steeds doet denken aan dat Australische liedje. Van Gautier van een paar jaar geleden. Ga maar even luisteren of jij het ook herkent.

Dit was 1974, Amerikaanse band Lynyrd Skynyrd met Sweet Home Alabama. We kent hem niet. Het was een zwarte dag op 20 oktober 1977. Want toen stortte het vliegtuig waar de complete band in zat neer in de bossen van Mississippi. Naar brandstofproblemen. En daarbij kwamen 3 leden van de band Lynyrd Skynyrd om het leven. Waaronder ook de zanger Ronnie Van Zandt. Een aantal leden overleden het, zwaar gewond weliswaar. En die begonnen een paar jaar later een soort tributeband om de overleden leden te herdenken. En de zang werd toen overgenomen door de jongere broer van de overleden zanger, Johnny Van Zandt. En ja, uiteindelijk groeide dat uit tot een volledige band die ook nog ging toeren. Kortom, ja, wat eigenlijk aanvankelijk begon als een soort eerbetoon, dat werd weer een nieuwe Lynyrd Skynyrd. Inmiddels speelt de band nog steeds, hè, trouwens, maar er zit geen origineel lid meer in, want de laatste overlevende was de gitarist Gary Rossington en die overleed 3 jaar geleden. Dus Lynyrd Skynyrd is still alive, maar niet meer in de originele bezetting. En dat was echt een drama in 77, dat weet ik nog wel. Ja. Alle kranten stonden er vol van. Dat die Amerikaanse rockband, er zijn meer artiesten met vliegtuigen omgekomen. Maar dit was ook wel heel dramatisch. Tijd voor de Chainsmokers en daarna die prachtige plaat van Keane.

0: is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

heerlijk om die plaat weer eens te horen. Zeg het, 1991, de band uit Bristol in Engeland, Massive Attack. Met de heerlijke, soulvolle stem van Sharon Nelson, die je de afgelopen minuten hoorde. The Unfinished Sympathy. Nee, niet symfonie, maar sympathy. En het werd uitgebracht in 91. En toen was de golfoorlog gegaan, hè, in die ellende rond Kuwait destijds. En toen brachten ze de plaat uit zonder de volledige naam. Dus geen Massive Attack, maar gewoon Massive. Omdat ze de associatie met oorlog en het verheerlijken daarvan niet wilden trekken. Dus ja, je zou kunnen zeggen, dit was Massive. Met Unfinished Sympathy. Hier op Radio Rijnmond. En daarvoor Damiano Dovit uit Italië. En dat was lekker. En Mylène Farmer met Desenchanté hebben we ook nog gehoord. Daarmee is mijn koek bijna op voor deze maandag. De eerste Rijnmond de Middeldoor van de maand augustus. Ook morgen ga ik weer een lekkere voor jullie samenstellen. Ik wens jullie veel plezier zometeen bij Feza en bij Rijntjan. En succes bij het winnen van die noodradio. Hè? En, maar morgen hoor je mij weer. Ik zeg bye.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Woensdag is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.
4: Download

0: voelt veilig. Weet wat je moet doen. Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
2: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel van...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Het is 4:00. Dit is Radio Rijnmond. Met zometeen Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Philip van Es.
3: Ja, moet u wel op de klok drukken, klikken. En toen viel het beeldscherm uit. Uitstekend. Nog een poging. Ah, daar is hij weer. En dan moet het nieuws nog even voorkomen. Ja, feest.
2: Oké.
3: Ik zat er helemaal klaar voor.
2: Het nieuws met Philip van Es.
3: Klein tromgeroffel, heel even laden nog en dan zijn we er. Ja, we zijn er weer helemaal. Kijk, geweldig. In een appartementencomplex aan de Troelstraatweg in Dordrecht woedt een uitslaande brand op de tweede verdieping. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er een bed in brand. De vlammen sloegen aan de achterzijde van het gebouw uit de ramen. Het complex is ontruimd. Eén persoon heeft rook ingeademd en wordt nagekeken door het ambulancepersoneel. En de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel hoeft niet terug naar de gevangenis voor het verspreiden van wraakporno. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Wel krijgt hij 240 uur taakstraf. De 39-jarige man zette erotische beelden van zijn ex-vriendin online zonder dat zij daar toestemming voor had gegeven. Hij moet daar ook een schadevergoeding betalen. De man heeft 100 dagen celstraf gekregen, waarvan 95 voorwaardelijk. De overige 5 dagen heeft hij al uitgezeten. Het OM had 8 maanden cel tegen de man geëist. En een Maassluizer heeft in de gemeente Westland een dwangsom opgelegd gekregen omdat hij met 4 kompanen herhaaldelijk drugs bleef dealen in de gemeente. Zo meldt de WOS. De mannen verhandelden in Naaldwijk, De Lier, Honselesdijk en Wateringen vooral cocaïne en hennep. Nadat de 5 mannen 5 keer betrapt werden, besloot de gemeente de mannen dwangsommen op te leggen. Als ze weer de fout ingaan, moeten ze €5.000 per persoon per keer betalen. De 5 moeten daarnaast wel nog voor de rechter verschijnen voor drugshandel. En in het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt sinds het einde van de ochtend een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio zijn er zeer veel mensen en voertuigen bezig om de brand te blussen, ook uit andere regio's. Een camping in de buurt wordt ontruimd. De veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. Er kunnen vanwege bluswerkzaamheden geen treinen rijden tussen Nijmegen en Venray. Dat duurt zeker tot 6:00. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar de andere kant van het spoor. Defensie heeft een blushelikopter ingezet. Het is extra lastig om het vuur te blussen omdat het vuur zich via de boomtoppen verspreidt. En dan nog het weer. Veel zon, droog en tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen of onweersbuien. Morgen periode met zon vrijwel droog en in de middag wordt het rond de 30 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
4: En dan de files. Ik heb 1 file op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Alblasserdam en Ridderkerk. 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En nog een melding voor de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Nieuwerbrug is een vrachtauto met weg. De rechte rijstrook is daar dicht.
2: Dat is alles qua het verkeer. Dus de rest lijkt prima. Nou, goede berichten. Kunnen we beginnen aan Afslag Rijnmond. En de eerste plaat is deze. When I wake up in the morning,
5: love. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl. Download nu!

0: weet wat je moet doen.
1: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk

0: de voorwaarden op audica.nl.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
5: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Meteen alweer een goed begin van de afslag Rijnmond. Deze oude kraker van Bill Widders. Goedemiddag, het is 10 minuten over 4. En dat betekent hoog tijd om eens even bij jezelf na te denken. Heb ik hard genoeg gewerkt voor vandaag? Dacht het wel, dacht het wel. Ik ga weer eens lekker op huis aan. Spulletjes inpakken en hup, hup. De file in, niet eens de file in, want er zijn nauwelijks files, hè?
1: Nou, ik had er maar eentje dus.
0: Ja, dat is het lekkere van werken in de zomer.
1: Ja, echt.
0: Het is ook gewoon minder druk in de stad. Het is minder druk op de snelwegen. Ja. Het is overal wat minder druk. Ik vind dat eigenlijk ook een soort van vakantiegevoel.
1: Ja, vind ik ook wel.
0: Ja, je bent aan het werk, maar je hebt ook toch een stiekem een klein beetje vakantie.
1: Ja.
0: Goedemiddag, hoe dan ook. Leuk dat je erbij bent. En we hopen je te vermaken tot een uur of 7 met natuurlijk heel veel fijne muziek. Maar ook met de nodige nieuwsdingetjes, met een spelletje. We hebben natuurlijk weer die noodradioactie. Ja,
1: dus als goed luisteren.
0: Als je, die alarmtoon hoort, dan meteen even bellen naar... nee, niet bellen. Mag je ook bellen? Appen.
1: Nou ja, het liefst appen, want we gaan uit van de appjes.
0: Ja, we gaan uit van de appjes, want dan moet je de frequentie van Rijnmond appen. Dat is het geheim, als je de noodradio wilt. Goed, weten we dat ook meteen. Het belangrijkste is dat de Veza er ook weer is om de boel een beetje op te vrolijken.
1: Ja.
0: Hoe is de stemming, Veza?
1: Nou ja, met mij wel goed op zich. Het is heerlijk weer. Ik ben ook even buiten geweest net. En morgen wordt het ook weer lekker weer. Maar ik zag dus dit weekend een foto van onze weerman, Stefan van der Gijzen, over kwakjeswater.
0: Ja.
1: Nu had ik daar nog nooit van gehoord. En wat hij liet zien was eigenlijk best wel erg, want hij liet een foto zien van 2004. En dan mooi groen ook eromheen, maar lekker veel, echt een meer,
0: ja,
1: zoals dat hoort.
0: Ja.
1: En een foto van 2016, een beetje grauwig eromheen, maar eigenlijk bijna geen meer meer.
0: Mm-hmm.
1: En nou ja, dat is best wel heftig. Dus,
0: met 2016?
1: 2026.
0: Oh, nu? Je bedoelt gewoon nu? Ja, ja, oké. Okay.
1: Dus 2024 en 2026. Hij had daar twee foto's van geplaatst. En dat vond ik best wel heftig eigenlijk. Ik bedoel, het is droog en we klagen er heel lang over. We hebben er meerdere mensen over gesproken. Verslaggever collega Jacco van Giezen, die is daar geweest.
0: Ja.
1: En die spreken we er zo over.
0: Kwakjeswater, dat is dat mooie duinmeer vlakbij Hellevoetsluis. Ook voor een put, voor de mensen die het niet weten. Kwakjeswater. Zonder dat het nu helemaal zo goed als droog staat.
1: Ja, zo goed als.
0: We horen er zo meteen meer over van Jacco van Giezen.
1: En jij?
0: Nou ja, een heerlijk weekend gehad. Ook genoten van het weer. Ook genoten van het voetbal, moet ik toch wel zeggen.
1: Aha.
0: Ik geef niet heel veel om oefenvoetbal. Maar ik heb toch gistermiddag in een hoekje van mijn computerscherm even de wedstrijd van Feyenoord tegen Atalanta aangehaald. En ik zag Feyenoord weer winnen. En ik zag ook dat het weer lekker draaide. En iedereen is heel optimistisch, hè. Komend weekend dan gaat het voetbalseizoen echt beginnen. Ik sprak net in het keukentje hier Dennis van Eersel nog even. Heb jij ook zoveel zin in het nieuwe seizoen? Ja. Iedereen die ik spreek heeft er heel veel zin in.
1: Ja.
0: Dus iedereen is optimistisch en dan we hopen dat het ook echt uitkomt natuurlijk. Hè?
1: Ja, in Gio we trust, hè?
0: In Gio we trust. Maar de eerste wedstrijd is alweer tegen Sparta. En moet nog maar zien hoe dat af gaat lopen. Komende zondag weten we meer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit is...

0: Brian Adams op Radio Rijnmond en Can't Stop This Thing We Started. En daarvoor hoorde je Olivia Rodrigo en Drop Dead. 4:30.
1: Ja, en dat betekent nieuwe muziek.
0: Nieuwe muziek. Er komt niet zo heel veel uit deze zomer. Maar toch hebben we weer wat pareltjes weten op te graven. Want wat dacht je van de nieuwe single van Train? Mad Dog in the Fog heet het nummer. Train is natuurlijk de band uit Californië rond zanger Pat Monahan. 57 jaar inmiddels. De grote doorbraak kwam in 2001 met Drops of Jupiter. De grootste hit van ze is natuurlijk Hey Soul Sister. Wekenlang op nummer 1 in Nederland. En Drive By came misschien nog wel. En die kersthit van ze. Ja, Train, populaire band. Ja, de nieuwe single heet dus Mad Dog in the Fog. Dat is een beetje een rare titel. De gekke hond in de mist is geen dier, maar een kroeg. Mad Dog in the Fog was namelijk een bekende pub in San Francisco. En een belangrijke plek in de beginjaren van de band. Want Train werd daar midden jaren 90 voor het eerst betaald om op te treden. Mooie herinnering dus voor de band. En de kroegbaas is de groep daarna altijd blijven steunen. En ruim 30 jaar later bedankt Train hem met een lied en een compleet album dat naar zijn zaak is genoemd. Voor de videoclip keerde de band ook terug naar de pub die inmiddels wel verhuisd is trouwens. Maar goed, Mad Dog in the Fog. Het is een warm, ik zou bijna zeggen country-achtig nummer. Het is niet echt country, maar het heeft wel een beetje die vibe, zou je kunnen zeggen. Over de tijd dat Train nog in kleine cafeetjes speelde en wereldsucces nog heel ver weg geleek. Het album verschijnt eind deze maand en de single is er nu, Mad Dog in the Fog. Dit is de nieuwe van Train.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

Mad Dog in the Fog is de naam dus van een kroeg in San Francisco. De stad die bekend staat om de mist van zee. En de kroeg wordt bezongen door Train vanwege het verleden. Toen Train begon, toen mochten ze optreden in Mad Dog in the Fog. En het nieuwe album gaat dus ook heten Mad Dog in the Fog.

0: Chick, Good Times. Vraag je misschien af, waar is de stripjockey?
1: Die is deze week vrij.
0: Die is deze week vrij. Ik zeg, ga je nog weg? Gewoon lekker in de tuin. Nou, prima, prima. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rouwkaart? Kist?
4: Uitvaartpraat.
3: Bloemstuk? Koets met paarden?
4: Uitvaartpraat.
3: Koffie? Cake? Bitterballen?
4: Uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: 1 minuut over 4:30. Dit is Radio Rijnmond. En Feza heeft de files.
1: 1 file op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Papendrecht en Ridderkerk, 7 kilometer, 10 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is daar dicht.
0: Zie je wel, zo weinig files. Het is ook voor ons een beetje vakantie.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Het weer gaat altijd door. Vanavond is er eerst nog zon. Vannacht opklaringen, vrijwel droog. Het koelt in de bebouwde kom niet verder af dan een graad of 20. En morgen periode met zon, vrijwel droog. En 's middags wordt het rond de 30 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Filip.
9: In een appartementencomplex aan de Troelstraweg in Dordrecht woedde een uitslaande brand op de tweede verdieping. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er een bed in brand. De vlammen sloegen aan de achterzijde van het gebouw uit de ramen. Het complex is ontruimd. Een persoon die boven het appartement woonde heeft rook ingeademd en wordt nagekeken door het ambulancepersoneel. En op de Van Zomerenlaan in Gorkum zijn twee buurtbewoners mishandeld door een man uit een groepje jongeren die herhaaldelijk met scooters en brommers door de straat bleven rijden. Toen een van de buurtbewoners verhaal kwam halen, liep dat uit in een duw- en trekpartij. Een toevallige passant die probeerde de ruziemakers uit elkaar te houden, maar kreeg daarop klappen. Ook de buurtbewoner, die wat van de overlast gezegd had, werd geschopt en geslagen. Een derde persoon wist de ruzie op te breken. Van de twee mannen die klappen kregen, moest er één naar het ziekenhuis ter controle. De ander hield er een dikke lip aan over. De verdachte is nog spoorloos en dus ook niet aangehouden. En op vakantie is het voor veel kinderen de tijd om de hele dag te spetteren in het zwembad of in de zee. Maar de 13-jarige Claire McDonnell, die zal de komende vakanties wel 3 keer nadenken voordat ze de zee induikt. Met haar familie was ze op vakantie op de Caicos-eilanden. Dat is ten zuidoosten van de Bahama's. En daar besloot de tiener een handstand te doen, zoals we dat allemaal wel eens gedaan hebben in het zwembad. Maar toen werd ze aangevallen door een barracuda. Zo meldt ABC Nieuws. Eenmaal op het strand werd ze geholpen door een verpleegster die daar toevallig was. Thuis in Texas is Claire geopereerd aan haar hand om de pezen in haar hand te herstellen. Dat ziet er volgens de doktoren goed uit. En Claire zelf, die is niet boos op de barracuda. Nee. En ook niet bang voor de zee, zegt ze. Het hoort erbij, want de zee is hun thuis.
0: Zo is dat. En binnenkort kan ze dus gewoon weer de handstand doen.
9: Ja, precies.
0: Mooi zo.
10: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Vanessa Paradis is aan de beurt. Hier is Be My Baby.
10: Radio met een grote R.

0: My Baby. Wacht even.
1: Door Vanessa Paradis heen.
0: Dat kan toch niet?
1: Ja, dat is hem. Ik heb hem echt gehoord. Ja, en ik ben niet de enige. Goed zo. Ja, dat was hem.
0: Nou, dan hoeven we verder niks te zeggen. Dan zien we de appjes wel binnenkomen.
1: Inderdaad.
0: Met, hopelijk een goede frequentie. We gaan het zien. Vanessa Paradis was dat. Be My Baby, draai bij Alex Warren.

0: Alex Warren was dat en de Fever Dream. Joke, goedemiddag. Oh, wacht, wacht, Joke.
1: Ja, daar is ze. Hoor je haar, Joke?
2: Ja.
1: Joke, ja.
0: Oké. Okay.
2: Hi.
0: Ik weet alleen Joke. Welke Joke is dit? Feza.
1: Ja, dat moet ze even zelf zeggen, want daar had ik geen tijd meer voor. Okay. Joke, hoe heet je?
2: Joke Engering.
1: Engering uit?
2: Schiedam.
1: Gezellig.
0: Ah, Joke Engering uit Schiedam. Nu weet ik tenminste wie ik aan de lijn heb. Wat leuk, wat leuk dat je... Ja, je hebt geappt, hè?
2: Ja, ik luisterde naar dat nummer. En nee, ik hoor dat alarmgeluid tussendoor.
1: Ja,
2: dus,
1: heel goed.
2: Ja.
0: En je wist meteen wat je moest doen.
2: Ja, ik had het klaarstaan, de app, met de... Ik hoefde hem alleen maar te sturen.
1: Oh, wat slim.
0: Dat hoor ik steeds vaker, dat mensen het van tevoren al even intikken. En dan zodra dat geluid klinkt, alleen nog even op send drukken en dan ben je er al.
2: Ja.
1: Heel goed.
2: Heerlijk.
0: Want wat was de boodschap ook alweer? Wat had je ingetikt?
2: 93.4 FM.
0: Ja, dat is precies wat we willen horen, want dat is de frequentie. Als er wat gebeurt in de regio, dan moet je op je noodradio 93.4 FM opzoeken.
1: Je hebt hem binnen.
0: Ja, helemaal goed.
2: Goed zo. Hartstikke leuk.
1: Maar heb jij al iets van een noodpakket?
2: Nee, ik heb helemaal nog niks eigenlijk. Ja, ik heb nog een hele oude transistorradio van mijn moeder. Mm. En die gaat gewoon nog op stroom. En die heb ik altijd ook aanstaan als ik in de andere kamer ben.
0: Ja.
2: En dan heb ik het geluid van jullie eerder als hier op de radio over de kabel.
0: Oh ja, de kabel zat er iets langzamer. Ja,
2: dat is altijd langzamer. Dat loopt altijd achter.
0: In geval van nood kun je het beste gewoon een FM-radiootje hebben. Dan weet je zeker dat je binnen hebt.
2: Ja.
0: Zo'n kabel kan ook weer uitvallen. Hè?
2: Ja, dat is zo, tuurlijk.
1: En
2: deze
1: is echt heel stoer. Dus je kunt er veel meer mee dan alleen radio luisteren. Dus dan heb je in ieder geval je eerste item.
0: Nu heb je noodradio, Joker. Nu ben je veilig.
2: Hey, dankjewel. Hartstikke bedankt.
1: Jij ook.
2: Geweldig. Doei. Nog een fijne dag. Doei.

0: Ja, make a funk, that's what it is. Tom Brown. En Jacco van Gies is net de studio binnengekomen. Die heeft meer informatie over dit nummer.
1: Vertel, Jacco.
0: Jacco, vertel.
2: Het is een wijk in New York, Jamaica.
0: Oh, dus daar gaat het over.
2: Ja.
0: Oh,
2: wat gewoon een buurtnummertje.
1: Ja, wat gaaf.
0: Supergoed. Dat wat betreft Tom Brown. Het is 14 minuten voor 5. Want we hebben jou om een andere reden de studio ingelokt. Want jij bent net terug uit Voorneputten. Het kwakjeswater. We hadden het net al even over. Ja. Deze, dat is... ja, eigenlijk vlak naast de N57, als je richting Zeeland rijdt, dan aan de rechterkant heb je er vlak bij Rokanje heb je zo'n groot duinmeer met kwakjeswater. Maar het grote duinmeer is niet meer zo groot, want ook daar heeft de droogte toegeslagen. Jacco, wat heb je gezien daar?
2: Ja, als je daar normaal gesproken langs loopt, of tenminste vanaf het uitkijkpunt kijkt, dan kun je heel mooi op dat meertje kijken. Dan zie je een prachtig meertje met een... Er staat een boom, dat is een soort eilandje. Ja, heel mooi, vol, een vol meertje. Alleen nu is het, ja, je ziet droge, bruine oevers die steeds meer, steeds groter worden, eigenlijk elke dag. Er zit minder water in het kwakjeswater.
0: Ja, is er nog een beetje water over?
2: Ja, niet zo heel veel. En het is heel erg ondiep. Ik weet niet precies hoe de gesteldheid is voor bijvoorbeeld de vissen die er zijn. Hmm. Want er zitten wel zeker vissen. Want er zitten natuurlijk ook aalscholvers, lepelaars, allerlei vogels die daar fourageren. Dat weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat het best slecht is. En er zijn wel vogels daar. En er waren ook mensen die daar naar de vogels gingen kijken. Maar eigenlijk alle bezoekers die ik daar trof... Ja. Die schokken zich echt een ongeluk van de lage waterstand van het kwakjeswater.
0: Ja, wij werden erop geattendeerd door onze weerman, hè, Steven van der Gijzen. Die woont daar in de buurt.
2: Ja.
0: Die hebben we ook nog even gesproken.
2: Want die liet ook een foto zien van 2 jaar geleden. Toen hadden we een hele natte zomer.
0: Ja.
2: En toen was het helemaal prachtig, een blakende... Een oase bijna in het landschap, in het duinlandschap. En prachtig mooi. En zo kan het dus verkeren. En een van de bezoekers zei tegen mij van... ja, dit is nou klimaatverandering live. Dat kun je hier live meemaken.
0: Ja, wat zijn de gevolgen voor de vogels, voor de dieren, denk jij?
2: Is nog onbekend. Ik heb geprobeerd natuurmonumenten te bereiken... om ze daarover te bevragen. Maar ik krijg geen contact met ze vandaag. Dus daar kan ik even geen antwoord op geven. Maar het is natuurlijk niet goed.
0: Nee.
2: De vogels hebben minder om te eten. En je kunt je ook voorstellen dat insecten die leven in een beetje een ziltig water, een ziltige omgeving, want de zee is vlakbij en het kwakjeswater moet het ook hebben van de regen. Nou, als dat ontbreekt, dan gaan die verhoudingen natuurlijk stuk en dat heeft ook gevolgen voor insecten en dat dan ook weer voor de vogels die ervan afhankelijk zijn.
0: En dit is allemaal denk ik een van de vele voorbeelden, want overal in Nederland speelt dit.
2: Speelt dit en dan is het bidden, smeken, hopen op regen, maar dat zit er de komende tijd nog niet in, zegt Stefan. Dat kan nog wel zomaar 11 dagen duren. Voor echt een beetje goede
0: flinke
2: regen.
0: Buien, ja.
2: Ja, een beetje flinke buien. Ja. Dus dat kwakjeswater wordt elke dag minder.
0: We hebben regen nodig. We gaan een regendansje doen. Dankjewel, Jacco.

ELO, de Electric Light Orchestra. Die hebben heel veel mooie liedjes gemaakt. Maar dit is echt een monument. Hoe heet het liedje ook alweer?

0: meteen het nieuws van 5 uur.
1: Ja. Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.

0: Utrechtsehoek.
1: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers.

0: voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond en Philip van Es heeft het nieuws.
3: In een appartementencomplex aan de Trolstraweg in Dordrecht woonde een uitslaande brand op de tweede verdieping. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er een bed in brand. De vlammen sloegen aan de achterzijde van het gebouw uit de ramen. Het complex is ontruimd. Een persoon die boven het appartement woonde heeft rook ingeademd en is nagekeken door het ambulancepersoneel. En op de Van Zomerenlaan in Gorinchem zijn twee buurtbewoners mishandeld door een man uit een groepje jongeren die herhaaldelijk met scooters en brommers door de straat reden. Toen een van de buurtbewoners verhaal kwam halen, liep dat uit op een duw- en trekpartij. Een toevallige passant die probeerde de ruziemakers uit elkaar te houden, kreeg daarop klappen. Ook de buurtbewoner, die wat van de overlast zei, werd geschopt en geslagen. Een derde persoon wist de ruzie op te breken. Van de twee mannen die klappen kregen, moest één naar het ziekenhuis ter controle. De ander hield er een dikke lip aan over. De verdachte is nog niet aangehouden. En een massluizer heeft van de gemeente Westland een dwangsom opgelegd gekregen omdat hij met vier kompanen herhaaldelijk drugs bleef dealen in de gemeente. Zo meldt de WOS. De mannen verhandelden in Naaldwijk, De Lier, Honselersdijk en Wateringen vooral cocaïne en hennep. Nadat de vijf mannen 5 keer betrapt werden, besloot de gemeente de mannen dwangsommen op te leggen. Als ze weer de fout ingaan, moeten ze €5.000 per keer per persoon betalen. De 5 mannen moeten daarnaast nog wel voor de rechter komen voor de drugshandel. En in het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt sinds het einde van de ochtend een natuurbrand. Defensie heeft inmiddels 2 blushelikopters ingezet om de brandweer te ondersteunen. Een camping in de buurt is ontruimd. De veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan hulpdiensten. Het vuur breidt zich nog steeds uit doordat de wind aanwakkert. De brandweer onderzoekt met drones hoe groot het gebied is dat in brand staat. Vanwege het bluswerk rijden er zeker geen treinen tussen Nijmegen en Venray. En dat duurt zeker tot 6 uur. En dan nog het weer. Veel zon, droog en tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen of onweersbuien. Morgen periode met zon vrijwel droog en in de middag wordt het rond de 30 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
4: 1 file op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Ketelplein naar de A20 en knooppunt Benelux naar de A15. Een file van 4 kilometer, een vertraging van ongeveer 5 minuten.
2: Het is heerlijk rustig op de snelwegen in onze regio, dat zien we graag. Dat betekent dat wij sneller kunnen doorgaan met de muziek en de volgende plaat in Afslag Rijnmond, dat is deze.

0: betaald voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu...

0: rekeningnummer geven?
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
4: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Dit is Afslag Rijnmond. Het is 9 over 5. Goedemiddag en wat fijn dat je erbij bent. Leuk dat je luistert naar Afslag Rijnmond. We zijn er voor je tot een uur of 7 met heel veel prima muziek. Maar ook natuurlijk het nieuws van deze maandag. Want wat houdt ons bezig, Pesa?
1: AI.
0: AI, ja. Hè?
1: Ja, want er is een bericht over AI moet zich nu, voordat je ermee spreekt of de foto's, afbeeldingen moeten, er moet bijstaan.
0: Ja.
1: Of die moeten aangeven dat het AI is.
0: Ja.
1: En daarover was een artikel voor ook een Rotterdamse tandartsenpraktijk. Dus ik dacht, ik wil even een van die tandartsen spreken.
0: Ja.
1: Dus ik heb Eva, zo heet ze.
0: Ik heb dat gezien in het NOS-journaal.
1: Ja.
0: Mensen waren ook heel tevreden over Eva.
1: Ja, nou ja, ik moet wel eerlijk toegeven dat ik haar niet uitgebreid heb gesproken. Want ik wilde eigenlijk gewoon een van de tandartsen spreken. Ze was wel heel vriendelijk met het doorverbinden. Maar ja, ik heb haar niet echt uitgebreid gesproken. Dus ik kan daar niets over zeggen.
0: Ik zou Eva zelf wel eens willen interviewen.
1: Oh ja, dat is wel geinig. Zou ze daar meewerken?
0: Gaan we zo meteen proberen.
1: We gaan het gewoon proberen.
0: In Afslag Rijnmond. En dan misschien ook horen waar het allemaal voor gebruikt wordt. Nou, dat en nog veel meer. In Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit is Afslag Rijnmond.

0: Bruno Mars, de ene hit naar de andere tegenwoordig weer. Nou, I Just Might en Risk It All en nu weer On My Soul. Het gaat maar door met die gast. En daarvoor draait bij Anastasia, Not That Kind of Girl. Het is 13 minuten voor 5:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En we gaan even bellen met het Erasmus MC in Rotterdam. Want daar zijn ze vanaf vandaag begonnen met DNA-tests voor baby's. Niet alle baby's, maar de baby's die te vroeg geboren zijn. En dat heeft een speciale reden. Iemand die er alles van af weet is Ron van Schaik, afdelingshoofd klinische chemie bij het Erasmus MC. Ron, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Want waarom is dit bedacht, een DNA-test voor te vroeg geboren baby's?
1: De reden waarom we dit hebben gedaan is dat te vroeg geboren baby's, die krijgen ter bescherming van infectie, krijgen ze altijd een specifiek antibioticum. En dat antibioticum heeft een niet heel frequent voorkomende, maar een hele vervelende bijwerking. En dat is dat hij bij 1 op de 300 tot 1 op de 500 kinderen gehoorschade veroorzaakt, die soms ernstig en ook permanent kan zijn. Mm-hmm. Dus dat is een niet te vaak voorkomende bijwerking, maar wel een hele vervelende. En er is sinds kort een simpele DNA-test beschikbaar, waarmee je dus snel binnen een uur kan zien of zo'n kindje een bepaalde mutatie draagt in DNA, waardoor hij gevoelig is voor die antibiotica.
0: Ja.
1: En als je dat dus inderdaad kan vaststellen, dan kan je dus een ander antibioticum kiezen.
0: Ja, dat is een DNA-test die speciaal hierop gericht is.
1: Ja, speciaal op dit ene gegeven.
0: Ja, en dan ding je wat anders toe dan anders, maar waarom geef je dan niet gewoon iedereen wat anders?
1: Nou, dat is een hele goede vraag, maar ik heb ook begrepen, ook hier van de neonatologen en van de infectiologen, dat als je het alternatief geeft, dan ga je op een gegeven moment toch ook, zijn ze toch bang dat er resistentie gaat optreden. Dus je wil wat andere antibiotica ook achter de hand houden.
0: Ja, en zo'n test, is dat ingewikkeld of is het zo gepiept?
1: De test zelf duurt 26 minuten, maar daar zit dan nog wel een stukje in van dat er bij de baby met een wattenstaafje wat wangslijmvlies moet worden afgenomen. Dat wordt dan via de buizenpost van het Sophia Kinderziekenhuis naar de afdeling klinische chemie gestuurd. En daar zijn de analisten die dan wat voorbewerking moeten doen. Dan moet even wat worden opgelost en er moet iets worden overgebracht op een cassette. Dat gaat in een apparaatje en dan heb je dan binnen een half uur daarna de uitslag. Dus al met al denk ik totaal 45 minuten.
2: En is dit al ergens getest of is dit de test? Dat jullie eerst een proefperiode hebben en dit dan altijd in gaan voeren na bijvoorbeeld een half jaar of zo?
1: Nee, deze test die is al uitgebreid getest, zoals het dan heet, in Manchester, in Engeland. Daar hebben ze een aantal jaren dit uitgebreid gevalideerd getest. En naar aanleiding daarvan heeft ook de National Health Service besloten dat dit de test is die gebruikt kan worden in Engeland. En er zijn diverse ziekenhuizen in Engeland die recentelijk hiermee aan de slag zijn gegaan. En dit is eigenlijk ook de eerste stap van het bedrijf naar een ander land als Engeland om dit aan de man te brengen. En daar zijn Erasmus MC als academisch centrum met een kinderziekenhuis en een specialisatie in farmacogenetica, DNA-analyse, om veilig medicatie toe te dienen. Want dan is iets van, nou, dit is iets wat wij wel op willen pakken en wat we kijken of we dit kunnen implementeren.
0: Ja, dat is goed. Jullie dachten meteen van, gezien de resultaten in Manchester, dat willen wij ook.
1: Precies, ja. En ik denk dat toch ook die kinderen die hier inderdaad mogelijk last van hebben, dat die daar recht op hebben. Dat we de kennis en kunde die we op dit moment paraat hebben, dat we die ook gaan inzetten om gehoorschade te voorkomen.
0: Ja, en vandaag is de eerste dag dat het mogelijk is. Hebben jullie al een baby getest?
1: Nou, daar zaten we inderdaad op te wachten. Maar dan zou je net zien dat het tot nu toe nog niet gebeurd is. Maar ja, ik begrijp dat dat meestal 's avonds en 's nachts dan gaat gebeuren.
0: Oh ja.
1: Dus de analisten die zijn hier gewaarschuwd, want we staan hier 24 uur per dag. 7 dagen in de week staan we hier klaar om dat direct op te pakken.
0: Ja, jullie hebben er echt zin in.
1: Wij hebben er echt zin in en we zijn er helemaal klaar voor. Ja.
0: Goed zo. Nou, goed om te horen. We zijn benieuwd wat de resultaten zijn. Dank voor de uitleg.
1: Oké, graag gedaan. Veel succes met het programma.
0: Dankjewel. Ja. Ron van Schaik was het van het Erasmus MC in Rotterdam.

0: Ja, dit hoort bij de zomer toch, vind je niet? Dora, Dora, Dora van Daddy Yankee. Zometeen gaan we over de zomer spreken met Ed Alders. En we hebben natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Woensdag is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
4: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
5: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
4: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
5: Ja, goede vraag.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
0: Half zes, dit is Radio Rijnmond, de officiële rampenzender. Maar ook de officiële filezender, want hoe gaat het met het verkeer?
8: Twee files op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Ketelplein naar de A20 en knooppunt Benelux naar de A15. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. En de A15 Europoort richting Rotterdam tussen havens 5500, 5700 en Rozenburg. 4 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging. Het komt door een auto met pech en tussen afrit Brielen en knooppunt Rozenburg is de rechte rijstrook dicht.
0: Dan gaan we door naar het weer met weerman Ed Alders. Ed, goedemiddag.
9: Rijntje, een hele goede middag.
0: Het is weer volop zomer en wij zaten ons net hier in de studio af te vragen, die droogteperiode van nu, is dat nou langer dan vorig jaar?
9: Zeker langer dan vorig jaar, ja. En je moet echt al een beetje teruggaan naar 1976 en 2020, zeg maar, om soortgelijke getallen te krijgen. En als het zo doorgaat, dan gaan we 1976 zeker overtreffen.
0: Oi, oi, oi.
9: Want de komende 10, 15 dagen zie ik niet gebeuren dat die droogte zomaar 1, 2, 3 is verdwenen. Er staat maar weinig regen op het programma. Toevallig trekt er nu een onweersbui over, ja, het uiterste zuiden van Limburg en de Ardennen naar het noordoosten. Ja, vandaag tropische temperaturen. 31,9 graden werd het op Rotterdam Airport. Hoek van Holland 27,6 en de hoogste temperatuur van Nederland 35,5 graden in Maastricht. En daarmee, Rijntjan, was het de 7e extreem warme dag van 2026.
0: Oei.
9: En dat is ook gelijk weer een evenaring van het record uit 2020. En aangezien we nog, ja, heel wat weken zomerweer kunnen hebben, kan dat natuurlijk ook nog weer verbroken worden.
0: Ja.
9: In de vorige eeuw zagen we dat helemaal niet. Dus hoezo klimaatverandering?
0: Ja, het is wel zorgelijk allemaal.
9: Ja.
0: Ja, maar goed, dan maar naar morgen, hè? Eerst.
9: Ja, nee, morgen overdag, Rijntjan. Na een klamme nacht met temperaturen die niet onder de 20 graden uitkomen, krijgen we morgen overdag te maken met zonnige perioden. Trekken ook weer wat wolkenvelden voorbij. En het wordt weer tropisch met temperaturen, vooral landinwaarts, een graad of 30. De wind die waait eerst uit het zuiden, later meer uit het zuidwesten. En daarom laat hij net, ja, dan iets minder hoge temperaturen toe, zeg maar, langs de kust. En het blijft morgen waarschijnlijk in onze regio gewoon droog, hoor. Dus maak je geen illusies over onweersbuien.
0: Mm-hmm.
9: En ja, op woensdag en donderdag hebben we te maken, ja, gewoon met zonnige perioden. Blijft het droog, het wordt wel minder warm. Een woensdag nog een graad of 25, donderdag 1 of 22 graden, maar de dagen daarna, ja, gaat de temperatuur weer vrolijk omhoog. naar zomerse waarde op zondag. Dus ja, die zomer die gaat nog wel heel lang door.
0: En van serieuze regen is er voorlopig dus helemaal geen sprake.
9: Nou ja, ik zie, want ik heb hier toevallig, je kan het hier zien natuurlijk in de uitzending tegenwoordig. Hè?
0: Oh ja, ja, ja.
9: Hier zo heb ik de pluim, de welbekende pluimvormen. En ja, die laat gewoon de komende 2 weken helemaal niks zien, oh ja. John. Ja, ik zie het turen nu. Ja, en dan ga ik hem even goed laten zien.
0: Ja,
9: vooral veel vlakkigheid is er te zien.
0: Dat is een pluim van
9: dus,
0: niks.
9: Ja, kijk, er kan wel eens een buitje vallen, zeg maar daar is het ook mee gezegd.
0: Helaas voor iedereen die de natuur naar warm hart toedraagt. Dankjewel Ed, ja. Dan gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. Philip.
10: Op de Van Zomerenlaan in Gorinchem zijn 2 buurtbewoners mishandeld door een man uit een groepje jongeren die herhaaldelijk met scooters en brommers door de straat bleven rijden. Toen een van de buurtbewoners verhaal kwam halen, liep dat uit op een duw- en trekpartij. Een toevallige passant die probeerde de ruziemakers uit elkaar te houden, kreeg erop ook klappen. Ook de buurtbewoner, die wat van de overlast zei, werd geschopt en geslagen. Een derde persoon wist de ruzie op te breken. Van de 2 mannen die klappen kregen, moest er 1 naar het ziekenhuis ter controle. De ander hield er een dikke lip aan over. De verdachte is nog niet aangehouden. En een Maassluizer heeft van de gemeente Westland een dwangsom opgelegd gekregen, omdat hij met 4 kompanen herhaaldelijk drugs bleef dealen in de gemeente. Zo meldt de Westlandse Omroepstichting. De mannen verhandelden in Naaldwijk, De Lier, Honselersdijk en Wateringen vooral cocaïne en hennep. Nadat de 5 mannen 5 keer betrapt werden met grote hoeveelheden cocaïne in gebruikshoeveelheden, ponypacks heten die dingen, besloot de gemeente de mannen dwangsommen op te leggen. Als ze weer de fout ingaan, moeten ze €5.000 per keer per persoon betalen. De 5 mannen moeten daarnaast nog voor de rechter komen voor drugshandel. En op het internet is er veel ophef ontstaan om een filmpje uit Zweden. Daar staan mensen in de file. En niet omdat het daar Zwarte Zaterdag is en iedereen op vakantie wil. Maar omdat er een Belgisch militair vliegtuig op de snelweg landt. En dat was dan weer niet omdat het toestel in de problemen kwam. Het was zelfs de bedoeling. In Zweden gebruiken ze namelijk snelwegen als pop-up vliegvelden. Zo kunnen ze de Zweden in het geval van een oorlog op verschillende plekken vliegtuigen laten opstijgen en landen zonder afhankelijk te zijn van 1 vliegveld. En dat moest geoefend worden. De beelden komen uit de NAVO-oefening van eerder dit jaar, maar werden de afgelopen dagen pas opgepikt.
0: Ja, ja. Dan gaan er een paar slagbomen dicht en dan wacht iedereen tot er dicht uitkomt.
10: Nee, dus daar staat er iemand van de militaire politie en die zegt, stop. U mag er niet doorheen.
0: Even wachten, komt er vliegtuig.
10: En dan komt er opeens een enorm vliegtuig met een spanwijdte van 42 meter even voorbij zetten.
0: Nou, dan ben je wel bereid om even te wachten.
10: Daar zou ik ook zeker even op wachten. Maar het is wel handig, want als je Zweden aanvalt, moet je dus alle snelwegen bombarderen. Nou, dan ben je wel even bezig.
0: Goed. Goed om te weten. Dankjewel, Philip.
4: Dit is Radio Rijnmond.
11: Afslag Rijnmond.
0: En hier is alweer de volgende zomerrit. Hier is Kid Rock.
4: Radio met een grote R.

0: Kid Rock met mooie herinneringen aan de zomers van vroeger. Het waren toch andere zomers dan tegenwoordig. All Summer Long op Radio Rijnmond in Afslag Rijnmond. Ja, we hadden het net al even over AI, hè, en dat het vanaf deze maand ook verplicht is dat iedereen moet aangeven als het gaat om AI, als het gaat om een chatbot of een of andere virtuele
1: foto
0: of een muziek van AI. Moet allemaal aangegeven worden. En dat geldt dus ook voor virtuele telefoonassistenten. Ik zag een reportage in het NOS-journaal erover van een Rotterdamse tandartspraktijk waar ze Eva als virtuele assistent hebben. En vond ik wel interessant. Je zag ook mensen die zeiden, ja, ik vond het eigenlijk wel prima hoe Eva het deed. Andere mensen die vonden het dan weer een beetje ongemakkelijk. Toen dacht ik van ja, ik wil eigenlijk wel meer weten van Eva. Dus kunnen we haar niet even bellen? En jij hebt dat eerder vandaag al geprobeerd omdat je de echte tandarts aan de lijn wilde krijgen. Is niet gelukt. Maar ik dacht, misschien moeten we Eva gewoon even interviewen. Eva, dus laten we nog een keer proberen en dan gewoon Eva een paar vragen stellen.
2: Goedemiddag, je spreekt met Eva, de virtuele assistent van Vrij Tandartsen. In welke taal kan ik je helpen?
0: Nederlands.
2: In which language can I assist you?
0: In het Nederlands.
2: Natuurlijk, we gaan verder in het Nederlands. Waar kan ik je mee helpen?
0: Nou, Veza en ik die werken voor Radio Rijnmond en die willen je graag een paar vragen stellen. Is dat goed?
2: Natuurlijk, stel jullie vragen maar. Ja. Waar gaat het precies over?
0: Het gaat over jouw functie, Eva, want jij bent best wel bijzonder. Jij bent toch de virtuele assistent?
2: Ja, dat klopt. Ik ben de digitale assistent van Vrij Tandartsen. En ik help onder andere met afspraken, praktijkinformatie en algemene vragen. Oh. Wat willen jullie daarover weten?
0: Nou ja, wat leuk dat je dat doet. Hoe lang doe je dat al? Eva?
2: Dankjewel. Ik heb geen persoonlijke werkgeschiedenis zoals een medewerker. Dus ik kan niet aangeven hoe lang ik deze functie al doe.
0: Okay.
2: Ik help je wel graag met vragen over Vrij Tandartsen.
0: Oh ja.
2: Hebben jullie nog een andere vraag?
0: Nou ja, Veza heeft soms een beetje last van kiespijn. Kan ze binnenkort een keer langskomen bij jullie?
2: Vervelend om te horen. Ik help haar graag aan een afspraak, zodat ze snel bij de tandarts terecht kan.
0: Dat is
2: fijn. Is Veza al patiënt bij de praktijk?
0: Nee, nog niet.
2: Dan kan ik een beveiligde inschrijflink per sms sturen, zodat Vee zich eerst kan aanmelden.
0: Oké.
2: Okay. Mag die link naar het nummer waarmee je nu belt?
0: Oh ja, dat is prima. Dat is prima. En kun je me ook een beetje helpen met advies op het gebied van tandenpoetsen en flossen en dat soort dingen?
2: Ik kan er algemene informatie over geven, maar geen persoonlijk medisch advies.
0: Nee,
2: voor advies dat bij Veza past, kun je dit het beste tijdens een afspraak met de tandarts of mondhygiënist bespreken.
0: Ja.
2: Hebben jullie nog iets anders nodig?
0: Want één keer flossen in de week, is dat voldoende?
2: Daar kan ik geen persoonlijk advies over geven. De tandarts of mondhygiënist kan tijdens een afspraak uitleggen wat voor Veza passend is. Hebben jullie nog een andere vraag?
0: Veza, heb jij nog vragen voor Eva?
1: Hoeveel mensen heb je vandaag al op deze manier geholpen?
2: Dat kan ik niet inzien. Ik heb geen overzicht van hoeveel gesprekken er vandaag zijn gevoerd. Hebben jullie nog een andere vraag?
1: Vind je ons vervelend met al onze vragen?
2: Nee hoor, helemaal niet. Jullie mogen gerust vragen stellen. Ik help graag met informatie over Vrij Tandartsen. Okay. Hebben jullie nog iets anders nodig?
0: Nee hoor, Eva.
1: Dat
0: we vinden het wel genoeg zo. We wensen je een hele fijne dag.
2: Dank je wel voor het bellen. Een hele fijne dag nog.
0: Oké, doeg. Nou,
1: ze was wel heel vriendelijk.
0: Wel heel vriendelijk. Je bent niet heel veel wijzer van Eva.
1: Nee, het is wel herhalen van bepaalde informatie inderdaad. En wel op zich vond ik het wel tof dat ze kon zeggen... ik heb geen eerdere... hoe noemden ze dat? Net zoals een echte medewerker.
0: Ja,
1: dat,
0: geen geschiedenis.
1: Nee, ja. Dat vond ik dan... dan heb je echt het idee... oh ja, dit is een robot chatbot inderdaad.
0: Het is wel eerlijk wat dat betreft.
1: Heel eerlijk.
0: Ja, zo meteen nog even bellen met de bedenkers van Eva. Want dit is toch wel een wonderlijke ontwikkeling, vind ik zo. Doen we zo, na Suzanne en Freek.

0: Suzanne en Freek waren dat op Radio Rijnmond en dromen in kleur. Het is 6:12. Je luistert naar Afslag Rijnmond. We hadden net in dit programma een gesprek met Eva, de virtuele tandartsassistente van een tandartspraktijk hier in Rotterdam. Een bijzonder gesprek toch wel. Dat is de eerste virtuele interview dat ik volgens mij heb gevoerd.
1: Vond je dat, Rijntjan?
0: Ja, toch een beetje ongemakkelijk. Hè?
1: Ja,
0: maar goed, wel interessant. En daarom ook even bellen met de bedenker van dit alles. Dat is Anwar Sarawi van Voice Labs. Dat is het bedrijf dat hij heeft bedacht om dit misschien wel breder te gaan inzetten. Want Anwar, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, is dit de eerste, Eva, de eerste assistent, of heb je al meer mensen kunnen helpen?
2: Ja, wij zitten inmiddels al op 50 plus assistenten binnen Voice Labs.
0: Ja, en dan niet alleen tandartsen, maar van alles en nog wat.
2: Ja, alle soorten branches. We zijn begonnen in de horeca. En al snel werd duidelijk dat er in heel veel andere branches natuurlijk ook, dat zij heel veel baat bij kunnen hebben aan een AI-telefoonassistent. Dus zodoende.
0: Ja. En hoe is dit ontstaan? Was dat jouw idee?
2: Ja, klopt. Ik ben inderdaad toen 3 jaar geleden begonnen. Dus ik zat toen al bovenop AI. Ik zag al die ontwikkelingen. En ik dacht van het is toch super tof als je een AI-taalmodel ook kan koppelen met een stem. En toen zijn de eerste stemassistenten begonnen. Een paar hele basisversies eigenlijk. De stemassistenten die heeft toen terug mogen zoeken en aanmaken. Wat veel sneller vragen kunnen beantwoorden. Mm-hmm. En dat kan ook voor heel veel branchen ook handig zijn. Hè? Weet je, als je toch veel klanten hebt die dan over dezelfde vragen bellen. Dus dat is echt de eerste versie. En toen ben ik op een gegeven moment ook in samenwerking met Stefan gekomen. Ik heb toen Stefan leren kennen. Mm-hmm. Hij is zelf ook tandarts. Die heeft dan ook een AI-telefoonassistent in de dienst genomen. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment dachten we een beetje van zo'n telefoonassistent is best wel beperkt en wat hij kan. Zij kan natuurlijk wel bezoek aanmaken, wat veel stellen vragen beantwoorden. Maar het liefst heb je natuurlijk ook dat zo'n assistent misschien een afspraak kan inplannen of een afspraak kan beheren.
0: Ja.
2: En daar zijn wij toen een beetje meer gaan in exploreren.
0: Want wij probeerden ook een afspraak te maken, maar Feza was niet ingeschreven. En toen ging Eva ons een linkje sturen om ons in te schrijven.
2: Ja, klopt.
0: Dat is wat zij allemaal kan doen. Hè? Want Eva, is het altijd een vrouw eigenlijk?
2: Zeg je?
0: Is het altijd een vrouw?
2: Nee, dat kun je zelf instellen in het dashboard. Dus de ene wilt, tandarts, die denkt liever toch een vrouwelijke assistent. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een loodgieter die denkt, ik wil toch liever een mannenstem hebben. En dat is ook een beetje bij het bedrijf zelf, zeg maar, om dat zelf in te stellen van, hoe willen zij hun bedrijf profileren en presenteren naar hun bellers.
0: Ja. Inmiddels is Eva al een half jaar in gebruik, hè? Wat zijn de reacties tot nu toe?
2: Ja, ik moet zeggen, hartstikke positief. Het was in het begin nog een beetje fine-tunen. En ik moet ook wel zeggen, de domeinkennis van Stefan heeft hier ook heel veel in geholpen. Hij is natuurlijk al lange tijd in zijn branche. En dan hebben we dus Eva kunnen fine-tunen op basis van wat de patiënt nodig heeft, wat de patiënt verwacht. Mm-hmm. En wat we ook zien is dat de patiënt gewoon heel graag snel geholpen wil worden. Die wil gewoon snel een afspraak kunnen inplannen, een afspraak kunnen beheren. En ik zie dan de eerste belletjes, zeg maar, dan als iemand een AI-telefoonassistent belt, dat ze nog een beetje sceptisch zijn.
0: Ja.
2: Vaak zijn ze dan ook, vaak hebben ze ook negatieve ervaringen in het verleden gehad. Hè? Dat ze bijvoorbeeld een bepaald bedrijf bellen die dan ook een AI-telefoonassistent heeft. En dan moet ik zeggen, vaak zijn dat geen AI-telefoonassistenten, maar echt IVR-machines. Dus dan spreek je iets in. Op basis van dat woord, dan gaat hij bijvoorbeeld doorrouteren. Inmiddels is de technologie al zover dat eigenlijk een beetje oldschool is, outdated. Dus als mensen dan nu echt te maken hebben met echt een AI-telefoonassistent, die echt contextueel kijkt van, wat wil een bellen nou precies en wat zijn de juiste keuzes om hiervoor te maken?
0: Ja.
2: Dat mensen toch wel heel erg verrast zijn van, dat wist ik eigenlijk niet dat het zo ver was inmiddels.
1: En je hebt het over fine-tunen, hè? Maar wat kun je allemaal wel meegeven? En bijvoorbeeld een werkgeschiedenis, of is dat wel wenselijk of niet? En inderdaad, wat moet je wel willen meegeven aan haar?
2: Ja. Dat is een goede vraag. Kijk, in principe, elke praktijk heeft misschien net een andere werkwijze. Hè. Laten we zeggen, de een heeft misschien wat andere tarieven. Ja. De ander wil dat het patiënt wordt aangesproken met u. De ander wil weer misschien met een je. Mm-hmm. En die vrijheid is dan ook echt geheel bij de patiënt, niet bij de patiënt, maar bij het bedrijf zelf, om wat in te stellen.
0: Ja.
2: Dus bij de tandarts hebben we natuurlijk zit wel echt een hele sterke ondergrond aan, zeg maar, die wij dan zelf beheren. Dat is ook op basis van 3 jaar lang echt fine-tunen, hebben we dat kunnen opbouwen, zoals een onderlaag. Wow. En dan bovenop heeft de klant zelf de mogelijkheid om de assistent te fine-tunen op basis van hun bedrijf en tone of voice.
0: De ontwikkelingen gaan heel snel. Anwar, wat is de volgende ontwikkeling? Want jij bent natuurlijk al weer bezig met Eva 2.0.
2: Ja, oh, dan wist je wel wat voor het Eva 2.0?
0: Ja, of ben je daar nog niet mee bezig?
1: Eva is perfect. Nee.
2: Ja, ik vind dat tot nu toe ben ik heel hartstikke tevreden. Ik ben bijna een soort van trotse vader eigenlijk. Weet je, ik heb die assistent in 3 jaar lang, zeg maar, fijn getuned. Ik denk dat ze nu hartstikke goed haar werk kan doen. Misschien daar wat updates. We hebben natuurlijk wel hele leuke updates ook in de toekomst die we willen doen. Dat ze ook bijvoorbeeld als een avatar, dus een praktijk die dan aanmeldt zelf. Dat ze dan ook patiënten gewoon echt te woord kan staan op het moment dat iemand in de praktijk binnenkomt. Dat ze eventueel kan groeten. Om het toch voor zo'n patiënt wat warmer te maken en wat persoonlijker.
1: Dan kun je haar in de ogen aankijken.
0: Ja, en misschien kunnen we ook beeldbellen dan met de Eva 2.0.
1: Ah, wat leuk.
2: Ja, dus in principe zo van beeldbellen. Als je dan haar op een aanmeldcel hebt binnen de praktijk. Ja, zo van beeldbellen.
0: Dan heb je ook goed, zeg maar, hele goede ontwikkeling, Anwar. Aan de slag, zou ik zeggen. En als we kunnen beeldbellen met Eva, dan gaan we weer bellen.
2: Top, meisje. Wat voor hartstikke welkom. Ze is altijd bereikbaar. Ze is in 20 talen ook bereikbaar. Dus ik wil zeggen,
0: supergoed.
2: Je kunt ons weer even bellen.
0: Doe Eva de groeten. Dankjewel voor de uitleg.
2: Yes, heel veel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ciao, ciao.

0: Het betere gitaarwerk van ZZ Top. Give me all your loving. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud. 99 cent. Lekker.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaien.

0: oppervlaktewater te gebruiken. Voor tuinders of voor mensen die hun tuin sproeien met het water uit sloten en vaarten. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft de maatregelen genomen vanwege de aanhoudende droogte. Het is de eerste keer dat het Hoogheemraadschap zulke maatregelen moet nemen. De sluizen in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis waren al gesloten voor zowel de beroepsvaart en de recreatievaart. En op de Van Zomerenlaan in Gorkum zijn twee buurtbewoners mishandeld door een man uit een groepje jongeren die herhaaldelijk met scooters en brommers door de straat reden. Toen een van de buurtbewoners verhaal kwam halen, liep dat uit op een duw- en trekpartij. Een toevallige passant die probeerde de ruziemakers uit elkaar te houden, kreeg daarna klappen. Ook de buurtbewoner die wat van de overlast gezegd had, werd geschopt en geslagen. Een derde persoon wist de ruzie op te breken. Van de twee mannen die klappen kregen, moest één naar het ziekenhuis ter controle. De ander hield er een dikke lip aan over. De verdachte is nog spoorloos. En bij het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt al uren een grote natuurbrand. Bij het blussen is onder meer een blushelikopter van Defensie ingezet en een tweede is onderweg. Rond 5 uur is er een NL-alert verstuurd waarin mensen wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Er staat 21 hectare natuur in brand en de brand breidt zich nog steeds uit, doordat de wind aanwakkert. Een camping in de buurt is ontruimd. De veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. Tot zeker 6 uur rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En in een appartementencomplex aan de Troelstraweg in Dordrecht woedde een uitslaande brand vanmiddag op de tweede verdieping. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er een bed in brand. Het is nog onduidelijk hoe het bed vlam heeft kunnen vatten. De vlammen sloegen aan de achterzijde van het gebouw uit de ramen. Het complex is ontruimd. Een persoon die boven het appartement woonde heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. Het gebouw wordt op dit moment geventileerd. En dan nog het weer. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen of onweersbuien. De temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon, vrijwel droog en in de middag wordt het zo rond de 30 graden. Dat was het nieuws. Meer in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
2: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
11: En Feza Albayrak.

0: moving. Five was dat. Radio Rijnmond houdt je in beweging. In ieder geval tot 7 uur, want dit is Afslag Rijnmond. Goedenavond. 8 minuten, bijna 9 minuten over 6. Weinig files en lekker doorrijden. Dat is een beetje het motto deze vakantieperiode. Ook wel eens een keer lekker, toch, in onze regio, vind je?
1: Ja, precies.
0: Lekker een beetje gas geven. Wel aan de snelheid houden, natuurlijk.
1: Ja, precies. Geen boetes.
0: En dan kijken, even op zoek naar dat bord Afslag Rijnmond. En dan weet je, oh ja, ik zit goed, ik ben bijna thuis. En ondertussen draaien wij de fijnste muziek voor je. Kun je ook zelf meedoen met muziek kiezen dit uur. Afslag 1, afslag 2. We hebben weer een paar mooie afslagen bedacht. Eerst nog even achterom kijken naar het nieuws van deze maandag. Pesa.
1: We hebben gesproken met het Erasmus MC. En zij zijn vandaag begonnen met DNA-tests bij vroeggeborenen.
0: Vroeggeboren baby's die worden getest omdat in sommige gevallen er sprake kan zijn van doofheid of in ieder geval aantasting van het gehoor als er antibiotica worden toegediend. En als nou blijkt uit zo'n DNA-test dat inderdaad het geval is, dan krijgen ze een ander soort antibioticum toegediend. Dus dat kan inderdaad een aantal problemen voorkomen voor te vroeg geboren baby's. Vandaag dus de eerste dag, dus wij vroegen ook aan Ron van Schaik, die zich hiermee bezighoudt. Dan hebben jullie al getest vandaag?
2: Nou, daar zaten we inderdaad op te wachten, maar dan zou je net zien dat het tot nu toe nog niet gebeurd is. Maar ja, ik begrijp dat meestal s'avonds en s'nachts dan gaat gebeuren. Oh ja. Dus de analisten die zijn hier gewaarschuwd, want we staan hier 24 uur per dag en 7 dagen in de week staan we hier klaar om dat direct op te pakken.
0: Ja, jullie hebben er echt zin in.
2: Wij hebben er echt zin in en we zijn er helemaal klaar voor.
0: Ja. Helemaal klaar voor, want zo'n 5 à 10 keer per week komt het voor hè, dat zo'n baby te vroeg geboren wordt en dat er dan getest kan worden op DNA. Nou, goede ontwikkeling lijkt mij. Wat nog meer?
1: En we hebben Eva gesproken.
0: Eva.
1: Chatbot van Tandartspraktijk Vrij in Rotterdam.
0: Chatbot.
1: Ja, AI-telefonisten.
0: Telefonisten, hè?
1: Ja, ja, ja, ja. Precies. Niet, we moeten daar wel even serieus nemen. Ja,
0: dus veel meer dan een chatbot, Feza. Want je kunt gewoon gesprek met haar voeren.
1: Ja.
0: Als je de Tandarts in Rotterdam belt, dan krijg je dus Eva aan de lijn. En die kun je dan wat vragen stellen, maar het moet niet te persoonlijk worden. He, als je het dus persoonlijk
1: op maat
0: dan geeft ze niet thuis. En we wilden bijvoorbeeld weten hoe vaak jij in de week nou moet flossen. En dan zegt ze gewoon, nou, dat weet ik allemaal niet.
3: Hebben jullie nog iets anders nodig?
0: Want 1 keer flossen in de week, is dat voldoende?
3: Daar kan ik geen persoonlijk advies over geven. De tandarts of mondhygiënist kan tijdens een afspraak uitleggen wat voor Feza passend is. Hebben jullie nog een andere vraag?
0: Feza, heb jij nog vragen voor Eva?
1: Vind je ons vervelend met al onze vragen?
3: Nee hoor, helemaal niet. Jullie mogen gerust vragen stellen. Ik help graag met informatie over vrij tandartsen.
0: Ja.
1: Ze was wel heel vriendelijk. Ze bleef ook vriendelijk. En ze sprak mijn naam goed uit. Dat vond ik ook wel, heel erg mooi.
0: Ja.
1: En ik weet niet. Ze had wel iets rustgevends ook. Dat je haar gewoon alles kon vragen wat je wilde. Alleen ja, ze kan niet heel erg diep ingaan op hele persoonlijke dingen.
0: Maar we hebben ook gesproken met de ontwikkelaar van Eva.
1: Ja.
0: Ja, binnenkort kunnen we misschien ook wel beeld bellen met Eva.
1: Ja, hij was trots.
0: Dan gaan we dat weer doen.
4: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Bob Marley die mag natuurlijk in deze zomerperiode zeker niet ontbreken. Ook niet in afslag Rijnmond. Het is 6:15 en dan gaan we ons bezighouden met de eerste afslag.
1: Ja, laat maar komen.
0: Laat maar komen. Ja, we feesten zitten klaar voor, dus pak je telefoon en stem mee. Want we hebben de keuze tussen twee platen, allebei onder het motto Can't Stop Loving You.
2: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

Ja, hetzelfde verhaal, maar door twee verschillende artiesten. Twee grootheden mogen we wel zeggen. Toto, afslag 1. Stop Loving You, Can't Stop Loving You van Phil Collins is dan weer afslag 2. En jij bepaalt welke het gaat worden met de Rijnmond-app. Twee platen de tijd om je stem uit te brengen.

0: Niall Smith and Niall Horan. Ondertussen kijken wij naar afslag 1, afslag 2. Kleine tussenstand. Wie staat voor?
1: Licht voorsprong voor. Mag ik dat al zeggen? Echt? Oké, afslag 1.
0: Afslag 1 ligt nu een tikje voor, maar het is nog geen gelopen race. Nee, je kunt nog stemmen tussen deze twee.
2: Nemen we afslag 1?
0: Toto.
2: Of nemen we afslag 2?

0: Bush. La-di-da-di-da. Be my lover. Het is 6:56. En we hebben het toch nog spannend weten te maken.
1: Ja, en dat is echt je eigen schuld.
0: Ja.
1: Want, en Corrie zegt dat heel netjes. Dat is niet eerlijk. Nu gaan alle Phil Collins fans stemmen.
0: Dat is wel gebeurd.
1: En dat is wel een beetje gebeurd, Corrie. Het is allemaal zijn schuld. Rijn Jan dus. Maar ja, het was één. Het was afslag 1. Hans, John, Ruud, Danny, die kozen afslag 1. Ook Nel zegt, weer moeilijk, allebei goed, doe maar afslag 1. Guido, Nico en ook Regina gingen voor afslag 1. Corrie zei afslag 1, Toto, maar ze zijn allebei goed.
0: Ja.
1: Maar ja, toen kwam inderdaad dat verhaal van...
0: Ja, ik zei, het is nog geen gelopen race, dat is alles wat
1: nee.
0: Ik heb gezegd.
1: En dus zegt Dennis, inhaalslag voor afslag 2, dus die kiest afslag 2. Rien zegt, tuurlijk afslag 2. Raymond, Anja, Alkelien, Marcel, Astrid gingen daar ook voor. Jan zegt, ik ga voor afslag 2, wat een heerlijk nummer. Leo, afslag 2 promoten, we gaan voor Phil Collins. Els en John ook. Nou ja, Sylvia, Saskia, Jeroen en Sandra en Dave kozen nog wel afslag 1. Maar ja, meer dus voor afslag 2. Angeline die zegt nog afslag 2, jammer dat er geen nieuwe muziek meer komt van hem. En Annelies, ja, dat is wel echt de all-time de grootste fan die ik ken van Phil Collins bij Rijnmond. Ze zegt, ik hoor alleen maar Stop Loving You in de titel zeggen van, door Rijntjan. En ik dacht meteen, voordat ik het hoorde, daar moet onze grote kleine vriend bij zitten. En ja hoor, de keuze is niet moeilijk. Afslag 2, Phil Collins.
2: We nemen

0: Stop Loving You. Phil Collins nog altijd zo geliefd. Zometeen de volgende afslag na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Woensdag is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
0: Het is nu 6:01. Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Er zijn geen files te melden. Gaan we meteen door naar het weer. We hebben nog een paar uur zon. Vannacht opklaringen. Het is vrijwel droog. Het koelt in de bebouwde kom niet verder af dan graad of 20. Morgen periode met zon vrijwel droog. En 's middags wordt het nog een keer rond de 30 graden. En de dagen daarna hebben we periode met zon. Het blijft ook vrijwel droog. Maar het wordt wel wat minder warm. Op donderdag en vrijdag zo'n 22 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Philip.
6: Een flink stuk gras van het tunneldak van de keteltunnel in Schiedam heeft in brand gestaan. De brandweer rukte groots uit voor de brand op het dak van de A4. Mede omdat het ook om een groot stuk gras zou gaan dat vlam gevat heeft. Helemaal ter plaatse bleek de brand mee te vallen en heeft een enkele tankauto-spuit de brand kunnen blussen. En nog even de rectificatie, want niet vannacht gaan de parksluizen dicht, maar nacht erop, dinsdag op woensdag in Rotterdam, tot nader order. En wordt ook verboden om oppervlaktewater te gebruiken voor tuinders en voor mensen die hun tuin sproeien met water uit sloot of vaarten. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft de maatregelen genomen vanwege de aanhoudende droogte. Het is de eerste keer dat het Hoogheemraadschap zulke zware maatregelen moet nemen. De sluizen in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis die waren al gesloten en blijven dus ook gesloten voor beroepsvaart en recreatieschepen. Dus geen zorgen, u kunt vannacht gewoon uw tuin nog onder water zetten met water uit de sloot.
0: Ja, wel ja.
6: En de Franse kust wordt aangevallen door Portugese oorlogsschepen. Nu hoeven we ons geen zorgen te maken over geopolitieke onrust of de opheffing van de EU of de NAVO. Nee, je mag alleen sommige Franse stranden niet op, want het Portugese oorlogsschip is namelijk de benaming van een bepaald type kwal die heel giftig is.
0: Dat is waar ook.
6: Ja, ik zat ook te lezen dat ik dacht, we zijn in de Derde Wereldoorlog beland. Maar niet, het dier kan tentakels ontwikkelen tot wel 30 meter lang. En het gif van de oorlogsschepen zorgt voor hevige pijnen. Vaak omschreven alsof je een continue elektrische schok krijgt. Verschillende stranden in Baskenland, Landen en Bretagne hebben de rode vlag gehezen. Dat betekent dat je er absoluut niet mag zwemmen.
0: Maar van harte, dankjewel, Philip.
6: Alsjeblieft.
7: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Estelle, zij zingt over The American Boy.
7: Radio met een grote R.

0: versie van dit nummer met Kanye West. Die nog wat rapt, zo hier en daar.
1: Oh,
0: maar
1: leuk.
0: Die is op vakantie, kennelijk. Want, ja. Die hoorden we niet in, in deze versie. Wel zo rustig. 6:07. Dit is Radio Rijnmond en we zijn toe aan de volgende afslag. En dat is niet zomaar een afslag.
1: Nee, dat is de lekker lange laatste.
0: Lekker lange laatste. En dat zijn weer de twee platen die de vorige keer net niet gehaald hebben. Net te weinig stemmen kregen. En ik dacht, ik moet even in die hele bak graaien. En dan zoek ik twee plaatjes over regen. Want we hebben echt regen nodig.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Rain or Shine van 5 Star, dat is afslag 1. In een lange versie natuurlijk, maar ook de lange versie van I Can't Stand the Rain van Eruption. Dat is afslag 2. En een van beide gaan we zo meteen vlak voor 7 uur draaien als lekker lange laatste. Jij bepaalt welk het wordt, dus pak je telefoon en laat het weten. Afslag 1 is Rain or Shine van 5 Star. Afslag 2, I Can't Stand the Rain van Eruption. Laat het weten via de Rijnmond app.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Luister je op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl en via de Rijnmond-app.

0: Incognito. Een paar weken geleden nog op Noord CDS hier in Rotterdam. Toen deden ze ook een hele ode aan Stevie Wonder. Met natuurlijk ook deze van Stevie Wonder. Don't you worry about a thing. En daarvoor draaiden we het duet van Keith Urban en Michael McDonald, We Go Back. En ondertussen kunnen we nog stemmen voor afslag 1, afslag 2. Welke regenplaat als lekker lange laatste?
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.

0: Afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Rain or shine, 5 star, lekker lang, dat is afslag 1. Of de lange versie van I Can't Stand the Rain van Eruption, dat is afslag 2. Tussenstandje, maar de verschillen zijn nu wel wat groter dan bij de vorige afslag, hè?
3: Ja.
2: Maar het is nog geen gelopen race. Dus als je je stem nog wil uitbrengen, dan kan dat nog. Tijdens deze plaats van Post Malone. Afslag 1 is dus

0: Post Malone, een grote hit van, een jaar of 7 geleden alweer. Circles om 7:10. Nu tijd voor de lekker lange laatste. Gaat het worden afslag 1? Dat is Rain or Shine van 5 Star. Of afslag 2, I Can Stand the Rain van Eruption. Ik ben benieuwd.
1: Nou, je zei dat de race nog niet gelopen was, Bent-Jan, maar dat was die al wel.
0: Alleen Guido.
1: Want alleen Guido heeft afslag 1 gestemd. Hij zegt Guido. Afslag 1 blijft mooi.
0: Ja.
1: Dat is inderdaad waar, maar helaas gaan we hem niet draaien. Want heel veel mensen hebben op afslag 2 gestemd. Dat is Ruud, Anja, Astrid, Els, Danny, Irma, Ronald. Erika zegt zo'n leuk nummer, hoor je bijna nooit meer op de radio. Rien zegt logisch, 2 toch. Raymond gaat voor afslag 2. Annelies zegt we gaan heerlijk voor afslag 2. Ondanks dat ik een hekel heb aan regen, zou het nu wel uitkomen voor de natuur. En daar doen we het natuurlijk voor. Nico, Hans zeggen ook 2. Ineke zegt mijn kleinzoon Jim van 7 jaar zegt afslag 2. Dus die kiest daar ook voor. Regina zegt afslag 2, leuk disco nummer, maar inhoudelijk niet echt van toepassing. En Bas, John en Dennis die gaan ook voor afslag 2. Jeannette zegt niet moeilijk voor mij afslag 2. Paul zegt namens mijn vrouw Karin afslag 2. Marcel ook 2. En Elsbeth zegt ik ga voor afslag 2 van Eruption. Ook bekend in een goede versie van Missy Elliott.
0: I Can't Stand the Rain, Eruption. De komende minuten komt het echt met bakken uit de hemel. Luister maar.
2: De laatste van vandaag is weer lekker lang.

0: luisteren natuurlijk. En blijf gewoon lekker luisteren naar Rijnmond. Straks na 7 een Golden Earring, Agda en Munich en nog veel meer. Wij zijn er morgen weer tussen 4 en 7. Graag tot dan. Fijne avond. Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerker voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Het is 7 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met Van Eigen Bodem, maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Ness. Een flink stuk gras van het tunneldak van de keteltunnel in Schiedam heeft in brand gestaan. De brandweer rukte groots uit voor de brand even na 6 uur op het dak van de A4. Mede omdat het om een groot

0: Een toevallige passant die probeerde de ruziemakers uit elkaar te houden, kreeg daarop klappen. Ook de buurtbewoner die wat van de overlast gezegd had, kreeg klappen en werd geschopt. Een derde persoon wist de ruzie op te breken. Van de twee mannen die klappen kregen, moest er één naar het ziekenhuis ter controle. De ander hield er een dikke lip aan over. De verdachte is nog niet aangehouden. En bij het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt al uren een grote natuurbrand. Bij het blussen is onder meer een blushelikopter van Defensie ingezet en ook een tweede helikopter is ondertussen onderweg. Rond 5 uur is er een NL-alert verstuurd waarin mensen wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Er staat 21 hectare natuur in brand en de brand breidt zich nog steeds uit doordat de wind aanwakkert. Een camping in de buurt is ontruimd. De veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. De brand woedt aan beide kanten van het treinspoor in het natuurgebied. Tussen Boksmeer en Venray rijden er daarom geen treinen. En een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is aangehouden omdat hij zich volgens het OM wilde aansluiten bij ISKP, een van oorsprong Afghaanse tak van IS. De man zit sinds donderdag vast. De verdachte zou in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen namens ISKP. Het OM verdenkt hem van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De rechtercommissaris in Rotterdam heeft vandaag bepaald dat hij nog zeker 2 weken vast blijft zitten. De man zit in volledige beperkingen, wat betekent dat alleen contact met zijn advocaat nog mogelijk is. En dan het weer. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht is er her en der kans op lokale regen of onweersbuien. De temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon, vrijwel droog en in de middag wordt het rond de 30 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
7: Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Woensdag is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Het is 8 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met de ethisch naar achten. Maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Bij een aanrijding op de parallelrijbaan op de A16 in de richting van Rotterdam is een man gewond geraakt. Het ongeluk vond even voor 7 uur plaats bij de afslag Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is door de ambulance op de vluchtstrook nagekeken. Bij het ongeluk raakten twee auto's betrokken. Enige tijd zijn er twee rijstroken afgesloten. Daardoor kon het verkeer op de parallelrijbaan de Van Brienenoord niet over, maar moest het de afslag Rotterdam-Feyenoord nemen. En de brandweer is groots uitgerukt voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree over Flakkee. Een stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat de brand zo goed als onder controle is. Maar er wordt ook nog met een drone gekeken of alle brandwaarden gevonden zijn, omdat er veel begroeiing is waar de brand zich in kan verschuilen. De brandweer rukt met groot materieel uit omdat het duingebied moeilijk aan bluswater te komen is en het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. Overigens zijn alle koeien in veiligheid gebracht. En de 20-jarige man uit

0: vandaag bepaald dat hij nog zeker 2 weken vast blijft zitten. De man zit in volledige beperkingen, wat bekend. Wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. En bij het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt al uren een grote natuurbrand. Bij het blussen is er onder meer een blushelikopter van Defensie ingezet. Rond 5 uur is er een NL-alert verstuurd waarin mensen wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Er staat 21 hectare natuur in de brand. En de brand breidt zich nog steeds uit doordat de wind aanwakkert. Een camping is in de buurt ontruimd. De veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven. De brand woedt aan beide kanten van een treinspoor in het natuurgebied en daarom rijden er tussen Boksmeer en Venray geen treinen. En dan nog het weer. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen of onweersbuien. De temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon, vrijwel droog en in de middag wordt het zo rond de 30 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, ethisch na achten.

doordeweeksavond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen hebben we voor u de 90's naar 9, maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip Pannes. De brandweer is eerder deze avond groots uitgerukt voor een duinbrand bij Goederede op Goeree-Overflakkee. Een stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. De brand is onder controle. De brand is zelfs brandmeester. Het gebied van 150 bij 50 meter is verloren gegaan. Met een drone met een warmtecamera is naar hete plekken gezocht, zodat er gericht kon worden nageblust. De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat in het duingebied moeilijk aan bluswater te komen is en het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. De koeien zijn overigens allemaal in veiligheid gebracht. En bij een aanrijding op de parallelrijbaan op de A16 in de richting van Rotterdam is een man gewond geraakt. Het ongeluk vond even na 7 uur plaats bij de afslag Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is door de ambulance op de vluchtstrook nagekeken. Bij het ongeluk raakten 2 auto's betrokken. 2 rijstroken waren afgesloten. Daardoor kon het verkeer op de parallelrijbaan de Van Brienenoord niet over, maar moest het bij Feyenoord de afslag nemen. Inmiddels is er nog 1 rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En op de kruising van de Vlietlaan met de Rotterdamse weg in Ridderkerk is enige tijd de kruising afgesloten geweest vanwege een auto-ongeluk. 2 personenauto's zijn midden op de kruising op elkaar gebotst. Het kruispunt lag volgens een 112-correspondent bezaaid met brokstukken. De bestuurders zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En bij het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt al uren een grote natuurbrand. Bij het blussen zijn onder meer 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Die moeten zometeen wel stoppen.

0: treinspoor in een natuurgebied. En tussen Boksmeer en Venray rijden er daarom geen treinen. En dan nog het weer. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. Temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo rond de 30 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.

0: 50. Weet wat je moet doen.
1: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten... en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
2: Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furby's, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en.

0: Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.
1: Het

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Philip van Nes met het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond van vandaag. De brandweer is groots uitgerukt voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree-Overflakkee. Een stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. Zijn brandmeester werd even voor 9 uur gegeven. Een gebied van 150 bij 50 meter is verloren gegaan. Met een drone met een warmtecamera is nog gezocht naar hete plekken, zodat er gericht kon worden nageblust. De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat in het duingebied moeilijk aan bluswater te komen is en het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. De koeien zijn overigens allemaal in veiligheid gebracht. En op de Van Zomerenlaan in Gorinchem zijn 2 buurtbewoners mishandeld door een man uit een groepje jongeren die herhaaldelijk met scooters en brommers door de straat reden op zondagavond. Toen een van de buurtbewoners verhaal kwam halen, liep dat uit in een duw- en trekpartij. Een toevallige passant die probeerde de ruziemakers uit elkaar te houden, kreeg erop klappen. Ook de buurtbewoner die wat van de overlast zei, werd geschopt en geslagen. Een derde persoon wist de ruzie op te breken. Van de 2 mannen die klappen kregen, moest er 1 naar het ziekenhuis ter controle. De ander hield er een dikke lip aan over. De verdachte is nog niet aangehouden. In Rotterdam-Noord en in Kralingen en Krooswijk heeft een dief het voorzien op laadkabels van auto's. De politie heeft de afgelopen week 10 meldingen gekregen van auto's waarvan de ruiten zijn ingeslagen of waarvan de laadkabels zijn doorgeknipt. Er wordt nu onderzocht of er een verband bestaat tussen de gevallen en roept getuigen en slachtoffers op zich te melden. Bij het doorknippen van laadkabels ontvangt de eigenaar van een elektrische auto vaak meteen een storingsmelding. De politie is nu ook op zoek naar die exacte tijdstippen. De politie heeft gezocht naar een vuurwapen in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prins Alexander. Het wapen wordt gezocht in een jarenoude moordzaak. De politie kreeg onlangs de tip dat het wapen daar in het water lag. Om welke moordzaak het gaat, kan de politie nu nog niet zeggen. De politie houdt er wel rekening mee dat magneetvissers het wapen al enige tijd geleden uit het water hebben gehaald. Ze doen dus een oproep aan mensen die daar wel eens met een magneet vissen of ze een vuurwapen daar gevonden hebben. En dan nog het weer. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo rond de 30 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.